0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Mountains, buildings.
1: De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Ja, goedemorgen. 6 uur geweest op vrijdag de 17e van juli. Een nieuwe dag van Radio Oost is begonnen. We zijn er weer fris en fruitig en we is in dit geval... Anne Neeltje, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bastiaan.
2: Hoe is het?
3: Goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed.
3: Het is weer even een beetje wennen, hè, die ochtenden.
2: Ja, het is wel weer in een ritme komen dat je 7 jaar hebt gehad, maar waar je ook heel makkelijk uitkomt als je het een maandje niet doet. Dus, ja. Maar zo aan het einde van de week merk ik dat ik er al wat beter in kom.
3: Goed, ja, en na een paar bakken koffie kunnen we er tegenaan.
2: Werkt ook, ja zeker. Ja, en die halve finales van het WK voetbal hielpen ook niet mee deze week. Die wil je dan toch zien.
3: Mm-hmm.
2: Ze worden het korte nachten, maar ik lag er gisteravond op tijd in.
3: Mooi. Ik vind ook dat je er best uitgerust uitziet eigenlijk.
2: Dankjewel. Ja, jij ook. Ja, het voelt toch een beetje alsof ik nu... Het is eigenlijk meer jouw programma dan mijn, hè? Het is, jij bent de nieuwe... Samen met Marcel,
3: het gaat gebeuren, zeker. Ja.
2: Heel goed.
3: Nou, het zijn grote schoenen om te vullen Bastiaan.
2: Niet overdrijven. Het is gewoon een beetje stom lachen om jezelf af en toe. En,
3: nou, dat komt wel goed bij mij.
2: Ja. Heel goed. Wat doen we deze ochtend allemaal? We zijn er tot 10 uur in de verlengde ochtendshow met op vrijdag. Zoals altijd natuurlijk een nieuwsquiz.
3: Ik kijk er naar uit.
2: Ik heb eigenlijk geen idee wat er nog in de prijzenkast ligt. Maar dan moeten we maar even achterhalen.
3: We gaan zo even rommelen wat we weg kunnen geven.
2: Ja, zometeen natuurlijk de ochtendkranten. We hebben het ook over gedupeerde cryptobeleggers en droogte. En hoe ga je daar als heel groot festival mee om? En de incheckbalie is ook geopend voor de Club van Vroege Vogels. Daar zijn we deze week mee begonnen. We zoeken mensen vroege vogels op dit tijdstip 4 over 6. Waarom ben je nu al wakker? Wat ga je doen vandaag? En stuur ons een fotootje van jouw ochtenduitzicht. En dat is al gebeurd. We hebben al mooie foto's uit Nijverdal binnengekregen. En ook in Hellendoorn en bij Windesheim zien we al het ochtenddauw op de velden. Dus waarom ben je wakker op dit tijdstip? Laat het weten via de Oost-app. De incheckbalie van de Vroege Vogelclub is geopend. En we zien je foto's graag tegemoet.
3: Ja, ik ben benieuwd.
2: En muziek hebben we natuurlijk ook op de radio. Kan ook niet anders tijdens Zomer in Overijssel. Billy Ray Cyrus beginnen we mee.

0: Het begin van je vrijdag met Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart, hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen. Die vrijdag vandaag is de 17e van juli. Wat gebeurt er allemaal in de provincie vandaag?
1: In de rechtbank draait het vandaag om asbestbedrijf Eternit uit Goor. Het bedrijf wordt vervolgd door de dood van 3 mensen. Volgens justitie zijn 2 oud-medewerkers en de partner van 1 van hen jarenlang blootgesteld aan asbest. Ze overleden later aan de gevolgen daarvan. Eternit noemt de vervolging onterecht. Volgens het bedrijf hield het zich destijds aan de geldende regels. De rechtbank beslist vandaag over een juridisch onderzoek, verzoek moet ik zeggen, van Eternit over verjaring.
0: Ga je vandaag of morgen met de auto op vakantie, dan moet je rekening houden met drukte op de weg. ANWB verwacht veel verkeer omdat de regio Midden de zomervakantie begint vandaag. Ook zijn veel Duitse vakantiegangers onderweg. Dus in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Zwitserland worden files verwacht. Eigenlijk heel West-Europa bijna. Op sommige plekken kunnen wegen bovendien tijdelijk dichtgaan door bosbranden. Hebben we in Frankrijk natuurlijk gezien op de Route du Soleil.
1: Dus even goed in de gaten houden als je de weg op moet. In het betaalde voetbal wordt deze dagen stilgestaan bij het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo. Voorafgaand aan alle oefenwedstrijden is er een minuut stilte en de scheidsrechters dragen een rouwband. Dieperink is 38 geworden. Begin deze week werd hij aangetroffen in zijn huis. Vorig weekend floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. Zijn overlijden heeft veel losgemaakt in de voetbalwereld, waar hij jarenlang actief was als scheidsrechter en VAR.
0: De Vlinderstichting houdt dit weekend de Nationale Nachtvlindernacht. Kan je met vrijwilligers op excursie om nachtvlinders te zien? Met het initiatief laat de stichting iedereen kennis maken met de wereld van de nachtvlinder. Want we hebben in Nederland ruim 2000 soorten van nachtvlinders of motten. De toch wat meer oneerbiedige term voor nachtvlinder.
1: Klinkt toch wat minder chic. Ga jij nog op zoek naar nachtvlinders?
0: Nee, nachtvlinders is ook een beetje een ondergeschoven kindje. Toch, bij vlinders heb je, vlinder. En bij zo'n nachtvlinder, dan heb je toch, nachtvlinder. Dus als zo'n mot naar binnen vliegt in de slaapkamer of zo, dan ben je toch iets minder
1: enthousiast.
0: Ja, iets hardhandiger dan bij een gewone vlinder.
1: Hey, hardhandig?
0: Nou ja, met naar buiten werken, toch iets minder respect.
1: Nou, vannacht even wel een beetje respect.
0: Ja.
1: De tweede dag van de Zwarte Cross is vandaag. Gisteren zijn alle campingbezoekers aangekomen en openden de deuren voor het eerst. Vandaag staan onder meer Bente, Direct en Heino's, de Heino's op het podium.
0: Ja, grote stunt gisteren ook. Ze doen altijd op de eerste dag iets geks. Gisteren ging er een stuntman over de megatent, maar dat is ook niet helemaal goed gegaan.
1: Oh.
0: Die werd in een katapult afgeschoten, maar die is daarbij wel gewond geraakt. Lees ik in verschillende media.
1: Nou, dus, dat klinkt niet...
0: Nee, dat klinkt niet heel best. Er zijn niet echt beelden van, volgens mij, maar... Er is heel veel geoefend, maar het is dan voor het echt toch niet helemaal goed gegaan. Nou goed. Sport dan naar de Pyreneeën en het Centraal Massief trekt het peloton van de Tour de France naar de Vogezen vandaag. De 13e etappe staat op het programma, gaat over 205 kilometer en over 2 beklimmingen. Eentje van de derde categorie en eentje van de eerste categorie.
1: De Formule 1 is aangekomen in België. Een race waar ook veel Nederlandse fans naartoe gaan. Vandaag staan de trainingen op het programma.
0: En in Deurningen zijn de Fancy Fair feesten voor veel mensen het begin van de bouwvak. En die vakantie beginnen ze daar met, naar eigen zeggen, de grootste barbecue van Nederland. Hoeveel vlees precies er op de grill ligt daar, dat weet ik niet. Maar goed, ja, als je claimt de grootste van Nederland te zijn, dan zal het heel veel zijn.
1: Ik zie ook echt nu mega speklappen en een soort van kippenbouten vormen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus we gaan naar kijken. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk vanavond naar Zomer in Overijssel op TV Oost. En je hebt het antwoord. Hoe groot de grootste barbecue van Nederland daadwerkelijk is.
1: We gaan het zien.
0: Muziek op Radio Oost van Teddy Swims nu.

0: De vrijdagochtend van Radio Oost met Glass Night. En The Pips, Baby Don't Change Your Mind, hoorde je op Radio Oost. Zometeen om 6:30. Natuurlijk nieuws uit Overijssel. En het weer krijg je er ook bij. Want gisteren kwam er opeens heel wat regen uit de lucht. Was een primeur van Margot Ribbering. Kijken of ze straks weer zo'n primeur heeft. Eerste kranten.
1: Het krantenoverzicht.
0: Wat staat er allemaal in?
1: Nou ja, als we het toch over het weer hebben. Het Algemeen Dagblad opent met een grote foto en de kop: samen de droogte te lijf. Zoeken naar manieren om drinkwater te besparen. Ja, dat is niet voor niks natuurlijk, want Nederland heeft officieel een watertekort door de aanhoudende hitte. Ja, en daardoor zijn er allerlei maatregelen nodig. Sloten zijn drooggevallen en er worden er oplossingen bedacht. Nou, hier een foto van iemand die aan het werk is in Leerdam. Niet in onze provincie natuurlijk, maar daar worden grote waterzakken in de kruipruimtes van nieuwbouwhuizen gelegd. Zodat al die huizen waar dat gedaan wordt 4500 liter regenwater op kunnen vangen.
0: Oh.
1: En dat is dan handig voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin of het doorspoelen van het toilet.
0: Ja, een tuin besproeien mag niet meer, heb ik geleerd eerder deze week.
1: Nee. Maar
0: geel gras is het nieuwe normaal.
1: Geel gras is het nieuwe normaal. Het is toch een beetje treurig voor mijn kersverse grasmatje.
0: Ja, klopt. Ja, ik keek er gisteren ook weer naar en dacht, oef.
1: We laten het maar verpieteren.
0: Laat maar. Het wordt wel weer groen als het een keer regent.
1: Ja.
0: Trouw heeft het ook over die droogte op de voorpagina. Rijkswaterstaat gaat namelijk het schaarse water verdelen. Nederland heeft sinds gisteren officieel een feitelijk watertekort en daardoor dreigen beperkingen in het gebruik van water en langere wachttijden voor de scheepvaart. De hoeveelheid water die onder meer via de Rijn naar Nederland stroomt neemt af. Neerslag valt er niet en door de zon verdampt er ook nog een hoop. Dus hebben we officieel te maken met zo'n neerslagtekort. En worden er allerlei maatregelen genomen waar jij het net ook al over had.
1: Jij bent toch een fan wel van het volkslied. Niet het volkslied, het Nederlandse lied.
0: Wilhelmus zet ik iedere ochtend op als ik
1: moet nog even wakker worden, sorry.
0: Nee, het levenslied.
1: Het levenslied, dat woord.
0: Mag ik wel, ja, het is niet dat ik het op een willekeurige dinsdag aanzet, maar in het weekend hou ik daar wel
1: ja,
0: van.
1: Ja, want ik schoof het AD aan de kant en ik zie daar toch nog ook een klein fotootje van Jannes.
0: Kijk,
1: en ik dacht,
0: de
1: daar
0: koning
1: wordt
0: der piraten.
1: Bastiaan misschien wel blij van. De Drentse volkszanger verkoopt Ahoy uit en straalt op Zwarte Cross.
0: Ja, hij stond op de cross gisteren, ja.
1: Heb je dat nog een beetje meegekregen?
0: Nee, ik was er wel voor andere doeleinden. Hebben we het straks nog wel over in de uitzending. Maar
1: zou je ervoor naar Ahoy gaan?
0: Nee. Nee, Jannes is dan weer niet echt mijn straatje.
1: Oh, oké, okay. Had gekund. We gaan gewoon weer over op het volkslied.
0: Ja, nee, dan toch liever het volkslied inderdaad. RTL heeft dan een verhaal over het aantal meldingen van over verwarde personen. In het eerste halfjaar van dit jaar zijn veel meer meldingen binnengekomen. Namelijk ruim 96.000 keer ontving de politie in de eerste helft van dit jaar meldingen over mensen met verward gedrag. 17% meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de grote gemeenten komen dat soort meldingen binnen.
1: De Telegraaf heeft een artikel over selfie-ministers. Mooi woord, maar die kosten een fortuin.
0: Oh.
1: En dan gaat het er dus eigenlijk om. Steeds meer ministers hebben sociale media-accounts. Nou, daar wordt heel veel geld tegen aangesmeten. Om dat allemaal een beetje in goede banen te leiden. Goede teksten, goede foto's. De Telegraaf heeft het over een lijvige en gelikte communicatiemachine. Nou, in 2020 heeft dat maar liefst 3,5 miljoen euro gekost. Werden daar 33 voltijds medewerkers opgezet. Dus het is allemaal niet gratis.
0: Nee. Ja, maar je hebt daar wel ook je stemmen te halen in verkiezingstijd. Social media en misschien zit je publiek daar ook. Soms denk ik wel, het kan de politiek wel wat dichter bij mensen brengen. Maar ik vind die filmpjes soms ook wel heel erg ongemakkelijk.
1: Ja, er zitten heel erg. Ja, het is altijd wel genieten dan als je dan echt in verkiezingstijd, als al die filmpjes dan bij elkaar worden gebracht. De meest pijnlijke, dat is ook wel weer smullen, toch?
0: Zeker bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, waar het soms ook een beetje op gemeentelijk niveau was, zullen we maar zeggen. Die filmpjes. Dan nog even naar de Stentor. Ja, dat verhaal over die stuntman bij de Zwarte Cross. De stunt waarbij iemand met een katapult 75 meter over de megatent van de Zwarte Cross werd geschoten, lijkt te zijn mislukt, schrijft de krant. Maar helemaal zeker weten we het ook niet echt. Hij kwam in ieder geval niet goed terecht. De stunt op het festival in Lichtenvoorde trok veel bekijks, was ook groots aangekondigd. Duizenden mensen stonden rond 9 uur te kijken toen iemand werd gelanceerd met een snelheid van 185 km per uur. Was de bedoeling dat hij dus 35 meter hoog zou komen en 75 meter verderop aan de andere kant van de tent zou worden opgevangen door een speciale mat, een soort airbag. Bij de landing is vermoedelijk iets niet goed gegaan. Hij is wel aanspreekbaar, maar moest medisch gecheckt worden, werd kort na de landing door de speakers omgeroepen. De muziek in de megatent werd ook direct uitgezet en de DJ ging van het podium af. Na een eerste controle is de stuntman op een brancard afgevoerd en vermoedelijk staat er ook weer bij. Dus het blijft allemaal een beetje vaag, per ambulance het trein afgevoerd.
1: Nou, klinkt niet best.
0: Nee, dat klinkt inderdaad niet best.
1: We gaan het vandaag in de gaten houden. Kijken of we daar nog even een updateje voor kunnen geven.
0: Ja. Oh, ik zie trouwens, de Zwarte Cross heeft zelf op de site staan. Inmiddels hebben we goede berichten ontvangen dat hij in orde is, alweer grapjes maakt, maar hij heeft wel voor de zekerheid een nacht in het ziekenhuis moeten blijven. Zij koppen zelf spannende eerste katapultsprong. daar zit goede marketing.
1: Zeker
0: dus
1: weten.
0: Ook zeggen.
1: Tubantia heeft een artikel over buurtzorg. Dat is een zorggigant. En er is gedoe over de generatieregeling. En FNV vindt dat ze daar niet goed mee omgaan. De generatieregeling, daardoor kunnen zorgmedewerkers minder gaan werken in de 3 jaren voor hun pensioen. Mm-hmm. Ze krijgen dan nog wel hun pensioen en salaris. Dus het is minder uren maken, wel ongeveer hetzelfde blijven verdienen en een volledig pensioen opbouwen. Nou ja, volgens FNV is dat een recht. Maar buurtzorg is het daar niet mee eens. En die keurt niet alle verzoeken goed.
0: Oké.
1: En 3 medewerkers is het verzoek afgekeurd. En zij hebben de vakbond ingeschakeld. Nou, buurtzorg zegt dat gaan we niet zomaar doen. Het is eigenlijk een soort verkapte loonsverhoging. In sommige gevallen. Ja, we moeten dan kijken naar de oorzaak van de werkdruk. En bovendien, als er mensen minder gaan werken, komt dat weer op de schouders van anderen terecht.
0: Ook weer zo.
1: Lastig, lastig. Nou ja, goed, ze gaan nog niet naar de rechter. FNV dreigt daar wel mee, maar zegt voorlopig zijn we nog in gesprek. Dus het laatste woord is daar nog niet over gezegd.
0: Wordt vervolgd. Zullen we dan? Ja, we hebben het er net over gehad. Ja, dan kan ik het ook niet laten om even... Doen we een klein Jannetje?
1: Laten we een Jannetje doen.
0: Omdat het vrijdag is.

0: Als de kat van huis is, laat het Marcel niet horen dat wij Jannes hebben gedraaid. Maar fijn verzoekje, dankjewel Anne Nieltje.
1: Graag gedaan.
0: Op de Zwarte Cross stond hij gisteren. En hij verkoopt ook Ahoy uit, hebben we geleerd. Nieuws uit Overijssel komt eraan en het weer voor deze vrijdag. En het weekend eerst nog even in excess.

0: let you know, you one of my kind.
1: In Excess op Radio Oost. Ik denk dat Jannes de rode lijn wordt door deze uitzending. We komen er toch weer even op terug. Gerard uit Losser stuurt namelijk een appje. Goedemorgen, Bastiaan en Anneeltje. Een mooie vroege vogelfoto. Dus hij is ook gelijk ingecheckt bij de Club van Vroege Vogels. Maar voor de fans, Jannes komt ook naar Losser. Donderdag 13 augustus aanstaande op het Breugeliaans Festijn.
2: Dat is nog feestelijker dan Ahoy, zou ik zeggen.
1: Ik denk dat jij als fan dan ook wel in Losser...
2: Zullen we samen?
1: Ja, laten we doen. Eerst het nieuws uit Overijssel.
2: Overijssel kan, zodra Nederland van het stikstofslot af is, sneller huizen gaan bouwen dankzij de nieuwe woonwet. De wet moet volkshuisvesting weer een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken van Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Zowel regio Zwolle als regio Twente krijgen door de wet meer mogelijkheden om de woningbouw te versnellen en beter af te stemmen op de vraag van inwoners. In beide regio's is de vraag naar betaalbare woningen groot. Festival De Zwarte Cross haalt een groot deel van het drinkwater uit een eigen waterbron. Zo'n 80% van het water wordt zelf opgepompt, gezuiverd en opgeslagen. Meerdere Overijsselse bedrijven werken daaraan mee. Het festival wil zo grotendeels zelfvoorzienend zijn nu het drinkwater schaars is. De organisatie is begonnen met het ontwikkelen van het systeem nadat Vitens in 2018 aangaf niet genoeg drinkwater te hebben om aan Zwarte Cross te leveren. Een motorrijder is gisteren gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Collendoorn. Op de Slagenweg botste hij op een landbouwdrempel, waarna hij in de sloot terechtkwam. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En FNV gaat in de eerste twee weken van september verschillende acties voeren. Dat zei voorzitter Hans Spekman in de talkshow Goedenavond Nederland van Omroep WNL. Zo zal er vermoedelijk een 24-uur staking plaatsvinden op het spoor. En ze zullen er op 8 september acties zijn bij de overheid. FNV strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Het weer dan. Voor deze vrijdagochtend krijgen we van Grieta Spannenburg. Grieta, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bastiaan.
1: Gisteren hadden we met Margot zo ongeveer live tijdens het gesprek van 19:30 een ongekende primeur. We wisten bijna niet wat we zagen, maar er kwam regen uit de lucht vallen.
3: Ja, geluksbui zeg. Nou, ongelooflijk.
1: Maar ook in ieder geval hier in Hengelo en ook in andere delen van de provincie een stortbui. Dat zat niet in de modellen.
3: Nee.
1: Dat is toch wel bijzonder dan, hè? Dat zoiets dan toch blijkbaar opeens ontstaat.
3: Ah, je ziet ook eigenlijk altijd hoe ingewikkeld en complex de atmosfeer in elkaar zit. Je kijkt natuurlijk in zoveel dimensies. Horizontaal, verticaal, lengte, breedte, hoogte, in de tijd. Dus er zijn zoveel variabelen ook daarnaast om je weerswachting mee te maken. En er zat gisteren, wat er gebeurde was eigenlijk dat in de late nacht een soort oud buiengebied vanuit Duitsland binnenschoof. En dat was wonderbaarlijk, bracht dat nog her en der een klein beetje regen. Op de meeste plekken was het wat gedruppel. Maar in Twente is er lokaal inderdaad een hoosbui geweest. Dat was echt, daar heeft iemand een flinke regendans gedaan, denk ik, toen is dat gebeurd.
1: Het zal de droogte niet gelijk verhelpen, maar alle kleine beetjes helpen.
3: Ja, zeker. Zie je ook nu hoor. Ik bedoel, het is behoorlijk wat dauw. Het is ook behoorlijk afgekoeld naar zo'n 11 tot 14 graden. Dus een lekkere frisse start van de ochtend. En er zijn her en der wat wolkenvelden en mistgebieden. Er hangt of een deel van Salland hangt er bijvoorbeeld bewolking. Er zijn ook plekken waar mist aanwezig is, vooral in de buitengebieden. Nou, dat lost straks weer op. Krijgen we flink wat zon. En dan vanmiddag gaan stapelwolken en zon elkaar afwisselen. En dan is het wachten of er nog weer zo'n geluksbui valt. Dat kan gebeuren. Gisteren was er ook onweer, volgens mij. Is onweer gehoord.
1: Heb ik ook gehoord, ja.
3: Ja, dat is dus een bijzondere bui. Dat verwacht ik dan vanmiddag niet. Want die explosiviteit zit meer ten oosten van Twente. Maar een lichte bui, dat kan. Een licht kortdurende bui bij 25 tot 27 graden. Toch
1: kijk,
3: nog.
1: Dus de temperaturen gaan alsnog wel weer flink omhoog.
3: Ja, klopt.
1: En het weekend dan?
3: Het weekend wordt dan significant koeler. Dat is even wennen. Misschien lekker. Misschien ook wel van, dit is wel een groot verschil. Ik heb middagtemperaturen uitstaan morgen van 21 tot 24 graden. Van Kop naar Twente. En zondag van 20 naar 22 graden. Vrij veel wolkenvelden die in de ochtend overdrijven. Dat wordt dan een beetje opgebroken in de middag. Met een lokale bui.
1: Oké, dus er gaat nog wat meer regen vallen de komende dagen.
3: Ja, maar het is nog een beetje hangen en wurgen.
1: Grieta, dankjewel.
3: Tot straks.
1: Tot straks.

0: Olivia Dean en Man I Need hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 7:15. Goedemorgen, welkom op vrijdag 17 juli is het vandaag. Het belooft weer een zonnige dag te worden, hoorden we net van Grita. Met her en der een klein buitje, dus wel je paraplu mee. Maar dat is misschien ook wel fijn dat het een keertje regent.
1: Ah, lekker.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik vond het gisteren ook wel fijn.
1: Nodig.
0: Ja, en ik vond het ook gisteravond dat ik dacht dat ik niet... De zon schijnt op onze slaapkamer. Dat ik niet om 8:30 naar bed moest terwijl het nog 30 graden is buiten.
1: Al vind ik het dan toch ook op dat soort avonden nog steeds wel warm, hoor. Bij ons in huis
0: ja,
1: in ieder geval.
0: Ik had het ook gisteren. Ik dacht, het is al iets koeler dan het was, maar nog steeds.
1: Het blijft toch een beetje in huis hangen.
0: Ja, en dat gaat er ook de rest van de zomer niet meer uit, denk ik. Want we zitten pas halverwege juli. Waarom ben je al wakker? Dat is de vraag die we je stellen. Want dit is toch altijd het leukste uurtje van de ochtendshow. Dat het selecte gezelschap van Vroege Vogels bij al klaar is voor 7:00... voordat de rest van Overijssel ontwaakt. We hebben al veel reacties binnengekregen van Janneke uit Windesheim, onze vriendin van de show, krantenbezorger. Stuurde een foto van mooi stuk hoogstaand gras met wat bloemen en een beetje mist erboven. Ook al scheen de zon nog niet echt, wel een mooi gezicht. De wijk Oude Mars in Zwolle-Zuid staat helemaal vol met witte bloemen in de berm.
1: Mooi.
0: En daar geniet zij 's ochtends van tijdens haar krantenrondje. Jaap die zegt, goedemorgen, ik ga zo weer naar mijn werk. Bijna weekend, gezellig Radio Oost luisteren. Heel goed, Jaap, dank je wel. Hilbert stuurt nog een foto vanuit een natuurgebied ergens, waar we ook de mist een beetje boven de velden zien hangen. Kwam jij ook tegen onderweg?
1: Ja, er waren echt een paar stukjes superdichte mist. Dat ik ineens dacht, ik zie bijna geen hand voor ogen. Maar gelukkig niet de hele rit.
0: Gelukkig maar. Gerard die heeft dus gereageerd. Stuurde ook een foto van de opkomende zon. En dus de tip voor het Breugeliaans festijn, waar Jannes langskomt, staat genoteerd in de agenda's. En Roy heeft ook gereageerd. Is er ook weer bij vroeg op deze vrijdagochtend. Net als Henk. Die heeft ook ingecheckt.
1: Fijn, al die vroege vogels.
0: Zeker. Welkom. En heb je nog niet ingecheckt, dan kan dat nog. Want we zijn er voor je extra lang ook nog eens vanmorgen tot 10:00 in deze zomerperiode. Met op vrijdag natuurlijk ook nog een nieuwsquiz.
1: Dus er vallen prijzen te winnen. Ik moet straks nog eventjes kijken of er nog ergens een prijsje te ronselen is.
0: Ja. Ik weet eigenlijk niet. Ja, de bordjes zijn op.
1: Er is...
0: Marcel en Bastiaan is ook op. Dus de Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes zou raar zijn als we die nu nog steeds weg zouden geven.
1: Maar ik ga eens even op zoek naar een prijs.
0: Gaan we doen.

0: Hoe zomer in Overijssel wil je het hebben? De Pina Colada Song hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 7 uur. We krijgen nog steeds incheckers in het vroege ochtendclubje. Fons is er namelijk ook bij. Om 6 uur vanmorgen zag hij de zon al door een stal doorpiepen in Rossum. En inmiddels is hij onderweg. Stuurt hij een foto van, als ik dat goed zie, denk ik dat dat de N18 is.
1: Dat herken jij goed, zeg.
0: Ja, toevallig omdat ik er gisteren overheen reed naar de Zwarte Cross. Dus ik dacht, hey, volgens mij ben ik daar gisteren ook geweest.
1: Oh.
0: Daar gaan we het zometeen na 7 namelijk over hebben op Radio Oost. Over de Zwarte Cross en dan niet per se het feest, maar vooral de hele infrastructuur erachter als het om drinkwater gaat. Want ja, we zitten met enorme droogte. Hoe voorzie je dan eigenlijk een soort mini-stad die je in 4 dagen optuigt van drinkwater? Daar zometeen meer over.
1: Ja.
0: En we gaan ook fietsen. Kijk jij een beetje de Tour de France?
1: Eigenlijk niet. Nee.
0: Dat vermoeden had ik al.
1: Het staat wel af en toe op, maar dat is niet mijn initiatief.
0: Nee, oké. Maar is het dan een verplichting als je meekijkt?
1: Nee hoor.
0: We gaan het er zo over hebben, want er werd weer gesprint gisteren in de Ronde van Frankrijk. Allemaal straks na 7. Eerst nog even Diggy Dex.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Overijssel kan, zodra Nederland van het stikstofslot af is, sneller huizen gaan bouwen dankzij de nieuwe woonwet. De Zwarte Cross haalt een groot deel van het drinkwater uit een eigen waterbron. Het gaat om zo'n 80% van het water dat zelf opgepompt, gezuiverd en opgeslagen wordt. En FNV gaat in de eerste twee weken van september verschillende acties voeren. Dat en meer lees je op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
4: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
2: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Radio Oost. Zometeen na 7 uur hoor je hoe de Zwarte Cross al die tienduizenden mensen van eigen drinkwater voorziet op het festival de komende dagen. We gaan naar jouw favoriete rubriek, de tourrubriek.
6: Ik kijk er ontzettend naar uit, maar goed, jij kan me er volgens mij alles over vertellen.
5: Kan je wel thuis meepraten erover straks.
6: Precies.
5: Wat is er gebeurd in de Tour de France? En muziek zometeen op de radio van Alex Warren. En we beginnen zo met Sam Cooke.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Notten en Salzbergen.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Goedemorgen, dit is de kortste droom die Radio Oost deed. Het is vrijdag 17 juli vandaag. We zijn weer wakker en we is in dit geval ook Anne Neeltje. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Goed dat je erbij bent.
1: Gezellig om hier te zijn.
0: Ja, het is bijna weekend en voor veel Overijsselaars staat dit weekend in het teken van de Zwarte Cross.
1: Zo ook voor jou?
0: Zeker, ja. Ik ga er morgen als privépersoon naartoe.
1: Als gisteren privépersoon, Bastiaan de privépersoon.
0: Gisteren was ik als RTV Oost werknemer daar. Daar ga je zo meteen meer over horen. Interessant verhaal gehoord over hoe je zo'n heel festival, het grootste festival van Nederland, van voldoende drinkwater voorziet in tijden van droogte. Want ook daar zagen de weilanden er nogal geel uit.
1: Ook gaan we het hebben over de Tour de France. In hoeverre volg jij het?
0: Ja, eerste week niet. Maar omdat ik deze week en volgende week dus hier zit, 's ochtends, heb ik me deze week gedwongen om het toch wel een beetje te volgen.
1: Oh, dus voor jou voelt het een beetje als huiswerk?
0: Ja, wel een beetje. Het is eigenlijk helemaal niet leuk dit jaar. Het is helemaal niet spannend.
1: Jawel, je bent wel een sportman.
0: Klopt, ja. Maar vorige week was ook nog Wimbledon en het WK voetbal. Dus het was te veel ook.
1: Er zijn grenzen.
0: Ja. En ja, de Tour is eigenlijk al beslist. Maar goed, dat weten de kenners beter. Die kunnen daar straks meer over vertellen. In de Tourrubriek gaan we het erover hebben namelijk. Over die Tour de France. Ander nieuws van vanochtend. In de rechtbank draait het vandaag om asbestbedrijf Eternit uit Goor. Dat bedrijf wordt vervolgd voor de dood van 3 mensen. Volgens justitie zijn 2 oud-medewerkers en de partner van een van hen jarenlang blootgesteld aan asbest, vertelt verslaggever Daan Brunsman.
2: In 1993 overleed een voormalige papboer, dat is iemand die door de cement met asbest roert, van Eternit aan asbestkanker. Een jaar later overleed zijn vrouw aan dezelfde ziekte. Zij werd volgens justitie blootgesteld aan asbestvezels doordat ze de vervuilde werkkleding van haar man thuis uitklopte. Het derde slachtoffer op de aanklacht overleed in 2014 aan asbestkanker. Justitie houdt Eternit dus verantwoordelijk voor deze overlijdens.
0: Maar Eternit noemt de vervolging onterecht. Volgens het bedrijf hield het zich aan de destijds geldende regels. Gaat over natuurlijk al lange tijd terug. Rechtbank beslist vandaag dus eerst over een juridisch verzoek van Eternit over verjaring. Want daar verschuilt het bedrijf zich een beetje achter.
1: De schuld van de failliete Dinner Train is verder opgelopen. 2 jaar geleden kon je aan boord van die trein stappen voor een luxe etentje. Onder meer vanuit Zwolle vertrok hij. Maar de treinreizen werden geannuleerd en kort daarna gingen bedrijven erachter failliet. Meer dan 3000 reizigers en leveranciers zijn de dupe. En de kans dat zij hun geld terugzien is klein. De
3: totale schuld wordt geschat op zo'n 1,75 miljoen euro. Dat is een 500.000 euro meer dan vlak na het faillissement van 2 jaar geleden werd geschat. Ja, de kans is overigens klein dat al die duizenden gedupeerde reizigers ooit nog iets van hun geld terugzien. Belastingdienst heeft namelijk ook nog een vordering van 1,3 ton openstaan. Belastingdienst wordt altijd eerder betaald en pas daarna komen leveranciers en passagiers die dus waarschijnlijk naar hun geld kunnen fluiten.
0: Nog meer faillissementen. Crypto-platform Knaken is gisteren namelijk failliet verklaard. Volgens justitie ontbreekt 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten.
4: Zal de curator kijken hoeveel geld er is en vervolgens kijken hoeveel geld er moet worden betaald. En dan zijn er bepaalde instanties die voorrang hebben in dat soort situaties. Bijvoorbeeld de Belastingdienst heeft voorrang, maar ook werknemers hebben een bijzondere situatie. En dan wat er uiteindelijk overblijft nadat die mensen die voorrang hebben hun geld eventueel hebben gekregen, dat zal worden uitgekeerd aan de beleggers in het bedrijf.
0: Het is dus de vraag of gedupeerden hun geld nog terugzien. Ruim een maand geleden gingen de app en site van Knaken opeens op zwart. Openbaar ministerie vroeg het faillissement aan omdat klanten hun geld niet terugkregen. Het OM is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart. Straks na 8 uur bellen we met een van de gedupeerden uit Zwolle.
1: En het watertekort in Nederland door de droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
5: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
1: Waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. Gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. Dat geldt niet voor drinkwater overigens.

0: merk toch dat het vrijdag is. Toch altijd een dag waarop mensen net even een uurtje extra pakken qua slaap. Want de Vroege Vogelclub wordt eigenlijk nu pas wakker.
1: De berichtjes beginnen nu een beetje binnen te stromen.
0: Het stroomt binnen in de Oost-app. Ook van heel veel luisteraars die eerder deze week al voor zevenen wakker waren. Maar nu vanmorgen pas op pad zijn. Vincent bijvoorbeeld stuurt een foto vanuit lijn 74, waar we aanstaan, de buslijn in Zwolle. Dat is heel fijn. Yveske is er ook bij. En nog veel meer reacties. En Lies voelt met jou mee hoe het is om toch iemand thuis te hebben die heel veel de tour volgt.
1: Oh ja.
0: Oba, die klakson bij de tour. 14 jaar na de scheiding nog steeds blij dat ik dat niet de halve zomer hoor.
1: Ik hoop niet dat dat mijn voorland is.
0: Nee, dat hoop ik ook niet voor je. Goed dat jullie er allemaal bij zijn. Inchecken kan nog steeds. In de Oost-app gaan wij in de tussentijd naar de cross.

0: op de Zwarte Cross.
1: Ja, een beetje in de stemming komen. Dit is toch wel een beetje typische Zwarte Cross vibe. En ja, denk je aan Zwarte Cross, dan denk je toch vooral aan bier.
2: Ja.
1: Heel veel bier.
2: Nog meer bier.
1: Nog meer bier. Maar water is toch minstens zo belangrijk. Ook als je die 4 dagen wil overleven überhaupt. Maar af en toe een glaasje water tussendoor of water uit de douche. Op de campings daar, dat is ook wel prettig. Wordt best wel veel water verbruikt op zo'n festival. En dat komt voor een groot deel uit een eigen bron. 80% van het verbruikte drinkwater wordt namelijk tijdens deze editie zelf opgepompt. En in bronnen op het festivalterrein opgeslagen. En vervolgens wordt dat dan weer ook op locatie gefilterd. En komt het uit de kraan bij watertappunten op het terrein. En uit de douches op de camping dus. En ook cateraars gebruiken dat gefilterde water. Spraken over met de festivaldirecteur Marcus ten Zijthof. Hij legt uit waarom ze dat doen.
3: Nou, het is eigenlijk een beetje tweeledig. Het begon met echt vanuit een probleem in 2018. Dat Vitens bij ons aangaf, het was toen heel droog. We verwachten dat we niet genoeg drinkwater hebben om de Zwarte Cross te beleveren. Nou, dat was toen best wel een groot probleem. Alle toiletten draaiden toen ook op drinkwater. Dat doen we nu niet meer. En we spoelen nu met oppervlaktewater wat we hier in de omgeving onttrekken. Maar je ziet het in het nieuws, het is gewoon steeds vaker een probleem. En we willen daar niet van afhankelijk zijn. Dus aan de ene kant is het voor onszelf een verzekering voor de toekomst om ons eigen drinkwater te produceren. En aan de andere kant, en we zijn echt nog lang niet klaar. We hebben het hier eigenlijk ook over wereldproblematiek, om zo maar te zeggen. En dat is een beetje hoe het werkt natuurlijk. Als je ergens induikt en je wordt enthousiast en je hebt fantastische partijen waarmee je samenwerkt, ja, dan wordt het ook mooi om verder te kijken. En we zijn hier op de cross, het gaat over wijwater, maar eigenlijk zijn het oplossingen die voor Nederland of voor Europa of misschien wel de hele wereld kunnen helpen.
2: Meerdere Overijsselse bedrijven werken mee aan het zuiveren van water tijdens het festival. De zuiveringsinstallatie is gemaakt door Jotum uit Vriezenveen. Christian Bramer van dat bedrijf vertelt hoe de zuivering werkt.
4: Wat wij eigenlijk doen is, we hebben een bron geslagen hier op het terrein. Om te kijken van, hey, kunnen wij eigen bronwater behandelen tot drinkwater. En daar ook de kwaliteit van maken, zeg maar, dat je het echt mag drinken. Dat is toch blijkt dat vaak wel nodig. Want in droge periodes zijn de festivals echt wel afhankelijk van hun drinkwatervoorziening. En Vitens zegt dan steeds vaker van, hey, we weten niet zeker of we kunnen leveren. Dus het is dan belangrijk om te zorgen dat ze een alternatief hebben. En dat doen we met deze installatie. En wat wij eigenlijk doen is dus, vanuit dat bronwater behandelen we dat water tot drinkwater. En dat betekent dat we het gaan opwerken door bijvoorbeeld ijzer eruit te halen. Humuszuren die daar in de grond zitten, die halen we eruit. En die filteren we in die verschillende stappen eruit. En van daaruit maken we dat drinkwaterkwaliteit. Ja. Achter ons liggen die blauwe zakken. Daar wordt het water in gebufferd. En dat is eigenlijk het water wat uit deze installatie komt. En dat wordt verdeeld over het terrein. Ja. En wat we ook doen is dus kwaliteit meten. We hebben diverse stappen waarin we kwaliteit kunnen monitoren. Dat zijn met de handmeting en ook met een automatische bacteriologische meting bijvoorbeeld. Om te kijken, nee, zitten er virus en bacteriën in het water. Als dat zo is, kunnen we tijdig daarop bijsturen. Maar wat we nu zien is eigenlijk een hele mooie constante lijn. En we kunnen daarmee eigenlijk de kwaliteit garanderen. Ja.
1: En behalve bedrijven is ook het waterschap Vechtstromen bij het project betrokken. Zij zijn er ook blij mee, zeker gezien de droogte natuurlijk. Jaap Nonnekes van het waterschap legt uit dat ze extra gefocust zijn op het voorkomen van drinkwaterverspilling.
5: Nou, waar we vooral aan het kijken zijn hier is dat we drinkwater produceren uit grondwater. Nou, dat gebeurt natuurlijk op veel plekken. Hè. Dat doet Vitens doet dat overal natuurlijk. Maar voor ons is het interessant om te weten dat als je buffers gaat vullen met drinkwater en je gaat uiteindelijk dat drinkwater op een festival gebruiken, hoe kun je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk water verspilt. En normaal gesproken op een festival moet je het leidingwerk heel vaak spoelen vanwege Legionella, een bacteriesoort zeg maar die erin zit. En we zijn nu aan het uittesten dat je dat zo min mogelijk spoelt, maar dat niks tekort doet aan kwaliteit. En op die manier kun je water besparen. Dat is een van de onderdelen binnen het wijwater wat we hier aan het uittesten zijn. Nou, het drinkwater rond festivals is natuurlijk al sowieso wel spannend. Want overal is water schaars, vooral in het oosten van het land op de hoge zandgronden. Dus je ziet al heel snel dat ook Zwarte Cross te horen krijgt van Vitens. Joh, gebruik zo min mogelijk drinkwater en we kunnen niet extra water leveren. Dus je moet op zoek naar andere oplossingen. Nou is het zo dat Zwarte Cross nu zelf drinkwater maakt. Uit dezelfde bron waar Vitens ook water uithaalt. Maar er wordt wel heel specifiek uitgezocht hoe we zo min mogelijk water verspillen. En dat is wat ik net vertelde over het spoelen van de leidingen bijvoorbeeld.
2: Deze editie wordt dus 80% van het drinkwater uit eigen bron gehaald. Maar kan dat ook naar 100%?
3: Ja, in theorie zouden dat zeker kunnen. We zijn nu alleen afhankelijk van de bron die we hier hebben. En de trein is zo groot dat we ook op een aantal... we hebben een camping aan de andere kant van een weg liggen. Ja, daar gebruiken we een standpijp van Vitens. Dus dat maakt dat het niet uit deze bron komt. Maar in theorie zou dat kunnen. En wat we hier nu doen is water uit de grond trekken. Dat is in de basis eigenlijk niet zo heel vernieuwend. De Vitens doet dat natuurlijk net zo. Maar op het moment dat we in staat zouden zijn om water in de herfst of in de winter... als het ruim voorradig is om dat vast te houden... ja, dat is natuurlijk next level. Want dan ben je gewoon bestendig tegen droogte... omdat je je eigen voorraad hebt. Zover zijn we hier nog lang niet, maar we hebben wel die gesprekken... en die hebben we vorig jaar hier ook wel tentoongesteld. Het is alleen de vraag... is dat voor de Zwarte Cross ook echt haalbaar om dat te doen? We hebben het over 4 dagen feest. Ga je dat soort dingen allemaal in de grond maken? Maar voor de buitenwereld is het wel degelijk supermooie technieken... die je moet overwegen als overheid of als, zeg maar...
1: Zo zie je maar weer dat een festival organiseren meer is dan alleen wat bandjes boeken en een podium in elkaar draaien.
2: En dan kan de privépersoon Bastiaan Kleinjan morgen eens even proeven hoe dat water smaakt.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb het gisteren al kunnen proeven. Het was niet van ander kraanwater te onderscheiden. Mooi. Dus het was heel goed. De waterzuivering op de Zwarte Cross dus. Ja, en er zal vast ook dit weekend wel een Bob Marley coverband op de reggae-weide staan. En dan ga je ongetwijfeld ook dit nummer voorbij horen komen.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Het is 19:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Anna Neeltje de Boer.
1: Overijssel kan, zodra Nederland van het stikstofslot af is, sneller huizen gaan bouwen dankzij de nieuwe woonwet. De wet moet volkshuisvesting weer een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken van Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. In Deventer is de eerste laadlichtmast in gebruik genomen. Zo'n laadlichtmast is een omgebouwde lantaarnpaal waaraan een laadpunt voor elektrische auto's is bevestigd. En de schuld van de failliete Dinnertrain is verder opgelopen. 2 jaar geleden kon je onder andere in Zwolle aan boord van de trein stappen voor een luxe etentje. Maar de treinreizen werden geannuleerd en kort daarna ging het bedrijf failliet. Meer dan 3000 reizigers en leveranciers zijn de dupe. De kans dat zij hun geld terugzien is klein. Mogelijk wordt de eigenaar persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement. Een rechtszaak daarover dient in september. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: Het weer dan. We konden net op TV Oost voor de meekijkers genieten van alle foto's van de vroege vogels die vanmorgen zijn ingestuurd in de Oost-app. En daar zagen we Greta Spannenburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het uiteenlopen van ochtendzonnetjes tot ook wel mensen die vanuit hun slaapkamer een foto maakten van een heel klein landschap, heel veel mist. Dus dat ging wel alle kanten op.
2: Ja, je ziet toch wel dat er vocht in de lucht zit. Dauw op de grond en op de autoruiten, zeg maar. En dus plekken waar het zonnig is, zoals Twente nu. Op de meeste plekken. Salland heeft best wel een tamelijk veel laaghangende bewolking met lokaal wat mist. En ook in de kop van Overijssel zit lokaal net aan wat mist. Dus verschillend weer, heel rustig. Dat is het allemaal overal. En straks wordt het weer wat meer gelijk getrokken. Want de bewolking die gaat langzaam over in de loop van de ochtend in stapelwolken en zon. Dan hebben we overal vanmiddag stapelwolken en zonneschijn. Best wel wat stapelbewolking, denk ik. Nou, dan mogen we hopen dat daar nog een licht buitje uitvalt. En het windje gaat vanmiddag opsteken uit het noordwesten. Wordt een matige wind. Ik denk uiteindelijk een volle windkracht 4. Bij voorlopig even de hoogste temperaturen voor de komende tijd. Met van west naar oost bij ons in Overijssel 25 tot 27 graden.
0: Ja, want daarna gaat het afkoelen.
2: Daarna gaat het afkoelen. Ja, ik zat net eventjes te kijken waar komt die lucht dan vandaan die de komende dagen bij ons overtrekt. Nou, die heeft nog een aardige reis afgelegd eigenlijk over het Noordpoolgebied. Over de Groenlandse ijskap heeft die lucht nog een tijdje gehangen. En toen is hij via de Noordzee op weg naar ons. Vandaar ook dat die temperaturen een stuk lager uitkomen. Morgen heb ik staan 21 tot 24 graden. En zondag en maandag 20 tot 22 graden. Dus ja, dat merk je wel. Een gevoelige neergang van de temperatuur. Ook een wat opstekende noordwestenwind. Vrij veel Noordzeewolken die ook wel weer opbreken in stapelwolken en zon. En nou ja, een enkel buitje. Vanmiddag zou wel een lokale lichte bui kunnen vallen. Voor morgen en zondag geldt dat ook. Waarbij de zondag net iets grotere buienkans heeft dan de zaterdag. Dus af en toe is een klein beetje regen.
0: Oké. Nog even een vraagje. Ik kwam binnen via de Oost-app. Of ik jou even zou willen vragen naar de hondsdagen. Yeah. Luisteraar zegt, ja, vroeger werd altijd gezegd dat begint zo ongeveer op 19 juli, eindigt 19 augustus. En dan heb je 4 weken ongeveer hetzelfde weer. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan het ook gaan regenen en dan blijft het weer droog.
2: Ja, het is een beetje klimatologisch getrokken, zeg maar. Inderdaad, zo'n 20 juli tot en met 20 augustus. Eigenlijk de heetste periode van het jaar, de warmste periode. Met de warmste wateren. En dat is van oudsher de periode waarin het voedsel het makkelijkste bederft. Nou ziet het er even de komende weken in ieder geval wat anders uit. En lijkt het wel of we die hondsdagen, dat hondsdagen weer eigenlijk in die hitte hebben gehad. Eind juni, toen moest je ook niet te veel op je aanrecht leggen en een dag gelaten liggen. En begon ook eigenlijk alles te stinken. Hè? De biobak en de afvalbak. En alles begon te ruiken.
0: De fruitvliegjes, hou op.
2: De fruitvliegjes, dus dat waren eigenlijk misschien de hondsdagen. Maar over het algemeen, klimatoloos gezien, zitten ze tussen 20 juli en 20 augustus. En ja, de zomer is natuurlijk nog lang niet voorbij. Dus die hondsdagen. En met dat type weer kan ook zeker nog komen.
0: Greta, dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Zomer in Overijssel met de zomer van 1969. Summer of 69, Bryan Adams, hoorde je? De Tour! Nou ja, zeg je zomer, dan zeg je natuurlijk ook Tour de France. Want er wordt gefietst in Frankrijk. En in het spoor van het peloton gaat ook Monique Pluimers, moeder van debutant deze ronde van Frankrijk, Rick Pluimers uit Enter. Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We horen je natuurlijk iedere middag in de middagshow ook met toch een beetje het dagboekje van de dag. En tijdens de Tour op deze vrijdagochtenden ook bij ons. Vorige week zijn jullie vertrokken op vrijdag rond 1:10 met de camper vanuit Enter naar Frankrijk. Dus nu al een week daar aan het rondreizen. Hoe is het? Hoe bevalt het?
1: Ja, geweldig. Alleen de hitte, dat viel ons wel tegen. Hoor. Het is echt bloedheet.
0: Ja?
1: Dus daar hadden wij zelf ook wel last van.
0: Ja, dat horen we natuurlijk vanuit het peloton. Zelfs discussies van moet je in deze tijd nog wel wielerrondes organiseren? Want het gaat echt, het is echt 35 plus, hè, daar.
1: Ja, het was wel 40 graden.
0: Ja. En hoe blijf je dan als toeschouwer en volger koel?
1: Ja, eigenlijk niet veel water drinken en zien dat je in de schaduw blijft staan.
0: Ja.
1: Ja, nee, het was wel heel warm.
0: Ja.
1: Dat is niet grappig.
0: Nee, dat snap ik. Want jullie reizen natuurlijk het peloton en jullie zoon Rick achterna. En sta je dan ook iedere etappe ergens langs de route?
1: Nee, we zijn dus woensdag begonnen. Woensdag naar de stad in Vichy. Daar hebben we Rick voor het eerst weer gezien.
0: Oh ja.
1: Dat was superleuk. En daar regende het iets, dus het was wel iets cooler. En toen zijn we gelijk doorgereden naar de finishplaats van gisteren. Chalon-sur-Saône. En daar hebben we gisteren de finish gekeken. En
0: kijk,
1: nu, gisteravond, zijn we dus doorgereden naar de Ballon d'Alsace. Want voor ons is het dan gewoon nog dikke 220 kilometer rijden. Hè? Dus waren we gisteravond rond 1:10 op de camping. En vandaag gaan we naar de call van de eerste categorie.
0: Ja, precies. Oh, kijk, dus echt op de heuvel staan ergens.
1: Ja, vandaag staan we op de heuvel. En hier staan we dan morgen ook nog. Want morgen komen ze nog een keer langs. En dan zondag gaan we weer naar de stad in Champiole.
0: Ja. En hoe is dat dan om je zoon, kijk, je bent er inmiddels wel aan gewend, denk ik, dat hij topsporter is. Maar om hem toch dan in levend lijven in de grootste ronde ter wereld tussen de Pogacars voorbij te zien rijden.
1: Ja, dat is wel heel gaaf.
0: Ja.
1: Er staat de tourbus van Tudor staat en er staat tegenover staat een UAE met Pogacar. En als je ziet, immens wat een mensen. Ongelooflijk. Heel mooi.
0: Ja, qua mensen die bij die ploeg werken of toeschouwers?
1: Ja, nee, qua mensen die als toeschouwer daar komen, die allemaal wat willen van Pogacar. Ja, ik vind het wel mooi om te zien. Het is voor de renners niet altijd leuk, maar ik vind het wel heel leuk om te zien.
0: Ja,
1: aandacht.
0: Veel belangstelling, inderdaad.
1: Heel veel belangstelling, ja. Ongelooflijk.
0: En ook qua drukte langs de route, want ja, vandaag dus op de klim staan. Ja, dat zijn toch altijd de plekken waar het meeste publiek langs de kant staat ook.
1: Ja, wij reden hier gisteren naartoe en we waren dan verbaasd dat er zo vroeg voor de klim al zoveel campers stonden.
0: Ja.
1: Dus we hebben een camping net onder de voet, dus we gaan straks op de fiets de col op. Maar we waren wel verbaasd dat er al zoveel campers stonden, zo ver van die col.
0: Ja, je moet vroeg je plekje reserveren.
1: De camping staat echt helemaal vol. Ja, we hebben het plekje gereserveerd, daar hebben we geluk mee. Maar het is wel heel lastig om plekjes te bemachtigen, dat heb ik al wel gezien.
0: Ja. Nou ja, dat geeft alleen maar aan hoe populair het is natuurlijk. Even over de prestaties. We hebben net twee sprintetappes gehad. Nu gaan er dus weer twee beklimmingen plaatsvinden. Hoe doet Rick het op sportief vlak?
1: Ja, buitengewoon goed. Niet verwacht dat hij top 15 zou rijden. Hij is nu al 1x60 geweest. 11, 12, 14 en 16. Nou, dat is gewoon uitmuntend voor hem. De toerbus. Hij had natuurlijk ook wel de ploeg. Arthur de Klein is in de zesde etappe afgestapt. En Trentin is naar huis, waardoor Rick nou voor eigen kansen mag. En dat was natuurlijk eerst normaal niet gebeurd.
0: Nee. Ja, dat is misschien wel. Dat is misschien dan een beetje een geluk bij een ongeluk of zo. Dat uit zo'n ploeg dat je dan iets meer vrijheid krijgt.
1: Ja, zeker weten. Hij hoopt wel op meer top 10's. Maar zoals gisteren, daar ben ik blij dat hij heel over de finish komt. En hij was een beetje teleurgesteld dat hij 11 was. Maar vlak achter hem was die grote massale Volvertij.
0: Ja.
1: En dan kijk je als moeder toch wel anders naar een etappe. Dus denk minder toeschouwen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Want die valpartijen, dat gebeurt natuurlijk toch nog wel regelmatig. Is dat iets waar je ook op voorhand al zorgen over maakt?
1: Ik het hartslag altijd wel wat hoger bij een sprint. Zeker niet.
2: Ja, dat geloof ik.
1: Dus ik vind het wel gevaarlijk. Ik heb zelf gefietst. En dan kijk je toch wel ietsjes anders. Maar we kijken altijd wel waar hij zit en wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: En Rick die zei gisteren naar de finish ook van hij gaat toch niet het gaatje induiken dat hij denkt van dan lig ik daar. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar ja, heel veel doen het wel en dan krijg je die valpartijen wel.
0: Ja.
2: En dan aan het einde van zijn dag, als het allemaal goed is gegaan, dan kan je eigenlijk pas weer helemaal opgelucht ademhalen.
1: Opgelucht, ja. Zeker wezen. Ja, absoluut. Heel goed. En je ziet het ook gewoon gebeuren. Hè? Als je een koers kent en je kijkt mee, dan zie je het ook gewoon gebeuren. Oeh, dit gaat niet goed of dat gaat net goed.
0: Ik kijk als tv-kijker ook niet graag naar massasprints, moet ik zeggen. Het gaat allemaal zo op de millimeter. En ja. Er hoeft maar één te vallen. En je hebt een domino-effect van iedereen die eroverheen gaat.
1: Ja, dat was gisteren ook.
0: Ja.
1: En ze gaan gewoon, Rick die gaf ons nog door. Hij reed op dat moment 70 km per uur.
0: Goh. Ja.
1: En, dus, en dan in bijna geen bescherming. Nee. Dat was dan ook dus wel heel heftig.
2: Ja, dat is echt wel best wel behoorlijk gevaarlijk. En ik vind als je dan ziet dat het misgaat. Ik sta ook altijd wel te kijken van hoe stoer eigenlijk die wielrenners zijn. Want bij voetbal struikelen ze allemaal over elkaar heen, lijkt het wel. En het ene drama is nog groter dan het andere. En bij wielrenners zie je bloed en kapotte kleren en ze gaan gewoon door.
1: Ja, ze gaan gewoon op de fiets en door. Ja, absoluut.
0: Niet van suiker gemaakt. Nou,
1: Nee, helemaal niet. Ik vind ook wel, het zijn echt allemaal karaktermensen. Hoor.
0: Zeker, ja. Nou, gelukkig voor jouw hartslag dan staat er eigenlijk in die laatste week nog maar één vlakke rit op het programma. Verder zijn het veel heuvels, zoals vandaag, of bergetappes. Hoe ziet jullie reisschema eruit komende week?
1: Wij zijn morgen hier nog op de Ballon d'Alsace. We gaan zondag naar Champiole, naar de stad. En dan rijden we door naar Meer van Genève, de hele camping. En daar is de tijdrit. Dan hebben ze maandag een rustdag. Nou, we willen nog kijken of we naar Rick gaan, maar dat is wel 80 kilometer van ons verwijderd.
0: Oh, ja.
1: Dan de tijdrit kijken. Dan gaan we door naar Chambry. Daar komt nog meer familie om te kijken. En dan gaan we naar de Alpe d'Huez.
0: Kijk, ja, de Alpe d'Huez. Die kan niet ontbreken natuurlijk. Niet naar Parijs.
1: Wat zeg je?
0: Niet naar Parijs.
1: Nee, want het is te ver rijden vanaf de Alpe d'Huez.
0: Ja,
1: dat is
0: precies
1: niet te doen met de camper.
0: Dat snap ik. Nou goed.
1: De rennen stappen in een vliegtuig, dus ja, dat gaat ons niet lukken.
0: Nee, je kan de camper moeilijk achter het vliegtuig hangen.
1: Ja, precies. Dus dat wordt het niet.
0: Nee. Nou, een hele fijne week nog. Dan spreken we elkaar volgende week vlak voor het finale weekend.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Dankjewel.
1: Fijne dag nog.
0: Ja, jullie ook, Monique Pluijmers. Moeder van debutant Rick Pluijmers. Uit Enter in de Tour.
3: Radio Oost. Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. Dit is de nieuwe.

0: De nieuwe oogst van deze week. Overijsselse muziek. Midnight Motel uit Hengelo komen ze. Broken Dreams hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 8 uur. Zometeen na 8 gaan we het over crypto's hebben. Zit jij in de crypto's?
1: Ik zit niet in de crypto's. Zit jij in de crypto's?
0: Nee, ook niet.
1: Nou, zijn we in ieder geval geen geld verloren.
0: Wel een keer gedaan. Toen is het alleen maar naar beneden gegaan, heb ik het eruit gehaald. En daarna ging het alleen maar omhoog. Dat zal je net zien natuurlijk. Dus,
1: eeuwig zonde.
0: Gevalletje slechte timing. Maar ik zat niet bij knaken. En dat is misschien maar goed ook, want dat crypto-platform is failliet. En zien de klanten hun geld nog wel terug dat ze erin hebben gestoken? Dat is een beetje de vraag. We bellen zometeen met een van de gedupeerden uit Zwolle van dat crypto-platform, die er dus veel geld in had zitten. En onze Zomer in Overijssel-verslaggever is vanmorgen Oene Loonstra. Die is weer op pad. Gaat een hele route maken door de regio vandaag. Benieuwd waar die zometeen uithangt. Ook dat ga je na achter horen. En we hebben natuurlijk weer een nieuwsquiz voor je met mooie prijzen te winnen. I'm going

0: Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies

0: aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Overijssel kan, zodra Nederland van het stikstofslot af is, sneller huizen gaan bouwen dankzij de nieuwe woonwet. En de rechtbank in Almelo bepaalt of de asbeststrafzaak van Eternit aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Eternit wil van de hoogste rechter horen of de zaak is verjaard. Het OM dat Eternit heeft aangeklaagd om de dood van 3 mensen na langdurige blootstelling aan asbest, vindt dat onnodig.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet, omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn 2 exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
15: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
14: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
16: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
14: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En zometeen op Radio Oost hoor je meer over cryptobeleggingen. Een groot crypto-platform is failliet gegaan. En veel mensen kunnen daardoor waarschijnlijk fluiten naar hun geld. We bellen zo met een gedupeerde uit Zwolle. Onze Zomer in Overijssel-verslaggever Oene gaat ook weer op pad. En muziek hoor je zo op de radio van Maal Smit, Neil Horan en Glenn Frey.
18: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
21: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
22: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Glenn Frey en The Heat Is On hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, welkom op vrijdag. Het is 17 juli vandaag. Je bent bij Radio Oost. Anna Neeltje is er ook nog steeds. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Klaar om zomer te vieren met Oene zometeen?
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Ben jij er klaar voor?
0: Ik ben er altijd klaar om zomer te vieren. Zeker met Oene.
1: Ik zie ook dat je begint te stralen.
0: Ja. Ja, als
1: je hebt er zin in, hè?
0: Als ik Oene heb, dan ga ik gelijk stralen. Ik ben benieuwd waar hij is zometeen. Want hij is weer op pad als onze Zomer in Overijssel-verslaggever vandaag. Zometeen hoor je waar die precies is. Eerst nemen we het nieuws van vanmorgen nog even met je door. Beginnen we in de rechtbank. Daar draait het vandaag om asbestbedrijf Ether, niet uit Goor. Dat bedrijf wordt vervolgd voor de dood van 3 mensen. Volgens justitie zijn 2 oud-medewerkers en de partner van 1 van hen jarenlang blootgesteld aan asbest. Ether niet noemt die vervolging onterecht, zegt verslaggever Daan Brunsman.
2: De advocaat van de fabriek zei namelijk dat de zaak verjaard is en hij wil deze verjaringskwestie gelijk voor laten leggen aan de Hoge Raad, zodat deze zaak zo snel mogelijk van tafel kan worden geveegd. Dit mede omdat een van de oud-medewerkers die is overleden al in 1946 in dienst is gekomen bij Eteniet. En justitie zit dit dus helemaal anders. Nu is de vraag hoe de rechtbank daarnaar kijkt.
1: De schuld van de failliete Dinner Train is verder opgelopen. 2 jaar geleden kon je aan boord van die trein stappen voor een luxe etentje. Onder meer vanuit Zwolle vertrok hij. Maar de treinreizen werden geannuleerd en kort daarna ging het bedrijf erachter failliet. Meer dan 3000 reizigers en leveranciers zijn de dupe en de kans dat zij hun geld terugzien is klein. De curator concludeert dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daarom moet de rechter in september beoordelen of de eigenaar van het bedrijf persoonlijk aansprakelijk is voor het faillissement, zegt verslaggever Rutger Borgerink.
3: Klinkt een beetje technisch, onbehoorlijk bestuur, maar dat de curator dat nu geconcludeerd heeft, heeft mogelijk grote gevolgen, want de eigenaar kan daarmee dus persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat betekent dat in het uiterste geval iemand zijn huis moet verkopen. Nou ja, of er ook daadwerkelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur, wordt binnenkort getoetst door de rechter.
0: Dan naar de Zwarte Cross is gisteren begonnen en 80% van het verbruikte drinkwater dit weekend op het festival wordt tijdens de editie zelf opgepompt op het terrein en ook in bronnen op het terrein opgeslagen en daar vervolgens gefilterd. De festivaldirecteur vertelt waarom ze dat doen.
4: Nou, het is een beetje tweeledig. Het begon met echt vanuit een probleem in 2018 dat Vitens bij ons aangaf, het was toen heel droog. We verwachten dat we niet genoeg drinkwater hebben om de Zwarte Cross te beleveren. Nou, dat was toen best wel een groot probleem. Alle toiletten draaiden toen ook op drinkwater. Dat doen we nu niet meer. En we spoelen nu met oppervlaktewater wat we hier in de omgeving onttrekken. Maar je ziet het in het nieuws. Het is gewoon steeds vaker een probleem. En we willen daar niet van afhankelijk zijn.
1: Overigens ging de groot aangekondigde stunt, waarbij een stuntman vanuit een katapult over de megatent werd geschoten, gisteravond niet goed. De stuntman kwam verkeerd neer en is naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels maakt hij het naar omstandigheden goed.
0: Dan naar crypto-platform Knaken. Dat is failliet. Het bedrijf dat een paar jaar geleden nog sponsor was van Ajax en Feyenoord ligt stil. Duizenden klanten kunnen niet meer bij hun geld en volgens het Openbaar Ministerie is er 7 miljoen euro verdwenen.
5: Ja, er zijn heel veel klanten van dit bedrijf. We denken misschien wel 30.000 mensen. Of die hun geld allemaal terug zullen krijgen, dat is iets wat nog staat te bezien. De curator zal uiteindelijk het optelsommetje moeten maken en de verdeling moeten maken. Dat gaan wij niet doen. Maar we maken ons wel zorgen over de financiële situatie van het bedrijf.
0: Ja, en die zorgen heeft Paul Scheermeijer uit Zwolle ongetwijfeld ook. Paul, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Want de situatie?
6: Voor mij is het een zwarte dag eigenlijk meer. En mijn trein is dan ook niet vertrokken. Even een mooie koppeling te maken.
0: Ja.
6: De situatie nu. 3 dagen voordat de website officieel op zwart ging, heb ik zelfs nog eigenlijk crypto via het platform aangekocht. De spreekwoordelijke geen vuiltje in de lucht te zien.
0: Mm-hmm.
6: En er is een app-update geweest, op mijn telefoon ook. En dan blokkeert de app van de Knaken, want ik gebruikte hem voornamelijk via het mobiele platform. En ik denk, ach ja, weet je, ik had het druk. Er gebeurt wel vaker met een app-update. Dan werkt hij niet.
0: Nee.
6: Totdat ik inderdaad een keer ging inloggen op mijn laptop een dag daarna in het weekend. En ik er buiten gesloten ben. Dus ik kan niet bij mijn crypto.
1: Want was dat wel iets wat je elke dag even checkte?
6: Nee, ik ben een goede amateur, laat ik het maar daarop houden. Ik ben een gelukszoeker. Ik controleer het wel dagelijks. Bepaalde koersen van de cryptomunten die ik in mijn portfolio had. Alleen ik logde niet daarvoor dagelijks in. Het was gewoon zeg maar via internet. Oh, wat doet die en die munt? Ah, leuk, hij is gestegen. Oh, jammer, hij is gedaald. Voornamelijk als ze bleven dalen, wilde ik nog wel eens wat verkopen dan weer natuurlijk. Voor een andere.
0: Ja.
6: Je moet het een beetje zien als een aandelen op een beurs. Alleen in dit geval in cryptovaluta.
0: Ja, en nou zijn er best wel wat obscure munten en platforms ook. Maar ja, dit bedrijf sponsorde Ajax en Feyenoord ook. Had veel klanten. Ja, dan zou je zeggen, daar zit je wel goed.
6: Nou ja, ligt er aan waar ze sponsoren natuurlijk. Maar ik ben al vrij lang via crypto. Ja, precies. Ik ben al vrij lang bij dit platform aangesloten. Ik handel ook via een ander platform. Hoe moet ik het zeggen? Dit was een platform Nederlandstalig. Vrij eenvoudig in opzet ook. Dus voor een amateurhandelaar zoals ik, wist ik dat bijvoorbeeld de transactiekosten die je gemaakt bij een aankoop of een verkoop van een cryptomunt wat hoger waren dan een ander platform. Maar dat nam ik op de koop toe, omdat de platform juist zo eenvoudig was. Ja, en als het al jaren is, dan hoor je inderdaad wel in het nieuws her en der die nieuwe crypto-wetgeving, hè, een nieuwe waakhond. Ja, ze bleven actief. Dus ja, eerlijk is eerlijk, misschien naïef. Ook niet altijd elke dag bewust kijken naar die website. Is mijn platform nog wel actief? Ja. Als ik een auto koop bij een garage en ik breng hem weg voor een onderhoudsbeurt, blijf ik ook niet kijken of je failliet bent.
0: Nee, want wat is er aan die wetgeving veranderd?
6: Nou, de wetgeving is dat er nu strengere eisen zijn waar een platform moet voldoen. Die is 2 of 3 jaar geleden ingegaan. En blijkbaar hebben ze zich daar nooit aan gedaan eigenlijk. Waardoor dus nu in één keer de crypto-waakhond ingrijpt. Daarnaast dan, zal ik maar zeggen, geldt er nog inderdaad iets met fraude. Want Fiat heeft daar ook invallen gedaan. En dat inderdaad het OM daar nu dus een uitspraak over doet of aangevraagd heeft voor een faillissement, is toch best uitzonderlijk. En wat mij zorgen baart, ik zie persoonlijk mijn crypto wallet als mijn bankaccount, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
6: Ik denk dat iedereen, of heel veel mensen misschien wel het verhaal weten uit die meneer uit Engeland, wiens vriendin de harde schijf heeft weggegooid op een vuilnisbelt met enorm veel bitcoins erop. Die meneer had dat in eigen beheer gehouden in plaats van op een platform. En dat is fout gegaan. Nou, mij kennende, ik kom thuis, ik zet mijn sleutels op de keukentafel, draai hem om, ik ben mijn sleutels kwijt. Leek mij dat voor mijn crypto niet zo'n ideale oplossing. Dus daarom gebruikte ik de platform.
0: Ja, maar daar kan je dan dus ook niet op vertrouwen.
6: Maar daar kan je dus nu inderdaad ook niet op, nee.
1: Hoeveel geld ben je verloren?
6: Enkele duizend euro's.
0: En dat mogen we nu met recht verloren noemen. Je gaat er niet meer vanuit dat dat op een bepaalde manier terugkomt.
6: Nou, ik ben een beetje huiverig in hoe deze situaties ontstaan. Ze zeggen er is een gat van ruim 7 miljoen. Maar is dat dan omdat mijn aankopen die ik gedacht te hebben gemaakt nooit zijn aangekocht? Dat mijn app me voor de gek houdt, want mijn aangekochte cryptomunten zijn nooit daadwerkelijk omgezet naar cryptomunten. Is het omdat de uitbetalingen op winstmomenten nooit zijn gedaan, de koers verder gedaald is, maar natuurlijk de mensen die de crypto op dat moment verkocht hebben naar de normale euro, nog steeds die hoge koers eisen. Ik weet niet wat ermee aan de hand is.
0: Nee. Heb je überhaupt...
6: Dus ik hoop eigenlijk...
0: Er zat een beetje vertraging op de lijn. Nee, vertel, jij hoopt...
6: Nou, ik hoop dat er een curator is die het ziet als een Nederlands bankaccount. He, als je in Nederland bij een ING, een ABN AMRO of iets dergelijks een account hebt en die zou failliet gaan, dan is jouw bankaccount tot een bepaald waarde gewoon gegarandeerd jouw geld. En ik hoop dat als ik mijn valuta, mijn wallet, wel op mijn USB-stick had gezet, dan had ik dat gewoon nu ter plekke in mijn computer kunnen pluggen bij een ander platform en ik had mijn munten nog.
0: Ja.
6: Dus ik hoop dat mijn munten daadwerkelijk zijn aangekocht. Dan heb ik nog een kans dat ik het misschien terugkrijg.
1: Dat is wat je hoopt. Wat verwacht je?
6: Dat is het vervelende. Ik heb geen flauw idee, want er wordt helemaal niks gecommuniceerd.
0: Nee. Er is geen contact van het bedrijf.
6: Maar ook niet duidelijkheid vanuit de rechter. Hè? Er is een curator aangesteld. Maar in hoeverre is de curator bekend met crypto's? Er is een gat van 7 miljoen, ja. Waardoor? Hoe is dat ontstaan? Dat wordt ook niet duidelijk gemaakt.
0: Nee. Nou, wie weet gaat het de komende tijd duidelijk worden of niet, natuurlijk. Mochten er ontwikkelingen zijn, dan horen we misschien weer van je. Dank in ieder geval dat je je verhaal wilde doen. Paul Scheermeijer uit Zwolle. meer over te lezen op oost.nl.

0: Drive Safe, Maal Smit, Neil Horan op Radio Oost. We kregen net een berichtje binnen van een luisteraar dat Radio Oost ook aanstaat langs het 50 meter bad van het Twentebad in Hengelo. Dat is toch goed?
1: Dat is goed bezig, ja. Iedereen die
0: lekker
1: daar aan
0: bezig,
1: het zwemmen
0: jongens.
1: Is.
0: Klein stukje nog en dan hebben jullie de beweging voor vandaag weer gehad.
1: De vroege vogels, we willen foto's zien.
0: Ja, vanuit het water graag. Lekker bezig. En wie ook lekker bezig is, dat is onze Zomer in Overijssel-verslaggever Oene Loonstra. Ook vandaag weer op pad. Oene, gisteren stond je bij een boerenbondverzameling. Waar ben je vanmorgen?
2: Ik ben nu bij Frans op de Bult. Even terugkomen op dat Twentebad in Hengelo. Radio staat daaraan. Weet je wat, ik denk dat ik in de loop van de dag daar even langs ga.
0: Nou, ja. Dat lijkt me een goed plan, inderdaad.
1: Ga je ook handtekeningen uitdelen?
2: Nou. Nee, ik denk niet dat ze mij herkennen of dan wel een handtekening vragen. Nou, dat heb ik nog nooit van mijn leven hoeven doen.
0: Je weet het niet, eens moet de eerste keer zijn.
2: Precies. Nou, ik sta hier naast eigenaresse Pauline Scholten van Frans op de Bult. Ja, Pauline, de zomervakantie is nu bezig. Hoe merken jullie dat hier in deze zaak?
3: Nou, we merken dat heel erg aan de aantal gasten. We krijgen in één keer wat meer gasten, meer gezinnetjes, dagjesmensen. Iedereen die er lekker op uitgaat. En altijd leuke tijd eigenlijk. En terras staat natuurlijk op, dus we hebben meer terrasgasten. En ook wel merken we het vooral aan het personeel die allemaal met vakantie is. Dus het is altijd voor ons wat drukker, ja.
2: Maar ik kan me voorstellen dat ook truckers met name vakantie hebben. Dus dat het aantal truckers wat minder is in deze periode, of zeg ik iets raars?
3: Nee, dat zeg je zeker niet. Nee, zeker zijn ook truckers veel op vakantie. Maar daarin krijgen we juist weer wat andere gasten die dan weer juist wel komen. Dus een beetje de dagjesmensen die erop uitgaan. Of mensen die ergens hier in de buurt op vakantie zijn en die wat lekker zullen eten. Dus maar toch, we merken wel de truckers die blijven komen hoor. Dus die moeten toch altijd door. En dat merken we altijd wel. Ja,
2: we staan nu in het restaurant. Inderdaad, er zijn een aantal mensen lekker aan het ontbijten. Een glaasje melk erbij, een kopje koffie en dat soort zaken. Welke periode van het jaar is het drukst?
3: Het drukst? Ja, toch eigenlijk wel de eerste periode. Eigenlijk het hele jaar bij ons is het eigenlijk door gewoon lekker druk.
2: Is er nog een periode waar je zegt, ja, dan is het toch wel ietsjes rustiger?
3: Ja, dat is bij ons toch echt wel december, januari. Ja, dan merken we echt wel dat het wat minder is. Maar eigenlijk, normaal gesproken, zitten we altijd wel rond de 500 gasten op een dag.
2: Maar ja, ik heb me voorgesteld dat januari of december, januari, dat je even een beetje kan ademhalen.
3: Ja, zeker wel. Ja, dan hebben we ook echt wel dat het wat rustiger is. Het blijft eigenlijk gewoon altijd doorlopen. De chauffeurs gaan altijd door, wij gaan altijd door. En dan merken we wel dat andere gasten daar ook wel altijd wel in het weekend komen. Of toch even snel wat willen eten. En gelukkig blijft het doorlopen.
2: Wat heeft de documentaire serie over Frans op de Bult op TV Oost met jullie gedaan?
3: Ja, heel veel. Echt zoveel leuke reacties gekregen. Eigenlijk nog steeds.
2: Wat dan met name?
3: Ja, dat mensen zeggen, oh wat leuk, heb jullie documentaire gezien op TV Oost? En nou, we dachten toch van, oh, ik dacht nou dat het alleen voor chauffeurs was. We komen toch maar eens een keer kijken. En ik zeg, nou, gewoon superleuk. Gewoon alleen maar echt, ik ben eigenlijk een beetje overdonderd hoeveel leuke reacties we op hem gekregen.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Jullie stonden een paar jaar geleden bekend op die enorme grote schnitzel. Hè? 1 kilo geloof ik.
3: Ja, klopt. Ja, 11 jaar geleden zoiets. Die kilo-schnitzel was toen echt een hit.
2: Maar ik heb even de menukaart bestudeerd. Ja, hij staat er niet meer op. Waarom niet?
3: Ja, hij staat er nog wel op.
2: Nee, nou, ik heb hem niet helemaal kunnen ontdekken.
3: Ja, er staat een kilo-schnitzel, maar het is 2 keer die de deurmaat, zeg maar. Die doen we nou dan. Het is wel misschien wel een beetje veel.
2: Nou, een beetje?
3: Een beetje heel erg.
2: Zegt hij de halve kilo al niet eens meer op.
3: Nee, dat klopt. Dus we hebben echt wel een beetje aangepast. Zodat het toch nog wel leuk blijft om te eten. En die deurmaat die wordt wel heel goed verkocht. En 500 gram is eigenlijk wel leuk te doen voor mensen, ja.
2: Nou, wanneer ga je zelf op vakantie?
3: Ja, ik ga zelf nog 6 augustus nog een weekje met de kinderen.
2: Naar
3: richting Oostenrijk. Ja, dat is toch wel ons favoriete land.
2: Is dat dan de enige week dat je vakantie hebt in het jaar?
3: Nee, oh, nee, zeker niet. Nee, we gaan ook altijd skiën nog wel met een weekje. Maar in de zomer vind ik het altijd wel moeilijk om weg te gaan hier. Ja, omdat het toch wat drukker is. Ook andere mensen allemaal graag op vakantie, of personeelleden graag op vakantie willen. Dus dan probeer ik altijd wat dientjes hier en daar over te nemen. Ja.
2: Goed, je kunt in ieder geval nog een weekje naar Oostenrijk.
3: Ja, helemaal goed. Ja.
2: Feestweek in Deurdingen, daar wil ik straks ook even heen. Hoe is zo'n feest?
3: Ja, geweldig. Fancy Villa Feest in Deuringen. Ja, altijd gezellig. Ik vind dat heel erg leuk. Dit jaar mogen we zelfs hoofdsponsor zijn. Dus ja, we hopen dat heel veel mensen komen daar.
2: Ga lekker genieten.
3: Dankjewel, doen we.
2: Dankjewel, Paulien. Nou, jullie horen het, hè. Zomerperiode is ook heel veel te doen hier in deze zaak.
0: Ja, en die Fancy Fair, die claimt de grootste barbecue van Nederland te hebben. Dus ik zie wel een verband tussen die grootste schnitzel en die barbecue.
2: Ja, helemaal goed. Je hebt het goed in de smissen, Bastiaan. Zeker. Ja,
0: credits gaan naar Anne Nieltje, hoor. Ze was scherper dan ik in dit geval.
2: Oh, ik ga er straks heen.
0: Daar spitsten wij onze oren even. Dankjewel, Oene.
2: Ja. Oké, later. Maria.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het is 8:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Anna Neeltje de Boer.
4: De rechtbank in Almelo bepaalt of de asbeststrafzaak van bouwmaterialenbedrijf Eternit aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Eternit wil van de hoogste rechter horen of de zaak is verjaard. Het OM dat Eternit heeft aangeklaagd om de dood van 3 mensen na langdurige blootstelling aan asbest vindt dat niet nodig. Een katapultstunt op de Zwarte Cross is gisteren misgegaan. De stuntman vloog over de megatent, maar kwam niet goed neer. Hij werd met een brancard afgevoerd en is naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het naar omstandigheden goed. En de zomervakantie is begonnen, maar in Enschede gaan nog tientallen kinderen naar school, schrijft nu.nl. De openbare basisschool Lares doet mee aan een experiment, waardoor de school niet volledig gebonden is aan de schoolvakanties. Kinderen kunnen 7 dagen in het jaar vrij krijgen zonder die te hoeven inhalen. Daardoor hoeft de school niet aan studiedagen te doen. Ook kunnen ze 10 extra vrije dagen plannen die ze aan het einde van het jaar inhalen. En dat gebeurt nu dus. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: Dan het weer voor deze vrijdag krijgen we van Grita Spannenburg. Grita, goedemorgen.
5: Goedemorgen weer, Bastiaan.
3: Het zonnetje breekt in ieder geval hier in Hengelo door na een wat mistige start her en der in Overijssel. Hoe gaat deze dag zich ontwikkelen?
5: Nou, de dag ontwikkelt zich richting stapelwolken en zon. Dat is eigenlijk het doel van het weer vandaag. En je ziet nu nog dat er inderdaad gebieden zijn waar nog mist of laaghangende bewolking aanwezig is. Vooral over de centrale delen van Overijssel zit dat nog. Het is wel aan oplossing onderhevig. En gelijkertijd zullen er ook wat makkelijker stapelwolken gaan ontstaan. Dus vanmiddag denk ik dat we uiteindelijk een eerlijk verdeeld weerbeeld krijgen over de hele provincie. Stapelwolken, zon, een opstekende matige noordwestenwind. En op een lokaal buitje na droog. Dat is een lichte bui, geen bui met onweer. Dat verwacht ik niet althans. En maximum temperaturen, die zullen tussen 25 en 27 graden zitten.
3: Dus wordt het uiteindelijk nog best wel warm?
5: Ja, zomers. Ja,
3: ja, hoe gaat dat in het weekend zijn?
5: Ja, een stuk frisser. Zeker de zondag ziet er behoorlijk fris uit. Daar zullen we echt eventjes aan moeten wennen. Gelukkig zijn alle huizen nog warm. Dus als je het koud hebt, ga tegen de muur staan, zou ik zeggen. Want er komt nog heel veel warmte vanaf. En we hebben vrij veel Noordzeewolken. Dus morgenochtend denk ik dat we lange tijd onder laaghangende bewolking, onder stratusbewolking zitten. En dat vanaf lunchtijd begint het een beetje open te breken. Krijg je veel stapelbewolking met af en toe wat zon. Een stevige noordwestenwind, de volle windkracht 4. Een lokaal buitje, wat spetterbuitjes. En dan van west naar oost nog maar 21 tot 23 graden. En op zondag lijkt de buienkans net ietsjes groter. En dan zitten die temperaturen ook wat lager. Dat is een dag met veel bewolking. En 19 of 20 graden. Oeh. Dat is lang geleden dat ik dat heb kunnen zeggen.
3: Benieuwd hoe dat gaat voelen. Want de huidige 30 graden, dat kan je best makkelijk, merk ik, dat ik dat best makkelijk kan hebben, omdat we eerder al bijna de 40 hebben aangetikt.
5: Ja, klopt. Het is allemaal relatief.
3: Ja, is 19 zou je in de lente ook voor tekenen, maar dat zal ongetwijfeld straks heel
5: Het zal heel raar aanvoelen. Dus, maar ik denk dat als je bijvoorbeeld een duik ergens in het water neemt, dat je voelt hoe warm het water nog is. En dat de echte watertemperatuur heel behagelijk aanvoelt. En als je eruit komt, de luchttemperatuur kil is.
3: Nou, we pakken die jas weer, Grita.
5: Helemaal goed.
3: Fijn weekend alvast.
5: Zelfde, tot maandag.

0: be with you. Ruben Hillen en 20 Seconds hoorde je op Radio Oost. Op deze vrijdagochtend, wat hadden we vanmorgen allemaal in de uitzending?
1: We hadden het vanmorgen over de Zwarte Cross en dan eigenlijk met name over het drinkwater dat daar gebruikt wordt. 80% van het verbruikte drinkwater wordt tijdens deze editie zelf opgepompt en in bronnen op het festivalterrein opgeslagen. Vervolgens wordt het ook op locatie gefilterd en komt het uit de kraan bij watertappunten en uit de douches op de camping. Meerdere Overijsselse bedrijven werken mee aan het zuiveren van het water tijdens het festival. De zuiveringsinstallatie bijvoorbeeld is gemaakt door Jotum uit Frieseveen. Christian Bramer van het bedrijf vertelt hoe de zuivering werkt.
2: Wat wij eigenlijk doen is, we hebben een bron geslagen hier op het terrein. Om te kijken van, hey, kunnen wij eigen bronwater behandelen tot drinkwater. En daar ook de kwaliteit van maken, zeg maar, dat je het echt mag drinken. Blijkt dat vaak wel nodig. Want in droge periodes zijn de festivals echt wel afhankelijk van hun drinkwatervoorziening. En Vitens zegt dan steeds vaker van, hey, we weten niet zeker of we kunnen leveren. Dus het is dan belangrijk om te zorgen dat ze een alternatief hebben. En dat doen we met deze installatie. En wat wij eigenlijk doen is dus vanuit dat bronwater behandelen we dat water tot drinkwater. En dat betekent dat we het gaan opwerken door bijvoorbeeld ijzer eruit te halen. Humuszuren die daar in de grond zitten, die halen we eruit. En die filteren we in die verschillende stappen eruit. En van daaruit maken we dat drinkwaterkwaliteit. Ja. Achter ons liggen die blauwe zakken. Daar wordt het water in gebufferd. En dat is eigenlijk het water wat uit deze installatie komt. En dat wordt verdeeld over het terrein. Ja. En wat we ook doen is dus kwaliteit meten. We hebben diverse stappen waarin we kwaliteit kunnen monitoren. Dat zijn met de handmeting, maar ook met een automatische bacteriologische meting bijvoorbeeld. Om te kijken, nee, zitten er virus en bacteriën in het water. Als dat zo is, kunnen we tijdig daarop bijsturen. Maar wat we nu zien is eigenlijk een hele mooie constante lijn. En we kunnen daarmee eigenlijk de kwaliteit garanderen. Ja.
0: Dan hadden we het ook over crypto-platform Knaken. Dat is namelijk failliet. Het bedrijf sponsorde een paar jaar geleden nog Ajax en Feyenoord. Duizenden klanten die kunnen nu niet meer bij hun geld. En volgens het Openbaar Ministerie is er 7 miljoen euro verdwenen. Voor mensen die hun spaargeld op het platform hadden staan, is het dus nog maar de vraag of ze dat ooit terug gaan zien. We spraken erover met Paul Scheermeijer uit Zwolle. Een van die mensen. En hij heeft eigenlijk geen idee waar hij aan toe is.
3: Nou, ik hoop dat er een curator is die het ziet als een Nederlands bankaccount. Als je in Nederland bij een ING, een ABN AMRO of iets dergelijks een account hebt en die zou failliet gaan, dan is jouw bankaccount tot een bepaalde waarde gewoon gegarandeerd jouw geld. En ik hoop dat als ik mijn valuta, mijn wallet, wel op mijn USB-stick had gezet, dan had ik dat gewoon nu ter plekke in mijn computer kunnen pluggen bij een ander platform en ik had mijn munten nog. Dus ik hoop dat mijn munten daadwerkelijk zijn aangekocht. Dan heb ik nog een kans dat ik het misschien terugkrijg. Nou, dat is het vervelende. Ik heb geen flauw idee, want er wordt helemaal niks gecommuniceerd. Maar ook niet duidelijkheid vanuit de rechter. Er is een curator aangesteld. Maar in hoeverre is de curator bekend met crypto's? Er is een gat van 7 miljoen. Ja, waardoor? Hoe is dat ontstaan? Dat wordt ook niet duidelijk gemaakt.
1: En in onze tourrubriek belden we vanmorgen met Monique Pluimers, moeder van tourdebutant Rick Pluimers uit Enter. Zij reist haar zoon achterna en vindt dat hij het goed doet.
4: Buitengewoon goed. Niet verwacht dat hij top 15 zou rijden. Hij is nu al 1 keer 60 geweest. 11, 12 en 16. Nou, dat is gewoon uitmuntend voor hem. In de Touribus. Hij had natuurlijk ook wel de ploeg. Arvid de Klein is in de 6e etappe afgestapt. En Trentin is naar huis, waardoor Rick nou voor eigen kansen mag. En dat was natuurlijk eerst normaal niet gebeurd. Hij hoopt wel op meer top 10's. Maar zoals gisteren, daar ben ik blij dat hij hier over de finish komt. En hij was een beetje teleurgesteld dat hij 11 was. Maar vlak achter hem was die grote massale Volvertij. Ja. En dan kijk je als moeder toch wel anders naar een etappe als denk ik minder toeschouwen. Ik heb de hartslag altijd wel wat hoger bij een sprint. Ja, ik vind het wel gevaarlijk. Ik heb zelf gefietst. En dan kijk je toch wel ietsjes anders. Maar we kijken altijd wel waar hij zit en wat daar gebeurt.
0: Ja.
4: En Rick die zei gisteren naar de finish ook van, hij gaat toch niet het gaatje induiken dat hij denkt van dan lig ik daar. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar ja, heel veel doen het wel en dan krijg je die valpartijen wel.
0: Ja. Dat wat betreft eerder vanmorgen, maar we zijn nog lang niet klaar natuurlijk.
1: We gaan lekker door tot 10.
0: Tot 10 uur zijn we er in deze verlengde zomerochtendshow met zometeen na 9. En jouw kans op prijzen, want we gaan de nieuwsquiz spelen.
1: Dat wil je.

0: Baby makes her blue jeans talk. Dr. Hoek hoorde je op Radio Oost. Ja, het gaat weer gebeuren zometeen. Na negenen de nieuwsquiz op Radio Oost. Jij bent inmiddels ook wel ervaren quizmaster, toch?
1: Zo zou ik mezelf wel willen noemen, ja.
0: Ja, nee, zeker. Dat doe je ook met verf. Ik heb het, vorige week of twee weken geleden, zat ik in de auto mee te spelen. Terwijl ik naar jullie nieuwsquiz luisterde.
1: Had je alle vragen goed?
0: Nee, volgens mij niet. Nee, dus,
1: dat hoeft natuurlijk ook helemaal
0: dat
1: niet.
0: Dat hoeft niet. Het is aan jou hoeveel vragen je goed beantwoordt. Zometeen na negenen gaan we het doen. Dan krijg je de kwalificatievraag. Heb je die goed en bellen we je terug. Dan krijg je er nog negen. En ik zou dan willen zeggen, zoveel vragen je goed hebt, zoveel ontbijtbordjes krijg je, maar de ontbijtbordjes zijn op. Weten we al wat we wel weggeven inmiddels?
1: Ik weet het nog niet, maar laten we afspreken dat we daar zometeen met de kwalificatie, wedstrijd ook zeg ik, vraag uitsluit zullen geven.
0: Ja, is goed. Meedoen is altijd belangrijker dan winnen, moet je maar denken.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke

0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
2: Dat is One
0: van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De schuld van de failliete Dinner Train is verder opgelopen. De eigenaar wordt mogelijk persoonlijk aangesteld voor het faillissement. Een katapultstunt op de Zwarte Cross is gisteren misgegaan. De stuntman werd met een brancard afgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het naar omstandigheden goed. En de zomervakantie is begonnen, maar in Enschede gaan nog tientallen kinderen naar school.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
14: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
13: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
15: En zometeen gaan we hem spelen. De Overijsselse nieuwsquiz over het nieuws van de afgelopen week. We zijn er inmiddels uit.
16: We gaan...
15: Het wordt een meet and greet met Marcel en Anna Neeltje. De prijs.
16: En dat is toch een mooie prijs, of niet?
15: Dat is een mooie prijs. Of je mag kiezen voor een noodradio.
16: Ik zou voor het laatste gaan.
15: Ja, we hebben nog noodradio's, dus die gaan eruit. Zometeen bij de nieuwsquiz. Goed opletten, want straks komt de kwalificatievraag.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man.
18: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
19: Een praatje maakt je dag.
20: Dit is een boodschap van Sieren.
21: De maatschappij, dat ben jij.
22: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
23: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
24: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
25: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Simply Red op Radio Oost en Something Got Me Started. Het is 9 uur geweest. Het is de verlengde ochtendshow voor deze vrijdagochtend. In de zomer zijn we er tot 10, dat weet je inmiddels van ons. En we gaan hem spelen.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Jazeker. Kan niet ontbreken op een vrijdag. Het is pas weekend. Als je de nieuwsquiz op Radio Oost hebt gehoord en misschien wel hebt meegespeeld.
2: En we hebben een kwalificatievraag.
0: Zeker.
2: Als je daar het antwoord op weet, laat het ons weten. En wie weet gaan we zo meteen de nieuwsquiz met jou spelen. En de vraag, zal ik hem...
0: Steek van wal. De kwalificatievraag voor vandaag.
2: Waar is onze provincie koploper in? Is dat A, echtscheidingen? B, afvalscheidingen? Of C, onderscheidingen?
0: Heel ingewikkeld. Zou je hem nog een keer kunnen stellen?
2: Waar is onze provincie koploper in? A, echtscheidingen. B, afvalscheidingen. C, onderscheidingen.
0: Denk jij het goede antwoord te weten? Het was de afgelopen week in het nieuws, dus je kan het goede antwoord nog terugvinden ergens in de Oost-app als je dat artikel weet te vinden. Laat het dan weten via de Oost-app, maar dan de Oost-WhatsApp. In dit geval 06-4567-1331. En bellen we je zo terug, dan gaan we er met je spelen. Er staat een noodradio op het spel.

0: de Gibson Brothers. En Cuba hoorde je op Radio Oost.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, we spelen de nieuwsquiz. Er zijn superveel inzendingen binnengekomen op de kwalificatievraag.
2: Hadden veel mensen de vraag goed?
0: Eigenlijk was er maar één fout antwoord bij. Ik zal degene niet met naam en toenaam noemen. Maar er was één iemand die had een foute keuze. De rest had het allemaal goed. Dus hoe komen we dat tot een winnaar? Ik dacht toch even een klein geheimje van de Smit. Dan weet iedereen ook gelijk dat het eerlijk gebeurt. Het is heel simpel. www.onlinenaamloten.nl.
2: Ik heb gewoon goed.
0: Alle namen van al onze luisteraars die hebben gereageerd daarin gezet. En dan druk je op kies een winnaar. En onlinenaamloten.nl heeft ervoor gezorgd dat Fons is uitgekozen. Fons, goedemorgen.
3: Ja, ook zo. Goedemorgen.
0: Hoe is het?
3: Ja, prima.
0: Dat is heel mooi.
3: Je klinkt, kan je anders zeggen, moet ik zeggen.
0: Je klinkt ook opgewekt. Dat is heel mooi.
3: Ja, maar ik ben een opgewekt persoon.
0: Ja. Nee, dat is heel goed. Ja.
2: En de kans op een noodradio, dat stemt misschien ook positief?
3: Ja, zeker wel. Maar die had ik nog niet in mijn bezit.
0: Nou, daar kan je verandering in aanbrengen. Eerst even die kwalificatievraag.
3: Oké.
2: Waar is onze provincie koploper in? Is dat A, in echtscheidingen, B, afvalscheidingen of C, onderscheidingen?
3: Het antwoord is B.
0: En dat is helemaal goed.
3: Ja, dat dacht ik al.
0: Dan, als jij er klaar voor bent, Fons, starten wij de klok. En dan gaat Anne Neeltje op snelterreinvaart vragen op je afvuren. En dan is het aan jou de taak om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden.
3: Oké. Nou, ik doe mijn best.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor. Laat maar komen.
0: Dan starten wij de klok.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
2: De zoveelste autobrand in Deventer deze week. Wat heeft een groep bewoners nu gedaan? A. De handen ineengeslagen om brandwerende folie op auto's te plakken. B. Een ploegendienst ingesteld die 's nachts surveilleert in hun straat. Of C. Een brandbrief gestuurd naar de gemeentepolitiek.
3: Antwoord B.
2: Fout. Waar kunnen mensen langs kanaal Almelo de Haandrik aanspraak op maken? A. Geld voor het herbouwen van verzakte schuren en carports. B. Subsidie om een dorp gezelliger te maken. C. Een potje om mentaal weer beter in hun vel te zitten.
3: A.
2: Fout. Goed nieuws deze week voor mensen in Zwolle. Wat speelt daar? A. De Spolderbergbrug ging 2 weken eerder open dan gepland. B. PEC Zwolle heeft een enorm talent uit Frankrijk opgeduikeld. Of C. De Blauwvingerdagen zijn uitgeroepen tot zomerevenement van het jaar.
3: Goed, maar ik denk B.
2: Fout.
0: Maakt niet uit.
2: Wat is de groenste gemeente in onze provincie? A. Ommen, B. Dalfsen of C. Haaksbergen?
1: Overijsselse nieuwsquiz.
3: A.
2: Dat is goed.
0: Ja!
2: Toch nog een vraag goed. En de eerste vraag natuurlijk.
0: Hartstikke goed!
3: Oké. Okay.
2: Dan kijk ik even naar onze jury.
0: Nou, ik heb een goed antwoord gehoord.
2: Ja.
0: Goed antwoord is prijs.
3: Dankjewel.
2: Nou, dus dan feliciteer ik jou, Fons, met een noodradio.
3: Nou, helemaal geweldig. Ik ben er blij mee.
0: Ja, en het handige is, de frequenties van Radio Oost staan erop. Dus waar je ook bent, dan weet je ons altijd te vinden.
3: Nou, hartstikke goed.
0: Heb je nog plannen dit weekend, Fons?
3: Nou, we zitten nu echt een paar dagen in het mooie Sauerland. Vakantie eventjes, een paar dagjes. Dus vandaar de bel ik dan nu.
0: Kijk, wat lekker zeg. Ja. Hoe is het weer daar?
3: Ja, goed. Niet al te warm, zo'n 23 tot 25 graden. Het zonnetje begint langzaam door te breken, dus het komt helemaal goed vandaag.
0: Nou, geniet van je dag, van je weekend, Fons. En die radio komt jouw kant op.
3: Dank u zeer.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Ja, een

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het is 9:30, Radio Oost, met het nieuws uit Overijssel. Anna Neeltje de Boer.
3: Een katapultstunt op de Zwarte Cross is gisteren misgegaan. De stuntman kwam hard in het landingskussen terecht. Hij werd met een brancard afgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de organisatie heeft hij de nacht in het ziekenhuis doorgebracht, maar maakt hij het naar omstandigheden goed. Wat dit voor de sprongen van de komende dagen betekent, is nog niet bekend. De zomervakantie is begonnen, maar in Enschede gaan nog tientallen kinderen naar school, schrijft nu.nl. De openbare basisschool La Res doet mee aan een experiment, waardoor de school niet volledig gebonden is aan de schoolvakanties. Kinderen kunnen 7 dagen in het jaar vrij krijgen zonder die te hoeven inhalen. Hierdoor hoeft de school niet aan studiedagen te doen. Ook kunnen ze 10 extra vrije dagen inplannen die ze aan het einde van het jaar inhalen. En dat gebeurt nu dus. En gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Al jaren is het probleem en wordt ook nog steeds voor gewaarschuwd, maar het gebeurt nog steeds. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van een AZC. Als gemeenten dat publiceren op internet, onder meer omdat dat moet vanwege de wet open overheid, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Dat gebeurt dus lang niet altijd of niet goed genoeg en dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming gemeente.
4: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers, waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in 1 keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
3: Vaak is het onkunde of slordigheid. Het gebeurt niet expres. Meer nieuws vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
2: Het weer dan voor deze vrijdag. De dag begint overal rustig. De meeste mistbanken zijn opgetrokken en de zon breekt geleidelijk overal door. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Temperaturen lopen op naar 25 graden in de kop van Overijssel. In Twente en Zalland kan het nog 27 graden worden en lokaal kan er ook een lichte bui vallen. Vanaf morgen gaat de temperatuur wat naar beneden en komt de temperatuur uit op ongeveer 22 graden in Overijssel.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way hoorde je op Radio Oost. Dat doet ook onze verslaggever Oene Loonsreis de hele dag op pad voor zomer in Overijssel, waar die zometeen is. Dat hoor je straks, want we gaan hem weer even opzoeken. Eerst even de man die als lijfspreuk heeft: een dag niet gefeest is een dag niet geleefd. Dan denk jij natuurlijk direct aan
1: Marcel Oosten.
0: Ja, nou ik ook. Maar het is ook de slogan van Rutger van Waardenveld.

0: Rutger van Barneveld, featuring Marcel Oosten. Zwoele zomernachten op Radio Oost. Nummer is overigens in 5 minuten gemaakt. Weet je dat?
1: In 5 minuten?
0: Ja, en gewoon een nummer 1 hit meegescoord.
1: Nou, dat is wel knap. Of is er AI mee gemoeid?
0: Ja, oeh, dat zouden we moeten vragen. Nou, ja, weet ik niet. Nou,
1: je begint te twijfelen, zie ik.
0: Ja, hoe goed is AI tegenwoordig? Want dit is natuurlijk wel een hele goede tekst. Kan AI dit niveau aanraken?
1: Ik weet het niet.
0: Als het om teksten gaat.
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Dat weet ik ook niet. Rutger van Barneveld hoorde je op Radio Oost. Zomer in Overijssel. En dan is het toch een kleine stap naar verslaggever Oene Loonstra. Oene, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, dame, heer. Ja, ik sta in de grote feesttent. Daarbij Deurningen voor de Fancy Fair feesten dat vanaf 5 uur vanmiddag gaat losbarsten. Voorzitter André Mensink, die staat hier naast me. We staan nog in een lege tent. Straks om 5 uur wordt het wel wat drukker. Wat mij even opviel, wat staat die tent ver buiten Deurningen?
3: Ja,
2: waarom?
3: Ja, die staat al een aantal jaren buiten Deurningen. Omdat er is geen mooie locatie echt dichterbij.
2: Het is ook een mooie locatie, maar zo ver van Deurningen is echt wel een paar kilometer.
3: Ja, dit is ook

0: makkelijker voor de overige gasten natuurlijk. Zoals Weersloos, Haasveld, Rossum, Oldenzaal. Die kunnen ook makkelijker hier komen. En ja, het bereik is gewoon prima. Dus het terrein is goed. Dus het ligt hartstikke goed ook voor de trek-en-trek, zeg maar. Dus dat is perfect.
1: Nu beweren jullie straks vanaf 5 uur... de grootste barbecue van Nederland te hebben. Hoe heb je dat gemeten?
0: Haha, meten. Meten is meten. Hè. Moet je wel weten wat je meet. Nee, ja, er is gewoon geen ander groot feest zoals hier.
1: Ah nee, ho, stop. Maar hoe weet je dan dat je de grootste barbecue van Nederland hebt?
0: Ja, het is misschien ook wel een klein beetje bluff. Maar ja, wie weet... ja, hoe moet je dat nou zeggen?
1: Nou ja, hoe groot is die barbecue?
0: Ja, we hebben ongeveer 1000 man of zo. Dus dat is best wel groot voor ons doen. En wij vinden dat het de grootste barbecue van Nederland is.
1: Maar heb je dan wel genoeg bakovens? Of doe je dat tegenwoordig?
0: Ja, vanmiddag komen alle barbecue-specialisten die komen hier langs. Die zetten alle barbecues op en dan staat buiten staat een heel groot barbecue-evenement.
1: Ze noemen dat ook wel een bouwvak barbecue?
0: Ja, het is de start van de barbecue, van een bouwvak. Het is het eerste weekend van de bouwvak, dat is al 75 jaar zo.
1: Het begint ook het feest in Deurningen. De Fancy Fair Feest, hè, dat is eigenlijk de naam van deze feesten. Dan had je het al even over de trek-en-trek. Wanneer is die?
0: Die is op de zondagmiddag, tegelijk met het kinderdorp. Dus dan hebben we een grote festijn voor alle kinderen geregeld. Allemaal springkussens en stormbanen. En we hebben hier natuurlijk kermis.
1: Nou, dan toch even, dan 5 uur de grootste barbecue van Nederland, tussen aanhalingstekens. Zeg maar even. En wat is het programma van vanavond?
0: We starten met Johnny Smokes. Dat is een mooi rustig bandje tijdens de eten. En dan trappen we de avond af met boer Benny. En we hebben Monique Smit hebben we nog voor de avond. Dan start eigenlijk de Hollandse Glorieavond met Jannes. En nog een mooie DJ op de achtergrond. Dus,
1: Goed, dat is er dus morgen?
0: Ja, zeker.
1: Dus, en morgen?
0: Oh, morgen. Morgen hebben we een... even kijken, morgen staan een DJ band, dat is...
1: Nou ja, maakt het niet uit, zondag dus de trek-en-trek. Maar nou is er maandag ook een editie. Je zou zeggen, zondag is het afgelopen, maar jullie gaan we nog maandag vrolijk door. Met wat?
0: Ja, op de maandag hebben we een live band, een coverband, dat is Hard to Get. En we hebben natuurlijk hier in de dorp Deurningen hebben we 2 hele goede DJ's... die na die tijd afsluiten met een groot soort van power hour, zeg maar. Yeah.
1: Ja. Dan is het weer kloor.
0: En dan gaan we maandagavond alles weer afbouwen. En dan zitten we dinsdag...
1: Maandagavond al afbouwen? Hoe lang gaat het op maandag door dan?
0: Ja, dan gaat het 1 uur door. En dan 1:30, 2:00. En dan gaan we s'nachts alles afbouwen met alle mensen. En dan zijn we ochtends rond 1:00 of 8:00 klaar. En dan gaan we met z'n allen naar Frans op de Bult.
1: Ja, ik was hier al even een tijdje. Ik zag daar een tafel net buiten de tent. Met allemaal lege flesjes, lege cola blikjes, bierflessen. Ik denk, nou, dat was al begonnen. Maar toen zei jij...
0: Ja, gisteravond, hè. Je moet toch de tent indrinken. En ja, het einde, dan hebben we alles klaar met de vrijwilligers. Even een drankje doen. Ja, en dan wordt het toch wel laat.
1: En normaal zo'n 5 uur begint het vanmiddag.
0: Ja, daarom. Dus, ja.
1: Dankjewel, André. En veel plezier met de grootste barbecue van Nederland.
0: Ja, zeker, dank je.
1: Nou, je hoort het, Bastiaan, aan de neeltje. Straks om 5 uur dus het grote bouwvakfeest in Deurningen, de Fancy Fair.
2: Dank, heer. Dat Jannes daar gewoon staat. Daar hebben wij het. Hebben we het hele ochtend al over. Hij heeft de zwarte. Ja. Hij gaat gewoon van de Zwarte Cross naar de Fancy Fair in Deurningen. Dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, die man is van alle markten thuis, blijkt weer.
2: Dat blijkt maar weer. En jij ook, want jij gaat ook de hele dag nog op pad, hè?
1: Ja, ik wil echt nu even naar het Twentebad. Jullie hadden het over dat Radio Ooster aan staat. Dat ga ik even controleren, natuurlijk.
3: Heb je je zwembroekje mee?
1: Nee.
2: Oh.
1: Nee, helaas. Want ik mag heel graag zwemmen. Maar dan moet ik eerst langs huis. En ik ga niet... laat maar. Zo ga ik in ieder geval niet zwemmen.
2: Pootje baden of in het peuterbadje, dat kan wel. Oene komt die kant op, dankjewel. Veel plezier.
1: Yo, dankjewel. Hoi.
2: En dat maakt ook gelijk een einde aan deze ochtendshow.
3: Het was maar een genoegen.
2: Nou, anders mij wel. Jij gaat op vakantie.
3: Ik ga maandag op vakantie.
2: Heel veel plezier.
3: Dankjewel. Jij neemt de honneurs hier nog even waar. Ja, aankomende week, toch?
2: Volgende week ben ik er ook nog. Dus tot volgende week.
3: Tot volgende week, maar dan
2: jou ga ik volgende week niet zien.
3: Ik luister.
2: Ja, heel goed. Dan zijn we er gewoon weer. En zometeen na 10 en we praten nu toch al door Huey Lewis en de Nieuws 1. Dus
3: dat is wel heel slecht.
2: Gaan we gewoon even lekker door. Paula Keijzer zometeen na 10. Veel plezier, fijn weekend.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Voetballen?

0: Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De schuld van de failliete Dinnertrain is verder opgelopen. De eigenaar wordt mogelijk persoonlijk aangesteld voor het faillissement. Een katapultstunt op de Zwarte Cross is gisteren misgegaan. De stuntman werd met een brancard afgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het naar omstandigheden goed. En de zomervakantie is begonnen, maar in Enschede gaan nog tientallen kinderen naar school.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Radio Oost. Paula Keizer.

0: De dame die opvallend genoeg ook in het Italiaans zong.
1: Paula Keijzer.
0: Shirley Bassey was namelijk best populair in Italië en daarom werd besloten dat zij ook wat nummers in die taal zou opnemen. Heeft ze trouwens ook een poos gewoond, omdat ze getrouwd was met de Italiaan, dus zo gek was het niet. Je hoorde haar op Radio Oost met This Is My Life. Een hele goede morgen. Het is 7 over.

Inderdaad, tot aan de klok van 2 ben ik er voor je. En daarna geef ik je over in de vertrouwde handen van José samen met Benjamin. En onze Oene, die ga je vandaag ook horen. Die is weer lekker op stap in de provincie. Maar niet voordat je hebt kunnen genieten van muziek van Shakira, Die Die, natuurlijk van het WK. En John Farnham, die hoor je nu.

0: Let's go. Ja, ik vind het wel knap om zo snel al die namen te kunnen zeggen. Heb je het gehoord? Al van een paar voetbaliconen noemt zij snel even de namen. Pelle, Maradona, Maldini, Cristiano Ronaldo, Messi komt erin voor, Mbappé. En dan noemt ze ook nog eens alle landen die meedoen, of een aantal ervan, aan het WK voetbal. Want dit is natuurlijk het nummer van het WK voetbal. Shakira hoorde je met Burna Boy en Die Die. Zomer in Overijssel. Kan jij dat ook zo snel, Oene?
1: Nou, ik denk dat Shakira dat gewoon met behulp van AI gedaan heeft. En dan kan ik het ook.
0: Ja, dat kunnen we natuurlijk ook zien. Wat het ook van niet met behulp van AI is, ja, is waar jij momenteel bent. Want jij staat op het tentenpad vlakbij Hengelo. En er wordt hard gewerkt.
1: Ja. Wat hard gewerkt? Ja, ik zou vanmorgen kregen Bastiaan en Anna Neeltje een opmerking dat Radio Oost aanstaat in het Twentebad in Hengelo. Ik denk, nou, dat ga ik even controleren. Nou, ik was daar even. Maar niemand kon je daar te woord staan. En ik hoorde op de achtergrond inderdaad wel jou praten. Dus dan ga ik vanuit dat dat helemaal goed zit daar in het Twentebad. Maar buiten bij het Twentebad zijn ook mensen aan het werk, hard aan het werk zelfs, zoals Michel Smit. Ja, Michel, wat voor werk doe je hier?
2: Ik ben hier op dit moment bezig met daktoevoeren dicht te plakken. Daktoevoeren, dat zijn doorvoeren voor de ketels waar de rookgassen naar buiten neergaan.
1: Waren die stuk dan of zo?
2: Nee, dus hebben we er nieuwe erin gemaakt. Een nieuwe plakplaten erin gemaakt. Een nieuwe toevoer. En die moet ook weer dichtgemaakt worden.
1: Ja, maar toen ik hier aankwam rijden, zag ik jou met een aantal zaken in de hand. Want ik dacht, dat is gewoon een dakdekker.
2: Daar lijkt het op. Maar het is niet zo. Het is in principe wel echt voor een dakdekker, zeg maar. Maar goed, ik heb daar vroeger heb ik daar wel voor geleerd. En ja, binnen de organisatie ben ik een van de weinigen die dat kan. Ja, dus ben ik de man vandaag. Ja,
1: een soort manager van alles?
2: Zo kunt u het wel zeggen, ja.
1: Nou, je mag wel je tegen me zeggen.
2: Ja, nou, je.
1: Ik zeg ook je tegen jou, hoor, Michel. Ja, wat krijgen we nou? Nee, dan toch even. Kijk, er komt allemaal rook uit die pijpen die ik daar boven op dak zit. Waar komt dat vandaan?
2: Dat zijn de voorste doorvoeren zijn dat. Dat zijn echt de oude ketels die er nog zitten. Wat ik zo even weet. En waar ik dan voor bezig ben, zijn voor de nieuwe ketels. Voor de hybride ketels die hier geplaatst worden met de warmtepomp.
1: Je bent ook nog, zei je, voordat we de uitzending in gingen, loodgieter geweest. Is dat een kleine stap?
2: Dat is de term loodgieter, installatiemonteur, ja.
1: Oh, je bent eigenlijk alles, wat ik al zei.
2: Maar een manager van alles. Ja. Dus,
1: ja, dan nou gaat de bouwvak in dit weekend. Ook voor jou?
2: Ook voor mij, vandaag de laatste dag. Dus ik wil deze werkzaamheden nog even afronden en dan zwaai zwaai.
1: Oké, okay, vakantie, hoe geet hè?
2: Blijf gewoon lekker thuis. Labakonen, ja.
1: Ja, Labakonen, heel goed. Hé, hey, dan toch even, hè. Je staat er bovenop dak. Het wordt dan vandaag wat minder warm dan de afgelopen dagen. Hoe ga je daarmee om als het dan zo warm is?
2: Ja, hoe ga je daarmee om? Gewoon rustig blijven, voldoende water drinken. Ja, dat is ergens alles. En ik heb niet zo heel vaak snel last van de warmte.
1: Is er dan een moment waarop jouw werkgever zegt van, nou, maar nu is het te warm, nou moeten jullie stoppen?
2: Nou, zoals wat de laatste, wat vorige week was, dat het echt rond de 36, 37 graden was. En dan was het echt wel, want ook je dakwerkzaamheden verricht, want dat is ook niet goed voor het dak. Maar het dakleer is te zacht, je trapt alles kapot. Dus dat is ook niet handig om dan op dak te gaan. Dus dan zijn echt wel de dagen dat ze zeggen van, we gaan niet naar buiten of op dak aan het werk.
1: Is het dan een soort zomerverlet, zoals je ook een vosverlet hebt? Of hoe moet dat zien, een warmteverlet?
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar dat er echt nou een term voor is, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet.
1: Okay. Tot laat ga je door vandaag?
2: Tot het klaar is.
1: Oké, okay, dus dat kan ook om 1 uur vanmiddag zijn?
2: Dan heb ik heel veel geluk en de baas pech. Dus in principe moeten we tot 4 uur en dan gaan we lekker nog even naar de zaak toe. Een borreltje drinken met elkaar, een hapje. En dan is lekker vakantie vieren.
1: En dan vakantie vieren. En wanneer begin je dan weer?
2: Dan begin ik over 3 weken begin ik weer. Dat is 10 augustus volgens mij. En dan gaan we weer lekker met frisse moed er tegenaan.
1: Hier of ergens anders?
2: Ergens anders. Ik ben ergens gestationeerd in Almelo ziekenhuis. Dan ben ik locatiebeheerder. Wij ondersteunen daar de technische dienst. Ondersteunen we daar met werkzaamheden. Het varieert van wc-potjes plaatsen tot een riool maken, tot storingen, noem alles maar op. Dus echt mannetje van alles.
1: Ja. Maar goed, eerst even 3 weken rust.
2: Eerst even 3 weken rust. Lekker bijtanken.
1: Nee, Michel, ga er lekker van genieten.
2: Dat gaan we doen.
1: Okay. En hij gaat het dak weer op, bezig met de werkzaamheden. En hopelijk dat hij een beetje op tijd klaar is vanmiddag voor de vrijdagmiddagborrel, Paula. En ja, ik trek weer Hengelo en omgeving in.
0: Ja, wat is je volgende adresje? Of kunnen er nog wat tips bij?
1: Als mensen nog tips hebben, dat ze zeggen van hey, laat die loods wel even hier langskomen, want ik heb nog iets leuks. Mm-hmm. 0742456665 of 06133456. Nee,
0: dat is niet, maar 1, bijna.
1: 1-4-5-6-7.
0: Ja, andersom. 06-4-5-6-7-1-3-3-1. Of gebruik gewoon even de Oost-app, dan kom je ook in de studio uit. Dat is ook helemaal prima. Of bellen dus even, dat kan ook. Als je een tip hebt voor Oene, wil je dat hij bij jou langskomt? En woon je in de buurt van Hengelo? Laat het dan eventjes weten. Of heb je een leuke tip voor een evenement? Dan draaien we in de tussentijd deze. Volgens mij dekt dat wel redelijk de lading. Als het gaat over het werk van Michel André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Ja, dat goed.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geef ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Let's go! Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: 11:02 en tijd voor het nieuws. Krijg je van Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De schuld van de failliete Dinner Train is opgelopen naar ruim 1,75 miljoen euro. 2 jaar geleden kon je aan boord van die trein stappen voor een luxe etentje. Onder meer vanuit Zwolle vertrok hij. Maar de treinreizen werden geannuleerd en kort daarna ging het bedrijf erachter failliet. Meer dan 3000 reizigers en leveranciers zijn de dupe. En de kans dat zij hun geld terugzien is klein. Mogelijk draait de eigenaar persoonlijk, wordt de eigenaar persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement. Een katapultstunt op de Zwarte Cross is gisteren misgegaan. De stuntman kwam hard in het landingskussen terecht. Hij werd met een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. Niet helemaal afgevoerd naar het ziekenhuis natuurlijk, maar daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de organisatie heeft hij de nacht in het ziekenhuis doorgebracht, maar maakt hij het naar omstandigheden goed. Wat dit voor de sprongen voor de komende dagen betekent, is nog niet bekend. In Deventer is de eerste laadlichtmast in gebruik genomen. Zo'n laadlichtmast is een omgebouwde lantaarnpaal waarin een laadpunt voor elektrische auto's is bevestigd.
1: Dat is een mooi woord voor Scrabble.
2: Nou, zeker.
1: Laadlichtmast.
2: Nou mag er een kootje ingestart worden.
1: Oh ja, tuurlijk.
3: Straatlantaars, lichtmasten staan al overal in het straatbeeld. En hoe mooi is als je dat kunt combineren met het laden van je auto. Waar je vroeger naar de benzinepomp ging met je brandstofauto, ga je nu zoek je zo'n laadlichtmast op en ja, kun je verder.
2: De komende tijd worden op meerdere plekken in Deventer van deze constructies geplaatst. En ga je vandaag of morgen met de auto op vakantie, houd dan rekening met extra drukte op de weg. De ANWB verwacht veel verkeer omdat de zomervakantie begint in de regio Midden en veel Duitse vakantiegangers onderweg zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Er is ook goed nieuws. De A6, de snelweg van Parijs richting het zuiden, is weer deels open. De weg was dicht bij Fontainebleau tussen Parijs en Dijon vanwege een natuurbrand. Maar het verkeer kan er weer langs. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Dankjewel. Vrij kalme dag vandaag, wel op sommige plekken wat mist. Momenteel nog een graadje of 19. De zon die gaat doorbreken en dan gaat het ook wat opwarmen. Tot maximaal zo'n 27 graden. We gaan af en toe wat wolken zien, af en toe wat zon. En het kan ook af en toe wat gaan regenen.
4: Paula Keijzer,

0: Circus Custers hoorde je met Verliefd.
1: Paula's platenkast.
0: Na de meer gedragen nummers kwam dit destijds voor mij als een verandering. Meer dan, of een verrassing. Meer dan 10 jaar geleden kwam er een album uit van niemand minder dan Adele. Het album 25, die ze schreef over haar 25ste levensjaar. Ze deed er een paar jaar over, werd uiteindelijk 27 of 28 of zo toen ze het uitbracht. Het was wat meer frisser dan de muziek die ze daarvoor uitbracht. Wat meer gitaar, beetje gospel. Vond het een bijzondere combinatie, maar ik vind het ook tegelijkertijd heel fijn. Ja, en ik zei het als neemt ons in die muziek dus mee naar haar leven als 25-jarige. Terwijl ze dus al een beetje ouder was toen het uitkwam. Het gaat bijvoorbeeld over een relatie die ze heeft gehad. Ze is heel lang met die man geweest. Ze heeft daar ook een kind mee. En ze vertelde van, nou, ik vond het echt verschrikkelijk om op hem te wachten. Te kijken waar de relatie heen zou gaan. Maar soms moet je het ook gewoon een beetje zien als kabbelend water. En op een gegeven moment komt het ook allemaal wel goed. Ik heb nooit zo echt naar die tekst geluisterd, moet ik je eerlijk bekennen. Ik vind het vooral gewoon echt een heel erg leuk nummer. Ik heb het over Adele en Water Under the Bridge.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set.

0: Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wog presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man.
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De schuld van de failliete Dinnertrain is opgelopen naar ruim 1,75 miljoen euro. De eigenaar wordt mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement. En een vrachtwagenchauffeur uit Vriezenveen is gisteravond aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij zei na onenigheid met een groep mensen die de spiegel van zijn vrachtwagen raakten over de voet van een 20-jarige vrouw zijn gereden.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
6: Radio Oost. Paula Keijzer. Zomer in Overijssel. Radio Oost.
11: Let's go, girls.

Feel Like a Woman op Radio Oost maakt het 7 over 11. Goedemorgen, wat fijn dat je lekker de radio aan hebt gezet en dat je aan het genieten bent van die muziek. Zometeen onze eigen Snelle uit Deventer natuurlijk, Laat het licht aan. En Blue Nile hoor je nu. En ik zou zeggen, maak je maar alvast klaar voor Oene, want hij knoopt hier een praatje aan straks.

0: snelle Laat het licht aan op Radio Oost. Zomer in Overijssel. Blijft een mooi nummer, hè? Ook een mooi gespreksonderwerp trouwens. Nou, als we het toch over gesprekken hebben.
1: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
0: Een praatje maakt je dag. Ja, en hoe simpel het eigenlijk kan zijn, hoe makkelijk het kan zijn, dat bewijst onze Oene wel. Want elke dag knoopt hij ook een praatje aan met iemand. En vandaag is dat met Irene, hè, Oene?
2: Ja, ik loop hier in Hengelo en hier achter de kassa bij het Tuindorp Bad. Daar, ja... Hoe is je naam?
3: Irene Efting is mijn naam.
2: Irene, is dit hobbymatig dat je dit werk doet? Of,
3: Absoluut. Het is ontzettend leuk om te doen. Mijn man is hier badmeester, dus we zijn wel heel erg betrokken bij het Tuindorp Bad. En ja, er komen alleen maar vriendelijke mensen, blije mensen. Die vinden het hier allemaal zo fantastisch. En het is ook zo. Dus ja, je krijgt er echt zeg maar energie van om hier te zijn. Echt fijn, ja. Ja,
2: in het voorgesprek zei je van ik zeker, want ja, je hebt even een tijdje in de lappenmand gelegen. Wat is er gebeurd?
3: Ik heb 3 jaar geleden heb ik een zware epileptische aanval gehad. En toen kwam ik in het ziekenhuis terecht en door de scan ontdekten ze dat ik een aneurysma in mijn hoofd had. Wat geopereerd moest worden. Dus toen moest ik naar Utrecht en de operatie was heel goed gegaan. De volgende morgen kreeg ik een herseninfarct. Dus dat was echt grote pech. En niemand weet hoe dat nou kwam. Maar goed, ik had het wel. Dus daar moest ik best wel een hele tijd van revalideren. Ik heb 5 weken in Utrecht gelegen in het ziekenhuis. En toen nog 5 weken in het Roesing voor de revalidatie. En nou, ik heb het geluk dat ik allemaal hele goede mensen om me heen heb gehad. En vooral mijn man is een ontzettend goede... mantelzorger, zeg maar, die moest gewoon alles voor mij doen, want ik kon niks. Hij moest mij overal naartoe brengen. Hij kon me niet alleen laten. Het was echt wel ja, heel vervelend, terwijl ik zelf altijd heel erg actief was. Dus ik was mezelf helemaal kwijt. En dat is wel heel raar. Ik heb het gevoel dat ik nu alles in slow motion doe. Zeg maar, dat ik nog niet weer de volle 100% kan geven.
2: Ja, vlak na je herseninfarct, wat kon je absoluut niet?
3: Nou, ik was aan de linkerkant was ik verlamd, dus het lopen ging heel slecht. En dat is nu nog wel heel slecht. En ik had gewoon een hele slechte conditie. Ik kon ook nog niet fietsen en niet auto rijden. Dus fietsen, op een gegeven moment zeiden ze van... ja, misschien moet je wel aan een driewielen denken. En dan denk ik, oh mijn god, nee toch. Dus ik heb alles op alles gezet om toch maar weer te leren fietsen. In het begin ben ik er wel een paar keer afgevallen. Maar ik denk, nou ja, so what. Alle begin is moeilijk. Net zoals met kleine kinderen die leren fietsen. Moest ik ook weer opnieuw leren. Maar nu fiets ik overal naartoe. En dat vind ik echt heel fijn. Het wandelen gaat nog niet zo lekker. Maar goed, fietsen, autorijden, dat kan ik allemaal weer. Dus dat is wel heel fijn.
2: Dus bij de alle functies zijn we terug?
3: Ja, ik heb ontzettend veel geluk gehad. Ik heb soms wel eens dat ik mijn geheugen in de steek laat. Maar dat kan ook de leeftijd zijn. Dus ik ben ook 70. Dus dan denk je ook van ja... Dat kan dus ook mee te maken hebben, je weet het niet. Maar soms denk ik van, ja, dan heb ik het wel dubbel.
2: Kleinkinderen?
3: Ja, we hebben 5 kleinkinderen. 4 leuke meiden en 1 hele leuke kleinzoon. Dus daar passen wij ook 1 keer in de week op. En daar genieten wij enorm van. Dan gaan we naar de speeltuin. En mijn man gaat vaak met de kinderen hier naar het Tuindorpbad natuurlijk. Want die is helemaal idolaat van dit bad. En ja, daar krijgen we heel veel vreugde van de kinderen. Echt heel leuk. Dus dat vinden we echt een cadeau.
2: Irene, geniet weer van het leven.
3: Ja, zeker. Absoluut, zeker. Ja, elke dag is er 1. En ja, er zijn nog zoveel mooie dingen om mee te maken. Dus ik maak het allemaal weer mee. Heel fijn, ja.
2: Mooi, dankjewel. En heb het goed.
3: Ja, dankjewel hoor. En hoe is het met jou?
2: Met mij gaat het goed. Ja, ik woon in Goor. En ik mag het mooiste beroep van de wereld doen. Een verslaggeving voor radio's in Zomer in Overijssel.
3: Oké, nou dat klinkt wel heel leuk, ja. Ja. Dus hoe ben je hier zo terechtgekomen dan?
2: Nou, we hebben elke dag een soort van standplaats. Hè. Gisteren zaten we in Kampen. Vandaag dan Hengelo in de omgeving. En ik dacht, ik ga even naar Tuindorpbad. Want daar is het altijd gezellig.
3: Oh, nou dan heb je helemaal gelijk. Heb je er gehoord van iemand of wist je dat zelf?
2: Dat wist ik, want ik heb hier een paar jaar geleden ook een interview gedaan.
3: Oh, nou hartstikke mooi. Het is nog steeds hartstikke leuk. Het wordt alleen maar steeds beter en beter. Ja, echt.
2: Hey, dankjewel.
3: Oké, graag gedaan.
0: Ah, mooi gesprek. Mooi om dat zo te horen. En volgens mij sloten ze het ook allebei af met een glimlach. En dat is wat een praatje met je dag kan doen, hè. Dat is ook waarom het heet een praatje maakt je dag. Want soms heb je gewoon even een lekker praatje nodig. Ook al ken je die persoon helemaal niet.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: 11:40 en tijd voor het nieuws. Anneneeltje de Boer, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De schuld van de failliete Dinner Train is opgelopen naar ruim 1,75 miljoen euro. 2 jaar geleden kon je aan boord van die trein stappen voor een luxe etentje. Onder meer vanuit Zwolle vertrok hij, maar de treinreizen werden geannuleerd en kort daarna ging het bedrijf erachter failliet. Meer dan 3000 reizigers en leveranciers zijn de dupe en de kans dat zij hun geld terugzien is klein. Mogelijk wordt de eigenaar persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement. Een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Vriezenveen is gisteravond aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij zou na oneenigheid met een groep mensen die de spiegel van zijn vrachtwagen raakten over de voet van een 20-jarige vrouw zijn gereden. De vrouw deed aangifte. De vrachtwagenchauffeur is na zijn aanhouding vastgezet in het politiecellencomplex in Borne. Een katapultstunt op de Zwarte Cross is gisteren misgegaan. De stuntman heeft een hersenschudding. Hij vertelt aan de NOS wat er gebeurde.
15: Ik had hem afgelopen weken al een keer gedaan. En toen kwam ik net iets korter. En ik had nu voor de tweede keer dacht ik van ik ga weer dezelfde timing gebruiken en precies hetzelfde doen. Alleen ik kwam nu wat verder. En met dezelfde timing die ik had, overroteerde ik een beetje. En ik kwam met mijn knie tegen mijn gezicht aan.
14: Hij werd met een brancard afgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar bracht hij de nacht door, maar hij is inmiddels weer thuis. Wat dit betekent voor de sprongen van de komende dagen is nog niet bekend. En het watertekort in Nederland door de droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
16: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
14: Waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. Gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. Dat geldt overigens niet voor drinkwater. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
13: Dankjewel. Vrij kalme dag vandaag. Af en toe een beetje regen. Op sommige plekken was er wat mist. Ik denk dat het inmiddels wel redelijk is opgetrokken. De zon die zal overal ook wel een beetje gaan doorbreken. We krijgen wat afwisseling van stapelwolken en dus die zon. Het kan oplopen tot zo'n 27 graden maximaal vandaag. En op een paar plekjes kan er nog wat regen vallen. Op een paar plekken staat het ook behoorlijk vast op de weg. Op de A1 bijvoorbeeld tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 3 kilometer file daar. Dat levert je 12 minuten vertraging op. Ook op de N36 tussen Adorp en Wierde. 4 kilometer file. Dat zorgt voor 5 minuten vertraging. En net ietsje buiten de provinciegrens op de N50 tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer. En dat levert je 5 minuten vertraging op.
17: Paula Keijzer.

Cursusje Italiaans kregen we van Eros Ramazzotti, Mace Bello. Questo Amore hoorde je. Dat soort dingen moet ik eigenlijk even over nadenken. Ga ik nou die titel ook uitspreken? Of laat ik hem even achterwege? Ik had hem misschien bij deze beter achterwege kunnen laten. Wat ik in elk geval niet achterwege ga laten, is het spelen van een spelletje. Dat komt hopelijk wel van Soelik me strot uit. Ga je zometeen meer over horen. Ook hoe je dan dus het Radio Oost zomerpakket kan winnen. Het enige wat ik je alvast kan zeggen is dat ik hoop dat je goed hebt geluisterd naar het gesprek met Irene net van Oene. Als

0: en Questbook. Zelfs je naam is mooi. Wat ook mooi is, is om lekker een spelletje te spelen. Ja, en dat doen we over onze Oene. Onze Oene die is lekker op pad vandaag in de regio Hengelo. Heb jij dan nog leuke tips voor hem? Wil je iets, een verzameling of zo, bij jou thuis laten zien? Of is er een leuk evenement bij jou in de buurt waarvan je denkt... Hey, dat is een leuke voor Oene. Laat het dan vooral eventjes weten via de Oost-app. Je mag ook bellen 074-2456-665. En diezelfde middelen kan je gebruiken om het antwoord door te geven... voor het spelletje dat we gaan spelen. Alles om kans te maken op dat Radio Oost zomerpakket... met onder meer een hele mooie zonnebril. Nou, ongeveer een half uurtje geleden ging Oene in gesprek met Irene. En daar werd onder meer dit gezegd.
1: Ja, je krijgt er echt, zeg maar, energie van om hier te zijn.
0: Je krijgt er echt energie van om hier te zijn. Maar waar ging dat over? Ging dat over A, de vakantie met haar man op de camping in de regio? B, over haar werk bij het Tuindorppad in Hengelo? Of C, over het bijtanken als je onderweg bent naar vakantie... en je auto even moet opladen? Laat het maar weten. A, B of C, je krijgt er echt energie van om hier te zijn. Waar ging dat over? Stuur je antwoord in via de Oost-app of bel 074-2456. 665.

0: Ed Sheeran and Martin Garrix. En Repeat It op Radio Oost. Nou, en over herhalen gesproken, dat ga ik nog even doen met de opdracht. Het spel wat we speelden voor het Radio Oost zomerpakket wat je kan winnen. Ik dacht, ik laat je toch nog even een keer horen. Heb je nog even een keer extra de tijd om ernaar te luisteren. En tegen 11:50 ga ik even iemand terugbellen. En dan ga ik diegene ook vragen, natuurlijk, om kans te maken op dat prijzenpakket. De vraag ging over onze Oene. Die was namelijk in gesprek met Irene. Ongeveer, 40 minuten geleden. En daar werd onder meer dit gezegd door haar.
1: Ja, je krijgt er echt zeg maar energie van om hier te zijn.
0: Je krijgt er echt energie van om hier te zijn. Maar waar ging dat over? Ging dat A, over de vakantie met haar man op de camping in de regio? Ging dat B, over haar werk bij het Tuindorpbad in Hengelo? Of ging dat C, over het bijtanken als je onderweg bent naar vakantie en je auto even aan de lader moet? Laat het maar weten via de Oost-app of bel even 074-2456-665. Misschien bel ik jou zo meteen wel terug.

0: Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: De Ommer Pissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerpissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Pissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 75 miljoen euro. De eigenaar wordt mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement. En een vrachtwagenchauffeur uit Vriezenveen is gisteravond aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij zou na onenigheid met een groep mensen die de spiegel van zijn vrachtwagen raakten over de voet van een 20-jarige vrouw zijn gereden. Dat en meer lees je in de app en op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Bob Marley, Three Little Birds. Tijd om een spel te gaan spelen. En dat doe ik samen met Chantal. Chantal, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Waar woon je?
1: In Oldenzaal.
0: In Oldenzaal. En hoe is het weer daar nu?
1: Ja, het zal nog een klein beetje bewolkt, maar de temperaturen zijn nog... Ja, ik vind het wel heerlijk.
0: En heb je vanochtend ook last gehad van die mistflarden?
1: Nee, niet wat ik gezien heb. Nee.
0: Gelukkig. Ik vond het soms ook best wel een beetje eng. Het hing ook heel erg over de weg en zo. Dus maar beter dat je daar dan geen last van hebt.
1: Nee, ik was lekker vrij vanmorgen, dus ik lag om 7 uur al in het zwembad, moet ik eerlijk zeggen.
0: Och, wat heerlijk. Hebben jullie zelf een zwembadje?
1: Nee, maar ik woon tegenover het zwembad, dus dat is ideaal. Dus.
0: Goed voor elkaar.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Ja, dat is toch geen beter begin van je dag dan dat?
1: Precies.
0: Is dat iets wat je vaak doet, zwemmen?
1: Ja, 3-4 keer in de week doe ik het wel, ja.
0: En dan baantjes trekken?
1: En dan lekker baantjes trekken, ja.
0: Oh, lekker zeg. Ja, wat is je favoriete slag, toch? De schoolslag? Of ga je voor de borstkool?
1: Gewoon schoolslag, gewoon rustig aan. Gewoon schoolslag.
0: Ja, we zijn geen wedstrijdzwemmers.
1: Nee, absoluut niet.
0: Het is wel heel goed voor je, toch? Want je gebruikt al je spieren eigenlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, goed bezig hoor. Er zit helaas geen zwempak of zo in het Radio Oost zomerpakket.
1: Oh, ja.
0: Ook geen badmuts, dus die zonnebril, daar heb je dan niet zoveel aan.
1: Oh, maar vast wel, als ik ga wandelen of zo, dan kan ik hem wel gebruiken, toch?
0: Als je de weg oversteekt van huis naar het zwembad. Nee, er zitten genoeg andere leuke dingen in. Ja. Hey, liet je natuurlijk net de opdracht horen. Die heb ik nog een keertje voor je. Want de vraag luidt, waar gaat dit over? Oene was in gesprek met Irene en zij vertelde toen dit.
2: Ja, je krijgt er echt energie van om hier te zijn.
0: Je krijgt er echt energie van om hier te zijn. Ging dat A, over de vakantie met haar man op de camping in de regio... B, over haar werk bij het Tuindorpbad in Hengelo... of C, over het bijtanken onderweg naar vakantie... als je de auto even moet opladen?
1: Antwoord B, Tuindorpbad in Hengelo.
0: Tuindorpbad, even luisteren.
2: Mijn man is hier badmeester, dus we zijn wel heel erg betrokken bij het Tuindorpbad. En er komen alleen maar vriendelijke mensen, blije mensen. Die vinden het hier allemaal zo fantastisch. En het is ook zo. Dus je krijgt er echt energie van om hier te zijn.
0: Ja, heel goed. Het was inderdaad dat Tuindorpbad, Chantal.
1: Nou, fijn.
0: Wat denk je als je dit hoort? Dan maar een keer daar baantjes trekken?
1: Nou ja, ik kan altijd een keer proberen, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, wat je in elk geval gewonnen hebt, dat is het Radio Oost Zomerpakket. Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, heel leuk, dank u wel.
0: En nog een hele mooie dag.
1: Ik wens u niks minder.
0: Dank je, doei.

0: The Eurythmics, Here Comes the Rain Again.
1: Zomer in Overijssel.
0: Hopelijk is dat geen voorbode voor het weer. Aan de andere kant, een beetje regen kunnen we wel gebruiken. Maar over zo'n 10 minuutjes dan gaan we het horen van weervrouw Greta Spannenburg. Die kan er meer over vertellen. Maar voor de vakantiegangers is het fijn als het wel nog even droog blijft. En Oene, jij bent op zoek naar vakantiegangers, hè?
2: Ja, ik sta hier bij het tankstation Lonnekemeer. En heel veel auto's, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland zie ik. Polen, hier op de meneer. Hallo, Radio Oost, goeiedag. U maakt even een tussenstop.
3: Ik moet even naar de wc, maar ik wil dit niet.
2: Oké, hij wil dit niet. Nou, hij duurt me heel hardhandig weg. Dus dat is een duidelijk teken. Dan lopen we even, even kijken of we nog iemand anders kunnen lopen. Om eens te kijken of we hier nog mensen
0: kunnen. Was hele hoge nood, denk ik, Oene.
2: Ja, nee, hij was inderdaad, duwde me echt een beetje agressief weg.
0: Dat
2: was
0: ja.
2: Een beetje, ja. Nee, ja, het leven van een verslaggever gaat niet altijd heel erg over roos. Dan loop ik gewoon even naar binnen. Ik vraag dan even aan degene die hier werkt. Ja, goedemiddag trouwens, radio's. De vakantieuittocht is begonnen, althans de bouwvakvakantie. In hoeverre is dat hier te merken?
4: Dat is zeker te merken. Het is midden in Nederland in vakantie gekregen, dus dat is zeker te merken.
2: In wat zijn optie?
4: Gewoon vrolijke mensen, drukte. Sommige mensen zijn gestrest natuurlijk op vakantie. Maar...
2: Dat heb ik net gemerkt, ja.
4: Ja, maar we gaan gewoon lekker gezellig door hier. En we hebben nou heel veel mensen gehad vanmorgen, vroeg om 6 uur al. Dus het gaat lekker. Ja,
2: ik ging vanmorgen even richting de Lutte voor de opname met Lutte Zand. Maar mensen die nou richting Duitsland gaan, die staan zometeen nog wat te wachten daar bij de grens.
4: Dat klopt, ja, dat hebben ze nog steeds grenscontrole. Dus ik hoorde net ongeveer 2 kilometer zoiets. Dus...
2: Nee, het is al meer geworden.
4: Oh, meer? Oké, ja. Nou. Dus we zullen zien, hè.
2: Kans hier verkeerd. Dankjewel. Hey, werk ze nog, zou ik zeggen. En dus even kijken of nog meer mensen hier zijn. Hallo, kom je uit Nederland?
5: Nee.
2: Maar voor
5: Duitsland.
2: Duitsland. Ja. Ze kent weer in naar Holland worden. Kom eens iets terug.
5: Überzee Holland. En zwar Bonaire. Maar daar kom ik gerade terug van. Ja.
2: En was schön?
5: Sehr schön, ja.
2: Was war so schön dann?
5: Die Atmosphäre.
2: Die Atmosphäre.
5: Genau.
2: Ja. Sie können auch ein bisschen Niederländisch.
5: Ich habe es ein Jahr lang versucht zu lernen. Es klappt langsam, ja.
2: Ich kann gewoon Nederlands met je praten.
5: Nochmal?
2: Ich kann gewoon Nederlands met je praten.
5: Gewoon net, maar langsam.
2: Gewoon langzaam praten.
5: Een beetje. Genau.
2: Is Nederland leuker dan Duitsland?
5: Ik denk dat...
2: Zeg maar ja.
5: Ja, oké.
2: Okay. Ja. Dank u zeer. Nou, ook Duitsers die hier uiteraard komen tanken natuurlijk. En wat voor stapelingen voor onderweg meenemen. Ja, en de vakantiestress, dat heb ik aan de lijf ondervonden.
0: Ja. Misschien volgende keer als je op pad gaat en je gaat even hiervoor kijken. Moet je een rolletje wc-papier meenemen. Ik denk dat die man dan heel anders had gedaan.
2: Ja, ik denk het ook. Ja. Denk het ook. Maar de mensen zijn inderdaad... Ik zie ook mensen die hier binnenkomen lopen. Ze zijn wel gestrest, ja. Dat,
0: bijzondere dat tegenstelling is dat, hè? Dat je, precies, dat je van vakantie... Ik herken het bij mezelf ook, hoor. Wij gaan dan met de trein op vakantie. We hebben een bepaalde trein. Die hebben we echt op een bepaald tijdstip ook geboekt. Dus daar moet je ook wel voor dat tijdstip dan zijn. En dat vind ik dan toch spannend. Gaan we dat allemaal redden? We gaan ook een trein eerder weg. Ja, je zit dan niet helemaal relaxed totdat je in die trein zit.
2: Nou, precies. Maar goed, ik heb het al. Als ik de koffer heb ingepakt, dan ben ik al helemaal. Ben ik al helemaal zoom.
0: Ja, maar jij bent toch ook de Rus zelf, hè?
2: Ja, ik ben dan ook de Rus zelf, hoor. Ja, zeker. Met het inpakken van de koffer kunnen er wel wat gestresste momenten zijn. Maar als hij helemaal ingepakt is en ik loop de deur uit, ja, dan. Ik zei zoom, maar ik bedoel zen.
0: Ja, ik begreep je al. Nou, een tipje van mij, Oene. Gooi gewoon een week van tevoren je koffer al open. En flikker er af en toe wat kleren in als je tegenkomt. En denk, oh, dat wil ik eigenlijk mee naar vakantie. Dan heb je helemaal geen last van die stress.
2: Zeker. Nee, nou, mooie tip, Paula. Dankjewel.
0: Pak je zo even mee op je vrijdag.
2: Nou, helemaal goed. Hey, en zo dadelijk ben ik te vinden in een techniekmuseum in Hengelo.
0: Oh, leuk. Nou, spreken we je dan weer. Over een uurtje, toch?
2: Jo, over een uurtje.
0: Tot dan.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van holt?
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Het is een paar minuten na 12:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. We beginnen met nieuws dat zojuist is binnengekomen. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Harderberg zijn vertrokken naar een andere opvanglocatie. Daarmee sluit het COA definitief de deuren van deze locatie. De opvanglocatie in Harderberg opende in 2016 en bood plaats aan ongeveer 700 bewoners. Volgens een overeenkomst met de gemeente Harderberg had de locatie definitief moeten sluiten op 8 maart 2026... Dat lukte niet vanwege een landelijk tekort aan opvangplekken. Meer informatie hierover volgt nog. Het crypto-platform Knaken is gisteren failliet verklaard en dat heeft grote impact op veel mensen, waaronder Paul uit Zwolle. Volgens justitie is zo'n 7 miljoen euro aan klantengeld verdwenen. Ongeveer 30.000 klanten kunnen al ruim een maand niet meer bij hun account. Zo ook Paul. Hij heeft nog duizenden euro's aan crypto op het platform staan.
16: 3 dagen voordat de website officieel op zwart ging, heb ik zelfs nog eigenlijk crypto via het platform aangekocht. De spreekwoordelijke geen vuiltje in de lucht te zien. En er is een app-update geweest, op mijn telefoon ook. En dan blokkeert de app van de Knaken, want ik gebruikte hem voornamelijk via het mobiele platform. En ik denk, ach ja, weet je, ik had het druk. Er gebeurt wel vaker met een app-update. Dan werkt hij niet. Totdat ik inderdaad een keer ging inloggen op mijn laptop een dag daarna in het weekend. En ik heb uitgesloten ben. Dus ik kan niet bij mijn crypto.
15: Justitie doet inmiddels strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke misstanden. Een curator moet nu uitzoeken waar het geld is gebleven en of klanten nog iets van hun tegoeden terugzien. De schuld van de failliete Dinner Train is verder opgelopen. 2 jaar geleden kon je aan boord van die trein stappen voor een luxe etentje. Onder meer vanuit Zwolle vertrok die trein, maar de treinreizen werden geannuleerd en kort daarna ging het bedrijf erachter failliet. Meer dan 3000 reizigers en leveranciers zijn de dupe en de kans dat zij hun geld terugzien is klein, vertelt verslaggever Rutger Borgerink. De
17: totale schuld wordt geschat op zo'n 1,75 miljoen euro. Dat is een 500.000 euro meer dan vlak na het faillissement van 2 jaar geleden werd geschat. Ja, de kans is overigens klein dat al die duizenden gedupeerde reizigers ooit nog iets van hun geld terugzien. Belastingdienst heeft namelijk ook nog een vordering van 1,3 ton openstaan. Belastingdienst wordt altijd eerder betaald en pas daarna komen leveranciers en passagiers die dus waarschijnlijk naar hun geld kunnen fluiten.
15: Mogelijk wordt de eigenaar persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement. En festival De Zwarte Cross haalt een groot deel van het drinkwater uit eigen waterbron. Zo'n 80% van het water wordt zelf opgepompt, gezuiverd en opgeslagen. Meerdere Overijsselse bedrijven werken daaraan mee. Het festival wil zo grotendeels zelfvoorzienend zijn nu het drinkwater schaars is, vertelt de festivaldirecteur.
18: Aan de ene kant is het voor onszelf een verzekering voor de toekomst om ons eigen drinkwater te produceren. En aan de andere kant, en we zijn echt nog lang niet klaar, we hebben het hier eigenlijk ook over wereldproblematiek om zo maar te zeggen. En dat is een beetje hoe het werkt natuurlijk. Als je ergens induikt en je wordt enthousiast en je hebt fantastische partijen waarmee je samenwerkt, ja, dan wordt het ook mooi om verder te kijken. En we zijn hier op de cross, het gaat over wijwater, maar eigenlijk zijn het oplossingen die voor Nederland of voor Europa of misschien wel de hele wereld kunnen helpen.
15: De organisatie is begonnen met het ontwikkelen van het systeem nadat Vitens in 2018 aangaf niet genoeg drinkwater te hebben om aan de Zwarte Cross te leveren. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
14: Dankjewel. Is het tijd voor het weer en dat krijgen we van Grita Spannenburg. Grita, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Paula.
14: Ik was nogal even verrast door die mist van vanmorgen. Ik had er eigenlijk zo midden in de zomer niet op gerekend.
19: Nee, het bleef ook best wel lang hangen. Het was eigenlijk een combinatie van mist en laaghangende bewolking. Op enig moment trok die laaghangende bewolking ook op. En deels van die mist is het ook ontstaan omdat het best wel afkoelde eigenlijk. Er zat ook heel veel dauw overal op de auto's en zo. En een deel van de vocht in de lucht kwam regionaal als mist zeg maar weer tevoorschijn. Maar het is inderdaad iets wat in de zomer ook vrij snel weer oplost. Je zag dus eigenlijk dat de mist van onderaf werd aangegeten. Het werd laaghangende bewolking. En in de tweede ochtendhelft is het getransformeerd naar het bekende stapelwolken en zon.
14: Oké, hoe gaat dat dan? Stijgt die mist dan op en wordt het dan een hoge wolk of zo?
19: Ja, eigenlijk zie je dat de zon in straling, en de zon is in deze fase, die verwarmt eerst de grond, of de weg, wat er dan ook onder zit. En vervolgens gaat die warmere lucht omhoog. En die zorgt eigenlijk voor dat de lucht warmer wordt, meer vocht kan bevatten in de gasvorm, de dampvorm. En dan zie je dat het langzaam oplost van onderaf aan, omdat de warmteopbouw ook van onderaf aan begint. Ja. En op een gegeven moment gaat de zon ook van boven wat stralen. En dan zie je dat het helemaal openbreekt. Maar de lucht is wel onstabiel. En dan krijg je stapelwolken. Maar er zit ook weer een dekseltje boven. En daardoor zijn die stapelwolken vrij klein van omvang en niet heel groot. En kunnen we ook geen hele grote buien verwachten vanmiddag.
14: Oké. Maar wel een kleine kans op wat regen dus.
19: Een klein buitje. Je ziet dat het eerste buitje nu in Nederland is ontstaan boven Groningen en Noord-Drenthe. Maar het is priegelwerk. En in de loop van de middag zouden bij ons een lokale lichte, kortdurende bui kunnen vallen. En dan zitten we inmiddels toch nog op 24 tot 27 graden. 24 graden in de kop van Overijssel, 27 graden in Twente. En toch een stevige noordwestenwind. Die wind is nu een beetje zich aan het opbouwen, als het ware.
14: En het gaat nog verder afkoelen, toch?
19: Ja, het gaat nog verder afkoelen. We zitten echt een beetje in een overgangsfase naar een verfrissend weekend, laat ik het zo noemen. Misschien vinden sommige mensen het kil. Een aantal mensen zal het echt prima vinden. Hou de komende dagen rekening met temperaturen zo 20 tot 22 graden als maximum. Dus dat verschilt wel eventjes. En ik denk dat er ook vrij veel bewolking overtrekt. Morgenochtend bewolkt, lange tijd. Daarna zie je ook weer, hè, omdat die zon hoger komt, zowel van onder als van boven, gaat die warmte in die bewolking pompen. En als dat genoeg is gebeurd, dan vallen er ook gaten in. Maar er blijven vrij veel wolkenvelden over. Misschien een buitje. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de zondag. Dan is de kans op een bui iets groter. Maar ook dan vrij veel wolkenvelden die continu worden aangevoerd met die stevige noordwestenwind. Dus die zon die brandt daar wel gaten in. Maar er wordt zoveel aangevoerd vanaf zee. Ja, dat het moeilijk is om alles weg te krijgen. Dus vrij veel wolkenvelden, af en toe zon. En wat aan de frisse kant.
14: Nou, gelukkig vind ik zelf wolken altijd wel redelijk idyllisch. Als ik dat zo zie.
19: Ja, toch? Ja, vind ik ook.
14: Ik hoop dat het meer mensen dat hebben. Dan is het helemaal niet erg als er een paar wolkjes in de lucht zitten.
19: Nee. weer erom en de zomer is nog lang niet voorbij.
14: Zo is het ook. Gita, dankjewel en een fijn weekend.
19: Zelfde.
14: Doeg. De situatie op de weg dan. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar neemt de file toe. Inmiddels een kilometertje of 3. En dat levert je 10 minuten vertraging op. Wat Radio Oostie zo meteen levert, is talent uit de regio. Want je gaat nieuwe muziek horen. En die nieuwe muziek is dan ook direct de nieuwe oogst. Wie dat wordt, hoor je zo.
20: Paula Keijzer.

De man van wie in september een hoop nieuwe muziek naar buiten gaat komen, David Bowie, hoorde je met Blue Jean. En over nieuwe muziek gesproken, het is tijd voor muziek van een oude bekende. Je kent ze misschien nog van het nummer wat ze vorig jaar uitbrachten. Life.

0: Kenny Dan, band uit de regio Twente. Vorig jaar waren ze de nieuwe oogst met het nummer Brighter. En ze hebben nieuwe muziek uit, namelijk Find My Way. Jeroen ter Bekke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik las een stukje van de tekst. I don't wanna wait until tomorrow. I was raised to never quit, to keep going on. Ik wil niet wachten tot morgen. Ik was opgegroeid met de gedachte niet stoppen, gewoon doorgaan. Dat zegt volgens mij al best wel veel over het nieuwe nummer.
1: Ja, dat is wel redelijk de kern van wat ermee bedoeld wordt. Ja, zeker, ja.
0: Ja, want hoe zijn jullie op dit onderwerp gekomen? Was er iets wat jullie zelf ook tegenkwamen waarvan je dacht, dit moet op muziek gezet?
1: Ja, hoe ga je dat het beste uitleggen, hè? Nou, hoe je het zou kunnen uitleggen is denk ik dat een goede bluesplaat bijvoorbeeld, daarvan is het vaak erg belangrijk dat je toch wel een beetje de focus legt op de ellende, hè? Dat maakt het echte blues.
0: Ja.
1: En wij dachten juist, zou het niet mooi zijn om een stukje doorzettingsvermogen neer te leggen in die muziek, waarbij je aangeeft van ja, we hebben allemaal wel eens tegenslag en iedereen heeft het wel eens moeilijk en dat komt overal voor. Maar het allerbelangrijkste is dat je dan weer je weg gaat vinden en dat je weer door kan.
0: Ah.
1: Dus op die manier proberen we toch de mensen een beetje op te beuren met deze zomerse tijden.
0: Maar vinden jullie dan ook je inspiratie in de blues? Qua soort muziek?
1: Zeker. Ja, zeker. Maar we gaan ook breder. We zitten ook wel meer in de country. En ik denk ook wel dat hier nog bijvoorbeeld in meekomt. Nog ook regionaal. De Spitfires hebben het nummer Ik Red Niet Wel. Dat schuurt ook wel een beetje met dezelfde betekenis hier tegenaan. Dus ja.
0: Oh, mooi. Dit is dan, kan ik me zo indenken, ook wel een gedachte wat jullie samen met de band hebben. Van, kom op jongens, we vinden onze weg wel.
1: Nou, precies. Dat is net even de bedoeling, ja.
0: Ja. Leuk. Heb je ook al reactie gekregen van mensen om je heen? Want het nummer is al eventjes uit. Ik kan me indenken dat dit ook hoop geeft voor mensen die jullie muziek luisteren.
1: Ja, klopt. In mei is het uitgekomen inderdaad. En gelukkig veel positieve reacties. En ook hebben ze op die manier hebben we het ook proberen op muziek te zetten. Dus het is net even weer wat anders dan wat we vorig jaar hebben uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: En zo proberen we ook iets aan de andere kant van onszelf te laten zien. Maar ja, de mensen die het horen en die er ook wat beter naar geluisterd hebben, die denken van, ja, volgens mij zit dit wel goed in elkaar.
0: Nou, absoluut. Dus het is weer een heel fijn nummer. En jullie brengen beetje bij beetje wat muziek uit. Over jullie weg gesproken. Ligt er ook nog wat meer nieuwe muziek op jullie weg?
1: Ja, er zijn nog wat opnames waar we mee aan het afronden zijn nu. Dus dat vind ik even moeilijk om te zeggen wanneer dat precies uitkomt. Maar daar zijn we mee bezig.
0: Er zijn plannen.
1: Dus, ja, er zijn, nou, het staat zelfs al op de plaat.
0: Oh.
1: Dus daar zijn we mee aan de slag nu om het zo te maken dat we er zelf ook tevreden over zijn.
0: Mm-hmm.
1: En in het najaar zijn er zeker wel weer plannen om weer verder te gaan met nieuwe muziek. Ja, zeker.
0: Oh, en komen daar dan toevallig ook wat optredens nog bij kijken?
1: Hopelijk wel, zeker. Ja, dat gaat ook zeker gebeuren. We zijn ook bezig om daar in het najaar een soort van toertje voor te krijgen. Dat doen we wel enigszins in eigen beheer.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat proberen we wel voor elkaar te krijgen. Het is alleen lastig om daar nu al datums voor te noemen, omdat het allemaal nog een beetje prul is.
0: Oh, maar er zijn wel plannen in elk geval. Dat is mooi.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Goede vooruitzichten.
1: En, ja,
0: over goede vooruitzichten gesproken, komende week ook mooi muzikaal vooruitzicht. Want jullie zijn lekker de hele week extra vaak op Radio Oost te horen met Find My Way als de nieuwe oogst.
1: Ja, nee, daar zijn we ontzettend blij mee. Dat, ik kan bijna niet onder woord brengen hoe, hoe we dat waarderen. Zeker omdat het regionaal is het hartstikke mooi om daarin gewaardeerd te worden. We hebben natuurlijk geen gigantische budget of zo achter ons om de muziek die wij maken de wereld in te brengen. Maar als het dan op deze manier toch nog even gewaardeerd wordt, dan waarderen wij dat zo ook ten eerste. Ja.
0: Nou, mooi. Laat het dus inderdaad duidelijk zijn dat jullie muziek gewoon heel fijn is en heel goed is. En dat we daar met heel veel liefde naar luisteren. En natuurlijk jullie steunen in jullie weg. Waar jullie dus ook over zingen, jullie eigen weg. Kenny Dan hoor je nu voor het eerst als de nieuwe oogst met Find My Way.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: Kenny Dan, Find My Way.
2: Dit is
4: I Went My Life in Crooked Lines.
2: De Nieuwe Oogst.

Lekker hoor, de nieuwe oogst is het. Kenny Dan hoorde je en Find My Way. Nieuwe muziek dus uit de eigen regio. En de komende week kun je daar extra veel van genieten.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwest-avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwest-avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken naar andere opvanglocaties. Daarmee sluit het COA definitief de deuren van deze locatie. Een man van 34 uit Rijssen is gisteravond naar een achtervolging door de politie aangehouden voor levensgevaarlijk rijgedrag. En festival De Zwarte Cross haalt een groot deel van het drinkwater uit eigen waterbron. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar

0: lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom lichtte de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Madonna, open your heart. Tijd om even een kijk te nemen bij onze Oene. Oene, waar ben jij inmiddels aanbeland, joh?
1: Ik ben aanbeland bij het OIFO Techniekmuseum in Hengelo. Daar zijn allerlei activiteiten deze zomer voor kinderen. Het is allemaal heel interactief. Kinderen mogen aan dingen zitten, dingen knutselen, dingen in elkaar zetten. En wat dat voor dingen zijn, dat hoor je zo meteen.
0: Oeh, tot zo dan. Na muziek van Dave Davies en nu onze eigen Ilse Lange, Something Good.

0: Dave Davies, Death of a Clown, 13 over 1.
1: Zomer in Overijssel.
0: Goed moment om even te kijken bij... Oh, er wordt wat gerommeld daar bij Oivo in Hengelo. Wat hoor ik daar, Oene?
2: Er is hier een soort maakmiddag voor kinderen. En, ja, er zijn al die bakjes met een schaar en een nijptang en lijm en dat soort zaken. En een hamer zie ik aan het klaarleggen. Marjolein, jij bent van het Techniek Museum. Eerst even, voordat we over die maakmiddag voor kinderen gaan praten. Dit is een Techniek Museum voor jong en oud. Op wat voor manier uitzicht dat?
3: Jazeker, Oene. Van harte welkom bij het Oivo Techniek Museum. Dit is inderdaad voor alle leeftijden. Het geeft een stukje geschiedenis weer van de Twentse industrialisatie. Technologie, et cetera, komt hier samen. Het is een heel interactief museum. Mensen kunnen overal aanzitten met de handen en de ogen. Voor volwassenen ook heel interessant. En kinderen kunnen ook vermaakt worden inderdaad aan de hand van maakpakketjes. We hebben op dit moment 2 exposities lopen. Je stapt in de wereld van Edwin XIII. Dat is een uitvinder. En dan gaat het niet specifiek over de uitvinding zelf, maar het proces van het uitvinden. En dat is leuk voor volwassenen en voor kinderen om dingen te creëren en dingen aan te raken.
2: Ja, maar die Edwin XIII bestaat niet echt.
3: Jazeker.
2: Oeh, neem me niet kwalijk.
3: Jazeker, dat is heel, heel echt.
2: Waarom dan 13?
3: Edwin XIII, die meneer heet zo. En het is een uitvinder. Die meneer is heel erg bezig met het proces van uitvinden, maar ook met falen en stappen ontdekken om van iets heel kleins iets heel groots te maken. Eigenlijk is alles wat om ons heen is maakbaar. En ook met robotjes, et cetera, worden de dingen gecreëerd.
2: Okay, dat is dus de ene tentoonstelling. En de andere?
3: Annular. Dat gaat over de Turkse arbeidsemigranten die in de jaren 60, 70 hier naar Twente zijn gekomen. Het is een prachtige expositie over ervaringsverhalen. Echt de moeite waard. Heel indrukwekkend.
2: Duidelijk. Ja, Dineke, jij was bezig met allemaal spullen aan het klaarleggen voor die maakpakketjes. Wat gaan die kinderen doen?
4: Nou, de kinderen kunnen kiezen straks. Ze komen er zo aan. Ik hoor ze al in het museum. Kijk, op deze tafel hebben we voorbeelden staan. Een houten robot bijvoorbeeld. Een elektrische auto. Een borstelrobot. Een bibberspiraal. En een giraf die kan springen. Glas graveren. Hout branden. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of wij doen het.
2: En je hoort de kinderen al, want hoe laat begint het?
4: Het zou om 1 uur beginnen, maar de ouders komen net met de kinderen binnen. Dus ze komen er nu zo aan.
2: Ja, moest je daar van tevoren aanmelden of kun je zo binnenkomen lopen?
4: Nee, je moet je er wel even bij aanmelden. Bij de receptie staat dan en dan kopen ze een pakketje wat weinig kost. Maar toch, het is heel leuk. 1,5 uur hebben ze hier dan groot plezier. En de kinderen, maar de opa's en oma's ook heel vaak. Vooral opa's vinden het prachtig. En ouders natuurlijk. En sommigen die komen van verre. Dan zijn ze te kamperen in Twente. En dan kijken ze op het internet en dan zien ze, oh, Oivo, wat geweldig hier. Daar gaan we heen met de kinderen.
2: Ja, duidelijk. Marjolein, op welke dagen in de grote vakantie kunnen die maakpakketjes gemaakt worden?
3: Door de week, van maandag tot en met vrijdag. Om 11 uur is er een instroom en om 1:30. Dus van harte welkom.
2: En moet je je dan van tevoren wel even aanmelden?
3: Even bij de balie. Als er een kaartje gekocht wordt, wordt er vaak ook aangegeven dat er maakpakketjes zijn. En dan kunnen mensen bij ons een kaartje kopen om hier in te stromen. Geen probleem.
2: Tot slot, wat zijn de openingstijden van het Techniek Museum?
3: Van 10 tot 5. Ik wil ook nog heel even brutaal erop attenderen dat we ook nog een kunstafdeling hebben. Wij geven ook in het seizoen vanaf september tot en met de zomervakantie ook workshops op dans, theater en muziek. Dus dat is ook de moeite waard. Wij zijn multifunctioneel, naast museum ook dat.
2: En dat valt allemaal na te lezen op welke website?
3: Oivo.nl, techniekmuseumwebsite of kunstenschool.
2: Kind kan de was doen.
3: Kind kan de was doen.
2: En de kind gaat zometeen een maakpakketje maken.
3: Van harte welkom bij Oivo.
2: Oké, nou dankjewel. Nou eens even kijken naar buiten of ik al kinderen en ouders zie lopen. Die deze richting uitkomen. Oh ja, ik zie wel kinderen. Maar die wachten nog even op de ouders of de opa's en oma's. En dan komen ze zometeen deze kant op voor het maakpakketje, Paula.
0: Ah, mooi. Dat klinkt leuk, Oene. Veel plezier daar. Jij gaat lekker ook aan de knutsel, denk ik.
2: Zeker, zeker. Kan niet wachten.
0: Een boutje, een moertje, een schroefje.
2: Ja, André Verduin moet je even opzetten.
0: Ja, eigenlijk wel, hè. Fijne dag nog.
2: Ja.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: XXX Loets in Noorden en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
11: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Een minuutje over 2:30. En daarmee tijd voor het nieuws krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Hardenberg is definitief gesloten. De laatste bewoners zijn vandaag verhuisd naar andere opvanglocaties, dat meldt het COA. De locatie had eigenlijk al in maart dicht moeten zijn, maar door een tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De gemeente legde daarom een dwangsom op, die opliep tot bijna 5 miljoen euro. Op de plek van het AZC komt een nieuw bedrijventerrein. Over nieuwe asielopvang in Hardenberg wil de gemeente pas later beslissen. Na de gebeurtenissen van de afgelopen periode maken wij eerst een pas op de plaats, vertelt de wethouder. Een man van 34 uit Rijssen is gisteravond na een achtervolging door de politie aangehouden voor levensgevaarlijk rijgedrag. Fietsers op een rotonde in Rijssen liepen gevaar door het rijgedrag en een bestelbusje werd op een haar na gemist. De man werd opgemerkt door de politie omdat hij met zijn auto over een doorgetrokken streep reed en 110 km per uur reed op wegen waar je 50 km mag. De man is zijn rijbewijs kwijt. De politie is op zoek naar getuigen. En ze vallen amper op, maar 4 huizenblokken in Hengelo zijn ontworpen op basis van het passief huisprincipe. Dit zijn huizen met bijvoorbeeld geen traditionele verwarming en kleine ramen aan de noordkant. Hierdoor verbruiken ze minder energie dan veel andere woningen. Architect Martin Huiskes denkt dat huizen die volgens deze principes gebouwd zijn veel belangrijker worden in de toekomst. En moeten dan ook meer van zulke huizen gebouwd worden.
14: Ten eerste is het goedkoper, dus in kosten scheelt het enorm. Maar daarmee ook in materiaalwinst en in milieuwinst. Dus we hebben gewoon minder materialen nodig. Het is een comfortabeler huis. Dus ik denk dat als wij volgens deze principes door gaan bouwen, dat je daarmee in 2050, als we dat doorzetten en ook die innovatie door gaan zetten, in 2050 kunnen we redelijk 100% circulair zijn. Dan zijn het misschien wel energieleverende gebouwen.
13: En deze bewoner vindt het prima vertoeven.
15: Ja, het is goed te doen. Ik ben vanochtend wel op kantoor begonnen. Daar is het wel iets koeler. Daar hebben ze airco, dat heb ik hier niet. Maar zonder airco is hier goed uit te houden.
16: Hoe warm is het hier nu?
15: Moet ik even spieken? 26 graden binnen.
13: Hij zegt ook dat het energieverbruik hem zo'n 200 euro per jaar kost.
0: Huh? Per jaar kost in totaal?
13: Ja, het is heel bijzonder. De hele video is trouwens ook te zien op oost.nl. Dus dan zie je ook hoe die huisblokken gebouwd zijn. En wat ik al zei, ze vallen amper op. Maar het zijn dus bijzondere woningen.
0: Nou, en die Martin die is voor dit beroep in de wieg gelegd. Hè? Als je huiskus heet en je wordt architect, ja.
13: Ja, dat zul je altijd zien. Dat is vaak bij zulke interviews. Hè. Dan gaan ze langs bij een boerderij en dan spreken ze met Henny de Haan. Ja. Dat vind ik ook altijd een bijzondere. Dat is het laatste nieuws in ieder geval. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Nou, binnen was het daar misschien 26 graden. Ik denk dat dat vandaag niet gaat gebeuren. Want de temperatuur buiten is ongeveer rond die temperatuur. Maximaal 27 graden vandaag. Het kan zijn dat er af en toe op een paar plekken wat regen gaat vallen. Verder zijn er wat stapelwolken. En de zon die laat zich ook flink zien. Vannacht dan komt er wat bewolking bij. Even nog een blik op de weg om te zien hoe de situatie daar is. Nou, op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat 3 kilometer. Levert je 13 minuten vertraging op. Ik spiek nog even verder. De N35 tussen Afrit Lemelerveld en Heino-Zuid staat 2 kilometer door een ongeluk. Weg is ook afgesloten. Je moet daar 8 minuten omrijden. En de andere kant op geldt dat overigens net zo. Daar staat 3 kilometer. En dat levert je 23 minuten vertraging. Op.
16: Paula Keijzer.

0: Eye of the Tiger hoorde je van Survivor. En van Eye of the Tiger gaan we naar José, na de klok van 2 weer bij. Ja, José, jij neemt ons verder mee naar je weekend, hè?
1: Denk wat voor ongelooflijk bruggetje ga je nu maken. Van de Eye of the Tiger naar Josai. Nee, het kwam er niet uit.
0: Ja, nee, ik zat als de dingen te bedenken.
1: Daar gaat ze hoor op de Zwarte Cross, dames en heren. Paula Keizer. Ja?
0: Oh, oké, okay, let's go. Survivor, je hebt de vrijdag bijna overleefd. José, denk je mee.
1: Oh,
0: ik denk, het is allemaal net niet, dus ik zeg wel gewoon niks.
1: Nee, en voor heel veel mensen is het ook gewoon vakantie.
0: Daarom.
1: Ja, ja. Die hebben elke dag weekend nu. Ik sprak afgelopen week, was ik in Steenwijk. En toen sprak iemand met pensioen, die zei vakantie. Ik heb elke dag vakantie.
0: Ja.
1: Nou ja, ja, zo kan je het ook bekijken natuurlijk. En misschien is het voor jou wel elke dag weekend. Nou, volgens de kalender is het vandaag vrijdag. En het is de dag dat de Zwarte Cross in volle gang is. Ja, dit kan je niet anders dan hebben meegekregen, die katapult.
0: Ja, die stuntman. Waarom lach jij? Ik dit is een beetje leedvermaak, hè?
1: Nee, ik vind het zo'n mooi verhaal. Als je erin gaat zitten, dan weet je toch ook dat het verkeerd gaat.
0: Ja. Ja, het is wel een beetje vragen moeilijkheden.
1: Ja, en hij heeft een beetje hoofdpijn. Ja, hij is allemaal heel lullig. Maar ja, het is natuurlijk ook een fantastische promotie voor de Zwarte Cross.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: als hij een rugwervel had gebroken, hadden we niet mogen lachen.
1: Nee, dan hadden we niet gelachen. In ons vuistje misschien. Maar 2 Overijsselaars zien de Zwarte Cross katapult, zegt de een tegen de ander. Dat is de inkopper vandaag, die je mag afmaken en een prijspakket mee kan verdienen. Die stuur ik dan ook met katapult naar je toe.
0: Blijf, oh ja.
1: Dat is echt heel grappig om te kijken hoe ver dat dan komt vanuit Hengelo. Nou ja, vul maar aan. Bijvoorbeeld als ze richting huis schieten, dan doe ik een rondje mee. 2 Overijsselaars zien de Zwarte Cross katapult, zegt de een tegen de ander. Ik dacht dat alleen het bier de lucht in ging. Of 2 Overijsselaars zien de Zwarte Cross katapult, zegt de een tegen de ander. Die heeft in 1 keer zijn hoogtepunt bereikt.
0: Hey, leuk.
1: Kan jij vast beter?
0: Ik heb er nog eentje. Doe eentje als je wil.
1: Ik, hè?
0: Ja? Ja, maar ik bedoel, lees hem eens voor, dan maak ik hem af.
1: Oh, je wil hem afmaken. 2 Overijsselaars zien de Zwarte Cross katapult, zegt de een tegen de ander.
0: Het is heel slecht. Schiet eens op. Snap je, schiet?
1: Ja, ik snap hem. Ja,
0: ja, oké. Okay. Nou.
1: Leuk. Dit kan jij vast beter.
0: Ga nuus.
1: 06-4567-1331. Daar mag je een WhatsAppje naartoe sturen. Bellen mag ook, dan krijg je Paula nog even aan de telefoon. Vind je supergezellig?
0: Ja, zeker. Ik vind het heel gezellig. Maar zoals je hoort is de energie er wel een beetje uit. Dus dan moet je het hiermee doen.
1: Nou, dat komt helemaal goed, toch?
0: Jawel. Het is nog gezelliger als je lekker naar 2 belt. Dan kunnen ze direct tegen jou vertellen. Hè?
1: Ja, precies.
0: Maak je kans op het Radio Zomerpakket.
1: En zo is het ook. Leuk. Met Kat.

Maxi Priest en Close to You. Het is een paar minuten voor tweeën. Zometeen na de klok van tweeën is José er voor je. Ik heb weekend, ik ga even opladen en dan ben ik komende maandag er weer voor je met heel veel energie, oké? Beloofd.

0: Zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
12: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Hey Holt nodig, kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie Holt van Holt!
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Hardenberg is definitief gesloten. De laatste bewoners zijn vandaag verhuisd naar andere opvanglocaties. Bij een frontale aanrijding tussen een auto en een bakwagen op de N35 bij Raalte zijn beide bestuurders gewond geraakt. En de omstreden ex-rijschoolhouder Henry Kamps is aangehouden voor het opnieuw rondhangen bij het CBR in Hengelo. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd

0: Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jasper. Ja, Hardenberg, het blijft moeilijk. De A1 staat het vast. De Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 12 minuten vertraging, 3 kilometer lang is je file daar. Dan op de N35, je hoorde het Benjamin net al vertellen, is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Almelo richting Zwolle is dat. Tussen afrit Lemelerveld en Heino-Zuid. 6 minuten vertraging staat nog. Die file, ja, die gaat geen kant op, maar is 1 kilometer lang. Als je wil omrijden, dan is er een omleidingsroute ingesteld. Dat is de U32. Ook 5 minuten vertraging op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Sterkte als je erin staat.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. José de Bruin.

0: het. En knock, knock, knock on wood. Hey, hallo, goedemiddag.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Het is de 17e van juli. Het is 7 minuten over 2. José hier, hallo. Gezellig dat je erbij bent. Tot, wat zullen we doen vandaag? Een uurtje of 6 ben ik bij je. Heel gezellig dat jij er ook weer bij bent. En meteen zo lekker van je laat horen. Ja, dat vind ik alleen maar heel erg gezellig. De app die staat wagenwijd voor jou open. 06-4567-1331. Ik krijg een berichtje van Henk. Hey José, mijn brein heeft zojuist officieel ingeklopt voor het weekend. Voor dringende zaken vanaf nu graag contact opnemen met de barman in Enschede. Groetjes. Dankjewel Henk, ik zal het doorgeven. Ik zit hier in Zwolle momenteel in een heel belangrijke meeting, waarbij ik heel intensief naar mijn lege bureaublad sta om heel productief te lijken. Groeten van Chantal. Ja, Chantal, dus nog even doorpikken. Hè. Veel mensen hebben vandaag al vakantie of vakantie gekregen. Maar een hoop mensen zijn ook gewoon nog aan het werk. Ik help je doorheen. Tot 6 uur ben ik bij je. Met zometeen iemand die ook een stunt gaat doen op de Zwarte Cross.

0: Ook en Dum Dum Girl staat voor je klaar naar misschien wel de zomerhit van dit jaar.
1: Het is zomer op Radio Oost.
0: Het is Rutge van Barneveld. Het is meezingen met zwoele zomernachten op Radio Oost. Je vrijdagmiddag.

0: op de Zwarte Cross.
1: Oh, wat leuk, hè? De Zwarte Cross is in volle gang. Oh, heerlijk.
2: Het weekend in.
1: Ja, dat is natuurlijk een festival, hè? Hartstikke leuk, gezellig, muziek, bier. Maar het is ook een festival met stunts. Ging helemaal mis, strakjes. De man die een stunt gaat doen op een crossmotor. En niet zomaar een stunt. Nee, hij gaat een backflip doen met een crossmotor. Omdat hij dacht dat dat echt een heel goed idee was. Aan de telefoon heb ik Niels Wennemars. Hey Niels, hallo.
3: Goedemiddag.
1: Hey Niels, dit is toch een heel dom idee.
3: Nee. Zeker niet. Het is ook geen jackass. We hebben wel getraind.
1: Oké, nee, heel goed.
3: We zijn prepared.
1: Ja, nee, heel
3: dus
1: goed.
3: Ik wil gewoon even kijken wat er mogelijk is. En die sport leek mijn hele leven al heel interessant. En ik dacht, ja, dit is een heel mooi moment. De Zwarte Cross vroegen mij, zou je wat willen doen als op het festival? Ik zeg, nou, er is één ding wat ik wel bijzonder interessant vind elk jaar. En dat is die freestyle motocross. Dan zei ze, nou, wij kennen gewoon een paar mannetjes die jou eventueel een trucje zouden kunnen leren. Dan zei ik, nou, ik zou wel een backflip willen leren.
1: Ja.
3: En, zo gezegd, zo gedaan.
1: Het zijn niet dezelfde mannetjes, Niels, als met die katapultstunt, hoop ik, hè?
3: Nee. Die stunt die had ik minder snel gedaan, denk ik. Dat is een beetje...
1: Nou, heel eerlijk, Niels, het had me niet verbaasd, weet je dat? Als jij dat ook had gedaan.
3: Ja, maar weet je, dat doe je niet zelf. Dat is gewoon door iemand anders in elkaar gezet, door iemand anders wordt op een knopje gedrukt. Het enige wat jij bent, is je zit en je ondergaat.
1: Ja.
3: Ik vind het wel fijn als ik zelf de controle heb. Dat heb ik met de motor natuurlijk wel. Ik doe het helemaal zelf.
1: Mm-hmm.
3: Ik met de kaasrol, ik doe het ook helemaal zelf. Dat vind ik fijn.
1: Ja, oké. Je wil zelf helemaal in controle zijn. Jij gaat strakjes dat doen. Ja, want volgens mij morgen, hè? Hoe laat eigenlijk?
3: Morgen om, dat is nog niet helemaal. Waarschijnlijk 6:45, dan begint de show in ieder geval.
1: Mm-hmm.
3: Maar misschien dat ik aan het begin van de show ga, misschien aan het eind van de show. Dat is nog niet helemaal, dat is een beetje puzzelen.
1: Okay.
3: Want de schans moet voor mij net op een iets andere afstand staan dan andere gasten.
1: Oh, wat is er anders dan, Niels? Is hij voor jou iets lager?
3: Nee, die voor mij is iets steiler.
1: Oh.
3: En hij is iets dichterbij. Dus ik ga iets meer de lucht in. Ik sta wel iets dichterbij. Ik ben lang en ik ben zwaar, dus ik kom heel snel rond. Dus dat is allemaal een beetje passen meten voor iedereen. Is dat net wat anders.
1: Ja, nou praat je hier heel makkelijk over. Maar ik zou echt poepnerveus zijn. Hoe is het met jou?
3: Ja, ik ben wel natuurlijk gespannen. Ja, zeker. Maar dat is ook het mooie, hè. Nu ben ik gespannen en morgen is dan de ontknoping en wat er ook gebeurt. Dus in ieder geval, ik heb in ieder geval het gevoel dat ik even leef. En mocht het allemaal goed gaan, is de euforie natuurlijk veel groter dan op het moment dat ik deze spanning niet heb gehad.
1: Ja, maar het gaat toch gewoon goed? Want je hebt echt al heel lang getraind, zag ik ook op je Insta.
3: Ja, tuurlijk. Maar ja, goed, je kunt één ding niet trainen. En dat is dat er, zo'n... 5000 man is misschien een beetje overdreven.
1: Nou,
3: maar
1: ik denk
3: het
1: wel. Duizenden mensen. Ja, duizenden mensen die staan op jouw vingers te kijken. En dan moet je het doen. Hoe bereid je je dan voor?
3: Hoe bereid ik me daarvoor? Gewoon nu rustig aan doen. Ik ben vandaag lekker thuis. Ik ben niet de Zwarte Cross. Morgen ga ik ook pas net voordat ik hoef te springen naar naartoe. Gewoon energie bij mezelf houden.
1: Oké, gewoon focus op jezelf. En je hebt dus best wel lang getraind al. Hoe lang ben je al in training hiervoor?
3: Nou, lang niet. Maar er is één ding. Ik heb een motocross achtergrond.
1: Ja.
3: Dus ik hoef niet meer. Ik hoef niet meer te leren hoe ik schakel of dat soort dingen. Dat weet ik. Ik weet ook hoe het is om te vliegen. En ik weet hoe het is om een backflip te maken. Dat doe ik op skis, dat doe ik op de grond.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat gevoel ken ik. Dat evenwichts. Dat evenwichtspatroon of hoe dat wil.
1: Mm-hmm.
3: Dat...
1: Mm-hmm.
3: Dus ik heb 3 dagen voorbereiding gehad.
1: Drie dagen?
3: Ja, 3 dagen.
1: En iedereen om jou heen, je ouders, iedereen vindt dit echt heel goed. Ik voel me echt wel een hele oude vrouw, hoor. Maar iedereen vindt dit echt een heel goed idee, Niels.
3: Nee, zeker niet. Iedereen vindt het goed. Nee, het was ook niet zeker of het ging lukken in 3 dagen. Maar we hadden nog maar 3 dagen ook. Omdat die schansen moesten op een bepaald moment naar het Zwarte Cross toe. De freestylers waren heel druk met een foampit die moest gemaakt worden. En noem maar op. Dus er waren niet meer dan 3 dagen. En het was de vraag of het ging lukken. Als het niet was gelukt, dan had het niet doorgezet.
1: Mm-hmm.
3: Maar we hebben hem 2 keer geland. En daar moeten we doen. 2 keer op de airbag gesprongen, 2 keer geland.
1: Precies, en 3 keer is scheepsrecht. Weet je wel, je mag hem ook gewoon nu niet meer doen. Morgen.
3: 3 keer scheepsrecht. In de boompit heb ik hem wel 40 keer gesprongen.
1: Daarom.
3: Maar,
1: je kan dit gewoon, je gaat dit gewoon doen. Wat kan er eigenlijk misgaan?
3: Ja joh, helemaal niks.
1: Precies.
3: Nee, kan heel veel misgaan. Dus ik, ik kom hierbij en ik ga geschiedenis schrijven. Want als het goed is ben ik dan de eerste Nederlander die ooit een backflip heeft geland.
1: Ja, want die kaas pakken was nog niet genoeg, hè? Hoog in de bomen klimmen. Wat ga je hierna dan doen? Want jij hebt altijd van die weirde dromen.
3: Dat is mijn geheimpje.
1: Ja, nieuws, hallo.
3: Ik zou zeggen, follow the journey. Ik zit bomvol ideeën.
1: Nice.
3: En, het is alleen, mijn ideeën zijn vaak een beetje groot en moeilijk, moeilijk te realiseren. Mm-hmm. En dus achter de schermen gaan er veel mailtjes. Mm.
1: Staat hier ook nog een hele grote zendmast, Niels. Echt, die is heel hoog. Moet je daar niet een keer uitspringen?
3: Ja. Nee, dat dan weer niet.
1: Oh,
3: nee, het moet echt gekker. We
1: hebben ook nog een luchtballon in de aanbieding, Niels.
3: Nee, ik ga niet dingen doen waar ik van, dit is zo gevaarlijk, dus ik ga het doen. Het moet wel een beetje bij me liggen.
1: Ja, heel goed. Nou, ga jij je lekker focussen, lekker je bubbel in en dan gaan we morgen je gewoon volgen.
3: Helemaal goed.
1: Gaat veel plezier, je gaat het gewoon fixen.
3: Dank je wel.
1: Doei Niels!
3: Yes. Doei.
1: Hoor deze natuurlijk wel bij, hè? De Heino's! Ze braken op de eerste dag van de cross de boel af. Met natuurlijk ook deze. Het is Heuken in

0: 3, 2, 1. Hij is er maar.
1: Zoek de weg, waar gaan we heen?
2: Ja, het is hier echt schitterend. Maar ook op de fiets en lopen, het is hier echt een prachtig gebied.
3: Zomer in Overijssel.
4: Ik ben voor ook bij er, ja.
1: Wat is uw plan vandaag?
4: Wij zouden de Zalandheuvelroute fietsen, maar dat komt niet goed uit.
1: U bent de kaartlezer?
5: Nee, mijn vrouw is een navigator.
1: Ja, u leunt op een zadel nu. U denkt van,
5: het komt niet goed hoor vandaag. Maar we zien wel waar het eindigt.
3: Zomer in Overijssel.
6: Ik heb echt serieus hoogtevrees.
7: Weet jij hoe hoog het is? Geen idee.
6: Weet jullie het wel? Oh, ik loop ook echt te hijgen.
8: Je kunt genieten van het vechtpark. Echt van de vecht. En je kunt genieten van de vecht. De vecht loopt vanaf Duitsland naar richting Zwarte Water. En de vecht is een van de mooiste rivieren van Nederland.
3: Zomer in Overijssel.
9: Net als wij, nou ook van seizoensbieren. Dus ik drink nou ook graag de Blond of een Tropical IPA. Is heerlijk. Maar een mooie stout. Vind ik ook heerlijk om lekker voor te gaan zitten.
10: Ik kom vooral voor de Blauwvingermarkt ook heel erg een aanrader. Maar het is hier echt heel leuk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goren Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
12: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Het is precies 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Twee verdachten zijn aangehouden na een drugsdeal in Kampen. Volgens de politie probeerden zij weg te komen in een auto. De bestuurder reed in op agenten, maar niemand werd geraakt. Meerdere agenten trokken daarna hun vuurwapens en sloegen de ruiten van de auto in. Agenten zagen de drugsdeal terwijl zij in de omgeving aanwezig waren. Ze doen verder onderzoek naar de deal. Dezelfde auto waarmee de verdachten probeerden te vluchten was op 5 juli ook al betrokken bij een politieactie. Hierbij werd de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Een dag na de uitspraak van de rechter dat voormalig rijschoolhouder Hendrik Kamps het CBR niet meer mag lastigvallen, is hij al in de fout gegaan. De zogenoemde CBR-stalker werd vanmiddag opgepakt bij het CBR in Hengelo. Kamps was niet alleen, hij kwam met een camerateam van Po-Nieuws opdagen bij het gebouw. Kamps werd 3 keer gevorderd het gebouw te verlaten, maar dat deed hij dus niet en hij werd aangehouden. De rechtbank had gisteren bepaald dat Kamps 5 dagen celstraf kan krijgen voor elke keer dat hij nog bij examenlocaties komt, maar die maatregel geldt pas vanaf maandag. Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Het is al jaren een probleem en er wordt ook voor gewaarschuwd. Maar het gebeurt nog steeds, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van een AZC. Als gemeenten dat publiceren op internet, onder meer omdat dat moet vanwege de wet open overheid, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Dat gebeurt dus lang niet altijd of niet goed genoeg. En dat is ernstig, zegt deze privacyadviseur.
16: De rechten van burgers zeg maar worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht. En dat in één keer wereldkundig is geworden. Dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
15: Ja, vaak gaat het om onkunde of slordigheid en gebeurt het niet expres. En bij een frontale aanrijding op de N35 bij Raalte tussen een auto en een bakwagen zijn beide bestuurders gewond geraakt. De bestuurder van de personenauto is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bakwagen is in de ambulance behandeld. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De aanrijding zorgde voor vertragingen op de N35, maar inmiddels is er geen file meer. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
17: Benjamin, dankjewel. We kijken nog eventjes naar buiten. Ja, het is eigenlijk best wel lekker hier op dit moment in Hengelo. We hebben heerlijk buiten geluncht. Het is namelijk een graadje of 25. Nou, de temperatuur loopt op na 27, zie ik nu net. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Heel lokaal kan aan het einde van de middag ook nog een lokaal buitje vallen. Morgen begint bewolkt, ook minder zonnig dan vandaag. Dan nog even naar de weg. Die file waar Benjamin het net over had op de N35 is ondertussen opgelost. Dat is mooi nieuws. Voor de rest is er wel heel veel recreatieverkeer onderweg. En staat er dus ook best wel veel file, bijvoorbeeld bij de grens. Ruim 10 minuten. Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. De file daar is 2 kilometer lang, maar dat duurt dus best wel lang. De A50 dan is het ook druk net buiten onze provinciegrens. 5 minuten daar. De N36 dan, om en richting Almelo tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. Een kwartier vertraging over 4 kilometer. Diezelfde N36 om en richting Almelo tussen Adorp en Wierden. 5 minuten over nog eens 4 kilometer. Dan sta je vast op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek. Een kwartier, 10 kilometer daar. En dan zijn er ook heel veel zwarte crossfiletjes. Bijvoorbeeld op de N313, 10 minuten. De N318, 6 minuten. De N319, 13 minuten. En de N348, 10 minuten. Ja, sterk als je erin staat. Maar richting de zwarte cross is dat volgens mij geen straf.

0: Berichtje van Wendy. Wat gaaf, ik heb dit live gezien een jaar of 35 geleden in Ahoy. Zo mooi met B.B. King. You too, when love comes to town. Hallo, fijn dat je erbij bent. José hier, het is 3:15 en we vieren de zomer met jou. Officieel heeft het hele land op dit moment zomervakantie. Als je het nou denkt, wat is druk op de weg? Ja, dat klopt echt. Iedereen is erop uit. Er zijn heel veel grote evenementen. Dus nou ja, ik zou zeggen, blijf lekker thuis. Of ga gewoon rustig aan op pad. Zeker niet met te veel stress. Dan gaat het helemaal niet goed. Ach, wie ook altijd zo lekker rustig aan op pad is, is onze eigen Oene Loonstra. Want die zomervakantie, hè, die zit weer vol leuke activiteiten. De komende 6 weken trekken we de hele provincie door. Ja, vandaag is Oene in onder andere Hengelo. Eerder hoorden we hem al even vanuit het Techniekmuseum. Maar volgens mij neemt hij zo een verfrissende duik.
1: Ik ben even teruggegaan naar het Tuindorpbad in Hengelo. En een van de mensen die al 30 jaar hier komt zwemmen, dat is Ben Bos. Ja, Ben, dan ken je ook de hele geschiedenis zo'n beetje van het Tuindorpbad.
2: Nou, dus niet, hè, want het bad staat ruim 100 jaar.
1: Ja, de laatste 30 jaar dan.
2: Oké, de laatste 30 jaar ben ik er wel aardig bij betrokken geweest, ja.
1: Want wat heb je in die afgelopen 30 jaar dan zien veranderen?
2: Het is beduidend professioneler geworden. Vroeger was het echt een beetje een cocooning. Een beetje een clubje. Uit de echte buurt. Een buurtzwembad.
1: Voor het Tuindorp.
2: Ja, en dat werd ook een beetje door de vrijwilligers een beetje afgeremd dat het al te breed werd. En nou, de laatste jaren, de laatste 10 jaar, is het gewoon echt een bad voor heel Hengelo geworden. En dat heeft ook te maken met dat mensen uit Hasselwees bijvoorbeeld, die komen ook winterdippen hier. En dat ze dat zo leuk vinden, komen ze hier ook door dag en tijd zwemmen. Toen ik hier de abonnementen deed, had ik 400 abonneehouders. En nu zitten we al over de 1000. Nou, daar kun je wel nagaan hoe dat. Het is veel drukker geworden ook.
1: Je bent hier dus ook werkzaam geweest, blijkbaar.
2: Ja.
1: Wat behalve abonnementen houden, wat nog meer?
2: Ik doe dus dit jaar was voor de 19e keer de zwemvierdaagse organiseren. Ik heb dus af en toe haal ik hier wat culturele dingetjes naartoe. Of eigenlijk één cultureel dingetje, dat is Ricciotti.
1: Het orkest?
2: Ja, dat treedt dus nu in Hertme op. Maar dat heeft hier met 100-jarig bestaan ook hier op het bad opgetreden. Wat is er nog meer te vertellen?
1: Maar dat kun je bijna niet meer kwijt. Daarom gaan ze naar Hertme, denk ik, hè?
2: Ja, het wordt hier wel erg vol. Ja, dus,
1: wat is er zo goed aan dat orkest?
2: Het zijn allemaal net afgestudeerde jongelui van de conservatorium. En die hebben gewoon dan een soort stage, zeg maar. En het is een orkest wat zich bezighoudt met muziek naar de mensen brengen. Klassieke muziek. Maar wel klassieke muziek met een kwinkslag. Dus ze hebben nummers van André Hazes op muziek gezet. En het is fantastisch dat ze hier waren 3 jaar terug. Dat was een groot feest. Dus echt, ja.
1: Goed, het is een beetje uit de voegen gegroeid. Vandaar dat het dus verhuisd is naar Hertme.
2: Het orkest bestaat ook al 100 jaar. Dus ja. Ja, ik heb hier ook snoep verkocht. En ook een beetje toezicht houden. Maar tegenwoordig hebben we daar meer professionele mensen voor.
1: Hoe vaak in de week kom je hier?
2: Hoe vaak in de week? 7 keer.
1: En hoeveel kilometer? Of beter, zwem je dan?
2: Vroeger zwom ik elke dag 1 kilometer. Maar de laatste jaren... 250, 500 meter.
1: Ja. Maar de conditie is er nog?
2: Nee.
1: ik denk die gaat zeggen, ja, die is voldoende aanwezig.
2: Nee. Ik heb dus longemfyseem, ik heb een zwaar hartoperatie gehad. Ja, dan wordt het allemaal wat minder, hè.
1: Je blijft wel in beweging.
2: Zo is dat, ja. Ja.
1: Dat is belangrijk.
2: Ja, zo is dat, ja.
1: Dankjewel. En ik zou zeggen, neem nog een duik.
2: Nee, ik ga een kopje koffie drinken.
1: Ook goed. Fijne dag.
2: Oké, bedankt.
0: Zomer in Overijssel.

krijgen een belangrijke vraag binnen. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Hey José, wat moet je eigenlijk doen met de inkopper? Ja, de inkopper is een zin die ik jou geef en die mag jij afmaken. Het gaat vandaag natuurlijk over de Zwarte Cross. Twee Overijsselaars zien de Zwarte Cross katapult, zegt de een tegen de ander. Kan je die op een goede manier afmaken? App het naar de studio en ga er vandoor met het prijzenpakket.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De strafzaak tegen asbestbedrijf Eten Niet Uit Goor is niet verjaard en gaat dus door. Het OM houdt het bedrijf verantwoordelijk voor de dood van 3 mensen door asbest. Een man van 25 uit Enschede is gisteren aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslag op een woning in Enschede eerder deze week. Het is de tweede verdachte in de zaak. En na een drugsdeal in Kampen zijn 2 verdachten aangehouden. Dat en meer lees je op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eter Niet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eter Niet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eter Niet schuldig aan doodslag, omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest.

0: in zijn woonplaats. De man van 48 had twee agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jasper, dankjewel. We gaan nog even naar de weg. Het is druk bij de grens, zoals de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en die Duitse grens een kwartier vertraging over 3 kilometer. Dan is het ook aansluit op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten daar over 7 kilometer. Sterkte als je erin staat.
2: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. José de Bruin.

0: ABC en When Smokey Sings op Radio Oost.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Het is 3:07. Zometeen maar eens even kijken welke inkoppers jij allemaal hebt ingestuurd voor die, nou, best wel een goede prijs, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is een RTV Oost prijspakket. Maar dan de XXL zomereditie. Je kan hem in de wacht slepen. Dat hele pakket, als je meespeelt met de inkopper, ik geef jou een zin en jij mag die op een, nou, een gekke, leuke, creatieve manier afmaken. Dit keer gaat hij, en hoe kan het ook anders, over de zwarte cross-katapult. Veel in het nieuws, hè? Wij dachten, wat nou als twee Overijsselaars dat zouden zien? Dus is onze inkopper, twee Overijsselaars zien de zwarte cross-katapult. Zegt de een tegen de ander. Nou, maak me af. Hoe zou jij die zin inkoppen? 0645671331 staat wagenwijd voor je open. En ik vind dit zo'n leuk appje, Marco. Marco heeft zijn leeftijd er ook even bij gezet. Dat is wel verhelderend, Marco. Marco is 39, komt uit Deventer. Hey, middag José, ik zit hier op kantoor te zwoegen en de muren komen een beetje op me af. Ik heb zo'n ontzettende behoefte aan een flinke dosis jeugdherinneringen. Om een beetje de sfeer. Ja, ik snap dit, Marco. Wij zijn van dezelfde leeftijd. Of nou ja, om en nabij dezelfde leeftijd. Ja, dan ken je dit ook nog wel.
3: Hey, het is groen! Hey, nou is hij weer rood.
0: Waarschijnlijk keek jij dit ook, Marco, net als ik.
4: Pieter Post, met zijn poes verdient de kost.
0: Nou, Pieter.
5: Soms in dit leven en soms in dit
0: en Roos en haar mannen. Ja, ik keek dit dus wel echt massaal, Marco. Oh, en Kloontje. Nou, ik vond het echt fantastisch en ik help je graag terug naar je jeugd.

Dat is in de jaren 70, 75 denk ik. De band heette Catapult met een C. Weet je dat? Ja, ken jij denk ik niet. Want, ja, misschien ook wel als je het leeftijd hè. Catapult. Nederlands band. C. En het nummer heet Let Your Hair Hang Down. Hey, get around. Let your hair catapult.

gaf Evert Groot gelijk. Je kan hem bijna niet draaien als je het hebt over een katapult. Ja, het is vrij bijzonder nieuws, hè. Vanaf de Zwarte Cross een katapult stunt. Dat ging bijna niet goed. Nee, sterker nog, dat ging eigenlijk helemaal niet zo heel lekker. Nee, ze wilden daar echt een spectaculaire katapultsprong doen, hè. Dan zou er dus iemand, in dit geval stuntpiloot Jim, die zou in een bakje worden gehezen, naar achter worden getrokken, los worden gelaten, 75 meter vliegen, 185 kilometer per uur gaan. Allemaal ging het helemaal goed. Toen hij landde, toen landde hij met zijn knieën in zijn gezicht. Dat doet pijn en daarom heeft hij een hersenschudding. Goed nieuws, denk ik, vanaf de Zwarte Cross. Die spectaculaire katapultsprong van vanavond, die gaat gewoon tussen aanhalingstekens door. De organisatie die spreekt van een behoorlijke klapper. Maar Jim is alweer op het terrein. Ja, die laat zich niet kisten. Die is gewoon lekker op de Zwarte Cross weer. En hij gaat best wel lekker. Ja, hij heeft een hersenschudding. De sprong van vanmiddag die werd nog even geschrapt. Maar vanavond om 8:30 gaan alle lichten op groen. Niet met Jim. Nee, Jim die heeft een beetje hoofdpijn. Dus het lijkt me ook niet heel handig dat Jim dat nu gaat doen. Maar zijn collega Laurent die neemt het stuur over. Alhoewel het stuur, die gaat in de bakkie zitten. Met Jim als mentale steun aan zijn zijde is hij er helemaal klaar voor om over de grote festivaltent te vliegen. Ja, liever Laurent dan ik. Kijk, dat is het ook wel. Ik vind dat echt heel heftig, maar het levert ons wel een hele mooie inkopper op. Heb je al meegedaan? We spelen voor een XXL zomerprijzenpakket van RTV Oost. Twee Overijsselaars zien de Zwarte Cross katapult. Zeg de een tegen de ander. Maak je deze op de leukste manier af, de grappigste manier af, de origineelste manier af. Kans dat ik je dan strakjes voor 6 uur terugbel. En dat je er vandoor gaat met dat RTV Oost zomerprijzenpakket. Twee Overijsselaars zien de Zwarte Cross katapult. Zegt de ene tegen de ander. Nou, bijvoorbeeld Gerrit de Horst die schrijft: ik heb er een zwaar hoofd in. Helga Leuzink zegt de ene Overijsselaar tegen de ander: soms moet je het hoger opzoeken. Of Charles die zegt: die gaat deurdonden, al is het niet normaal. Dit kan jij vast nog beter. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. En dit is Anouk.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan boti?
3: Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

0: Let's go!
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is bijna 1 minuut over 12:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De strafzaak tegen asbestbedrijf Eten Niet uit Goor is niet verjaard en kan dus doorgaan. De rechtbank heeft een verzoek van het bedrijf afgewezen om de Hoge Raad eerst te laten beoordelen of een mogelijke verjaring van de zaak. Het OM houdt Eten Niet verantwoordelijk voor de dood van 3 mensen die aan asbest zouden zijn blootgesteld. Volgens de rechtbank kan de strafvervolging nu dus doorgaan. De volgende stap is een regiezitting waarin wordt bekeken of extra onderzoek nodig is. Wanneer de inhoudelijke behandeling begint is nog niet bekend. Het crypto-platform Knaken is gisteren failliet verklaard en dat heeft grote impact op veel mensen, waaronder Paul uit Zwolle. Volgens justitie is zo'n 7 miljoen euro aan klantengeld verdwenen. Ongeveer 30.000 klanten kunnen al ruim een maand niet meer bij hun account. Zo ook Paul. Hij heeft nog duizenden euro's aan crypto op het platform staan. Volgens hem is er veel onduidelijk, omdat er zowel vanuit het platform als de rechter niets wordt gecommuniceerd.
5: Er is een curator aangesteld, maar in hoeverre is de curator bekend met crypto's? Er is een gat van 7 miljoen, ja, waardoor? Hoe is dat ontstaan? Dat wordt ook niet duidelijk gemaakt.
4: Justitie doet inmiddels strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke misstanden. De curator moet nu uitzoeken waar het geld is gebleven en of klanten nog iets van hun tegoeden terugzien. Het watertekort in Nederland door de droogte raakte niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
6: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen, je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
4: Waterschappen in Nederland nemen maatregelen, dat gebeurt ook in onze provincie. Gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is, maar dat geldt nog niet voor drinkwater. En de zomervakantie is begonnen, maar in Enschede gaan nog tientallen kinderen naar school. Openbare basisschool Lares doet mee aan een experiment waardoor de school niet volledig gebonden is aan de schoolvakanties. Kinderen kunnen 7 dagen in het jaar vrij krijgen zonder die te hoeven inhalen. Hiervoor hoeft de school niet aan studiedagen te doen. Ook kunnen ze 10 dagen vrij plannen die ze aan het eind van het jaar kunnen inhalen. En dat gebeurt nu dus.
7: Ik snap er geen reet van. Hoe zit dit?
4: Ja, ze doen mee aan een bijzonder experiment.
7: Ja.
4: Dus ze kunnen op andere momenten kunnen ze vrij krijgen.
7: Dus dan heb je niet een normale studiedag.
4: Nee, dat klopt.
7: Maar dan heb je gewoon les. Dat lijkt me top.
4: Ja, en de school hoeft dus niet echt zich te houden aan die studiedagen.
7: Ja.
4: Dus op andere momenten krijgen ze vrij. Dus nog niet tijdens deze zomer.
7: Hé, zo, ik snap hier weinig van, hè? Ik snap het echt niet. Maar je hebt toch een bepaald aantal lesuren die je moet maken?
4: Ja, maar die maak je dan ook wel. Maar blijkbaar op andere momenten kun je dus toch die vrije dagen inhalen. En dan op deze momenten gaan ze met een soort van experiment door. En hebben ze alsnog school.
7: Juist. Nou, als je nog naar school moet in Enschede,
4: sterkte.
7: Heel veel sterkte. Hé, nog een vraagje aan jou, Benjamin.
4: Yes.
7: Heb jij enig idee waar dit over gaat?
8: Nee, ik was er heel goed in. Ja, was.
9: Ik heb geen idee hoe dit moet.
10: Lukt me nooit.
11: Nee, doe maar zelf.
4: Ik was er heel goed in. Ik moet denken aan iets van knikkeren vroeger, als je toen je op school zat of zo.
7: Oh ja, nou, je zit in de buurt waar het over gaat, vertel ik je zo meteen. Eerst nog eventjes naar het weer. Het is best wel wat mij betreft een prima zomerdag. Ik hou in ieder geval wel van. Een zonnetje, wat wolken. Heel af en toe kan er een licht buitje vallen. Het wordt 25 graden in de Kop van Overijssel en 27 graden in Twente. Morgen is het wel echt een stuk frisser. Het is dan ook bewolkt en minder zonnig. Dan nog eventjes naar de weg. Het is best wel druk. Het is een combinatie van vakantieverkeer, werkzaamheden. Het is druk bij de grensovergang met Duitsland. Daar staat op dit moment 15 minuten vertraging. Dat is dus de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en die Duitse grens. Ja, daar is het gewoon aansluiten. Voor de rest op de N-wegen bij ons valt het eigenlijk wel mee. Kijk, steek je de provinciegrens over richting Gelderland, dan sta je eigenlijk overal vast. Ja, het is zeg maar alles rondom soort van Lichtenvoorde, rondom de Zwarte Cross. Ja, daar moet je gewoon rekening mee houden dat je daar echt lang over doet om dan bijvoorbeeld thuis te komen. José.

0: op Radio Oost. Weet jij het al? Waar gaat dit nou over?
1: Ik was er heel goed in. Ja, was.
2: Ik heb geen idee hoe dit moet.
3: Lukt me nooit.
4: Nee, doe maar zelf.
0: Doe maar zelf. Ja, waar gaat het over? Zometeen eens even kijken of ik iemand die daar dus heel goed in is... aan de telefoon kan krijgen. Eerst naar Paul Jan. Come back and stay op Radio Oost.

0: Radio Oosten. Mooi dat je erbij bent op je vrijdagmiddag. Radio Oosten,
1: weekend in. Ja, ik werd hier altijd zo gefrustreerd van. Het is vierkant, heeft gekleurde vakjes. En ja, niet alleen ik, volgens mij heel veel mensen raken er echt enorm gefrustreerd van. Ja, ik heb het over de Rubik's Kubus. Niet iedereen is daar dus even goed in.
2: Nee, ik was er heel goed in. Ja, was.
3: Ik heb geen idee hoe dit moet.
4: Lukt me nooit.
5: Nee, doe maar zelf.
1: Ja, doe maar zelf. Ja, het lijkt voor mij in elk geval onmogelijk om op te lossen. Maar een speedcuber, ja, dat houdt in dat je dit echt heel snel kan, hè. Erik Akkersdijk uit Enschede doet het in minder dan 10 seconden. En nu doet hij mee aan het Europees kampioenschap, een Rubik's Cube. En dat is dan in Arnhem. Aan de telefoon heb ik Erik. Hey Erik, hallo.
6: Hallo.
1: Ah, waar staat jouw record nu op?
6: Mijn persoonlijke record officieel staat op iets van 6,5 seconden. Maar dat is niet genoeg om te winnen.
1: 6,5 seconden, ja, echt niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Je hebt het net over jaren 90 en zo. En ik had net een luisteraar die even terug wilde naar de jaren 90. Wij zijn volgens mij ook een beetje van dezelfde leeftijd, Erik. Ik kreeg zo'n ding in handen toen ik echt, onder de 10 was. Jij ook?
6: Ja, maar goed, het is ook niet gelukt toen, hè.
1: Het is toch een geruststelling dat jouw eerste ook niet lukte. Maar je bent het wel op mee besmet geraakt, denk ik, toen met het virus.
6: Ja, inderdaad. Kijk, het lukt gewoon heel veel mensen niet om zelf een methode te vinden hoe je me oplost. En dat is heel normaal. En niet in paniek raken. Maar er staan gewoon handleidingen op internet. En als je die volgt, dan kun je het eigenlijk altijd leren. Dus het is ook nog nooit voorgekomen dat iemand de cursus wilde leren en dat het niet is gelukt. Hmm. Om die persoon te leren. Dus het kan altijd. Maar je moet gewoon eventjes de tijd nemen. En een uurtje of twee kun je het op zich wel leren.
1: In een uurtje of twee. Maar dan kan ik het niet binnen 6 seconden, denk ik.
6: Nee. Daarvoor moet je wel echt heel hard trainen. Ik heb vroeger ook wel 3 uur per dag wel getraind. Ik denk dat degene die nu gaan winnen vandaag, of eigenlijk zondag zijn de meeste finales. Ja, die oefenen dan misschien nog wel iets langer per dag.
1: Oké, hoe lang oefen jij dan, Erik, nu nog per dag?
6: Nou, tegenwoordig oefen ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik heb het wel een keer geprobeerd nog om sneller te worden, maar ik ben een beetje oud geworden, zeg maar.
1: Oud? Dus hoe oud ben jij dan, Erik?
6: Ik ben nu 36.
1: Ik ben ook 36. Noem je mij nou oud?
6: Oké. In vergelijking met het gemiddelde leeftijd hier wel. Ik denk dat de winnaar, het zou wel kunnen, volgens mij is die 9.
1: 9?
6: Ik weet niet precies, volgens mij is die 9 de Poolse deelnemer Theodor Zeider. Die heeft wel goede kansen om te winnen.
1: Dus jij speelt, Erik, met je 36, moet je het opnemen tegen een 9-jarige?
6: Ja, inderdaad.
1: Nou, is echt oké. Maar wat is dan het doel? Dat je ze allemaal aan het huilen maakt? Wat ga je doen?
6: Nou, voor mij is het gewoon het persoonlijke doel gewoon weer iedereen te zien die ik lang niet heb gezien. Er komen heel veel mensen hierheen, eigenlijk uit de hele wereld. Er komen zelfs mensen uit Australië hierheen. En die heb ik de laatste dus gezien vorig jaar op het WK, dan in Seattle. Dus dat is altijd wel cool om die mensen weer te zien. Die heb je gewoon lang niet gezien, daar heb je een band mee, hè, want je hebt toch dezelfde passie. Mm-hmm. En wie weet dat je gewoon je eigen persoonlijke record nog kan verbeteren. Dat is gisteren voor mij in ieder geval ook gelukt.
1: Oh,
6: dat
1: top.
6: Is wel een beetje, dat komt niet zo vaak voor.
1: Nee, dat is een beetje winst al.
6: Mijn persoonlijke record met 1 hand had ik nog verbeterd.
1: Met 1 hand? Oh, Erik, je zegt allemaal dingen. Kijk, vroeger, misschien moet je van mij weten, ik pulkte dus al die stickertjes eraf van de Rubik's Cubus om ze vervolgens dan goed te plakken. Dat was zeg maar mijn probleem op lossend vermogen. Maar jij doet dit met 1 hand en ik las ook iets over een blinddoek.
6: Ja, inderdaad. We hebben dus 17 verschillende categorieën. Onder andere dus ook met 1 hand en met geblinddoekt. En dat geblinddoekt, dat gaat dan zo. Je hebt dus een kubus die je door elkaar gedraaid. En zodra je hem begint te bekijken, gaat de tijd al lopen. En dan moet je hem dus heel snel onthouden hoe je hem gaat oplossen. En zodra je begint, moet je dus je blinddoek voorhouden en mag je niet nog een keer kijken. En dat moet je dan zo snel mogelijk doen.
1: Wauw. Wat voor baan heb jij, Erik? Want volgens mij, jij bent toch raketgeleerd of zo? Je moet hier toch super intelligent voor zijn?
6: Ja, goed. Je zou denken dat je die skills ergens anders ook wel kan gebruiken. Ik denk niet dat het echt het geval is. Ik ben een ingenieur bij een waterschap.
1: Ja, zie je wel. Je bent ingenieur. Dat zegt al wel genoeg, Erik. Ja.
6: Ik kan wel snel typen, maar voor de rest heb ik er denk ik niet zoveel aan.
1: Ik vind het echt heel erg tof. Wat staat er dan nu op het programma? Wat moet je nu nog vandaag doen?
6: Vandaag staat nog op het programma. Nu is de 2x2 kubus bezig. Dus de normale kubus is 3x3 blokjes. Nu is de 2x2 kubus. Die is ook een stukje makkelijker ook.
1: Mhm.
6: denk dat de mensen die goed zijn, die lossen hem ongeveer een 1,5 seconde op. Dus dan moet je...
1: Zo, dus 1 keer knipperen met je ogen ongeveer.
6: Precies.
1: Niet normaal.
6: En daarna is de mega minx, dat is eigenlijk mijn lievelingscategorie.
1: Ja.
6: Daar ben ik ooit ook wereldkampioen in geweest in de mega minx. Dat is een kubus die heeft niet 6 vlakken, maar 12 vlakken. Dus dat is een beetje een soort bol. Ik doe er ongeveer... Ik denk 52 seconden ongeveer over. Maar de winnaar, die is, volgens mij heb je iets van 25 seconden nodig om te winnen.
1: Niet normaal dit, Erik. Hey, zullen we afspreken dat als je weer eens een keer in de buurt bent van Hengelo... dat we dan even een lesje doen samen? Lijkt me echt heel leuk om te leren namelijk.
6: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Leuk, veel plezier vandaag, Erik. En succes, hè?
6: Ja, dankjewel.
1: Doeg!
7: En dan nu. Een jaren 90-klapper. Ja.

zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zo.

0: Nou langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in goor en nieuwheden.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in goor en nieuwheden. Wie Holt van Holt.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De strafzaak tegen asbestbedrijf Eten Niet uit Goor is niet verjaard en kan dus doorgaan. Het OM houdt het bedrijf verantwoordelijk voor de dood van 3 mensen door asbest. Een man van 25 uit Enschede is gisteren aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslag op een woning in Enschede eerder deze week. Het is de tweede verdachte in de zaak. En na een drugsdeal in Kampen zijn 2 verdachten aangehouden. Dat en meer lees je op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider en dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
13: Jasper, dankjewel. We gaan naar de weg. Het is druk op de grens, zie ik. De A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 10 minuten daar, 2 kilometer is de file. En dan zie ik verder eigenlijk... Ja, je moet gewoon in onze provincie blijven. Zolang je binnen de provinciegrenzen rijdt, ben je helemaal oké. Als je erbuiten gaat, bijvoorbeeld richting Gelderland, ja, dan sta je vast.

0: Bijvoorbeeld op de N312 Lochem richting Winterswijk. Tussen de aansluiting met de N313 is er een nog behoorlijke vertraging. 15 minuten over 2 kilometer.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Radio Oost, José de Bruin.
7: Zomer in Overijssel.

0: Diesel op Radio Oost.
1: Het weekend in. Radio Oost,
0: het weekend in. Het is 4:07. Ja, mocht je nou de dagen compleet kwijt zijn en heb je al een tijdje zomervakantie, het is vandaag vrijdag. Hé, hey, Benjamin.
2: Vrijdag? Oh, oké. Okay. Oh ja, ik sta op het goede moment sta ik hier. Okay.
0: Yes, goedemiddag. Zeker. Nou ja, als wij samen in de radiostudio zijn, dan is het toch altijd een goed moment.
2: Zeker, zeker. Ik heb er weer zin.
0: Mooi. Wat heb je mee zometeen in het nieuws?
2: Het gaat zometeen over het AZC in Harderberg. Is definitief gesloten. De strafzaak tegen asbestfabriek Eteniet uit Goor is niet verjaard en kan daarom doorgaan. Voormalig rijschoolhouder Hendrik Kams is weer in de fout gegaan. En waterzuivering en katapultcapriolen op de Zwarte Cross.
0: Prachtig woord. Katapultcapriolen. Zeg, en ik kom er toch ook even tussendoor. Ik heb nieuws over nogal een iconisch duo.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ik bedoel niet ons. Nee, maar ja, ik ben er wel dol op een duootje. Bassie en Adriaan vind ik een iconisch duo.
2: Zeker.
0: Als ik deze stem aan je laat horen. Joehoe! Dan zeg jij...
2: Ja, dit was voor mijn tijd, Bassie en Adriaan.
0: Ga op, ik weet toch wel wie deze man is? Joehoe! Weet je niet wie
2: ik
0: die man is?
2: Ik moet denken aan Meiland, maar...
0: Nee, joh.
2: Wie is dit?
3: Nou, is dit het? Nou ja, zal maar betalen.
0: Nog steeds niet?
2: Nee.
0: Hou eens op.
2: Dit zegt me niks.
0: Nou, vind ik echt heel gek.
2: Ja?
0: Je weet toch wel wie die man is die altijd joehoe zegt?
2: Nee, ik denk het niet. Als het niet...
0: Nog steeds niet?
2: Als het niet Meiland is, dan weet ik het niet hoor.
0: Joehoe! Weet je echt niet wie dat is?
2: Ik heb geen idee.
0: Het is Gerard Joling. Je weet toch wel Gerard?
2: Ja. Gerardje, hey!
0: Gerard Joling. Nou, goed. Iconische duo's zoals Gerard en Goor. En natuurlijk... Nick en Simon.
2: Ah, ja, uiteraard.
0: Nou, ik heb iets gevonden waarvan ik denk, er is hoop. Er is echt hoop. Als je nou heel erg fan bent van Nick en Simon. Zij hebben vandaag gezegd, we komen misschien weer bij elkaar.
2: Oeh, spannend.
0: Nick Schilder, die deed een boekje open in een interview. Hoewel het op dit moment niet op de carrièreplanning staat. Want hij gaat natuurlijk heel lekker met zijn solo-carrière. Wil hij de komende jaren niks uitsluiten.
2: Oké dan.
0: Hij vergelijkt het ook met de grootste bands uit het verleden. Ik vind het dus heel heftig dat je een carrière hebt en dat je dan zegt, ja, maar wij zijn net als Oasis bijvoorbeeld. Ja, nou ja, goed hè.
2: Gewaagd.
0: Je moet het zelf kunnen zeggen. Die zeggen ook dan, we gaan het nooit meer doen, maar kwamen dan uiteindelijk toch weer bij elkaar. Hij wil dat voorkomen, dus hij zegt, misschien wel. Na 17 jaar hits scoren gingen ze in 2022 uit elkaar, geloof ik. Maar ze komen dus misschien weer bij elkaar.

0: Niet alleen wij, maar ook de hele redactie weer wakker. Met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It op Radio Oost. Gezellig dat je erbij bent. Nog veel leuker als je wat van je laat horen. We hebben een inkopper en die heeft van alles te maken met... Hoe noemde je dat ook alweer?
1: Catapultcapriolen.
0: Catapultcapriolen. Ik vind het echt heel knap. Catapultcapriolen, die waren er zeker gisteren, hè, op de Zwarte Cross. Ja, echt waar. Je bent niet helemaal lekker, Jim, als je het hoort. Maar ja, hij loopt er alweer rond. Knap, hij is zeker niet helemaal lekker, want het is een zware hersenschudding. Ja. Ja, als je nou denkt, waar gaat het over? Nou, op de Zwarte Cross, je weet wel, dat festival in de Achterhoek... daar staat echt een gigantische katapult. Maar echt gigantisch. Jim ging in het bakje zitten, hij is stuntman. Ook wel een vet beroep trouwens, toch? En je zegt, ik ben stuntman.
1: Heel vet.
0: En die is dus gisteren afgeschoten. In principe ging het allemaal technisch heel goed... Hij belandde ook in de kussens, alleen hij kwam met zijn knieën tegen zijn hoofd aan, waardoor hij, ja, dat is gewoon vol met 175 km per uur met je knieën tegen je hoofd aan, is niet lekker. Nee, dus een nachtje in het ziekenhuis geweest, maar, Zwarte Cross heeft dus wel aangekondigd dat ze vanavond om 8:30 gewoon weer een katapult ding doen.
1: Toch gaan ze gewoon door, hè? Dat is ook wel weer knap.
0: Vind je het knap?
1: Ja.
0: Ja, of een beetje onbezonnen.
1: Ja, ach ja, als alles goed gaat, hè, achteraf kunnen we gewoon lachen.
0: Ja, dus maken we er maar een inkopper van. Twee Overijsselaars zien een Zwarte Cross katapult, zegt de een tegen de ander.
1: Marcel Dalvoorde, poneem.
0: Oh, sorry. Oh nee, ik ben mijn pardonpas kwijt.
1: Pardonpas, die kunnen we niet ontbreken.
0: Nee,
1: die moet
0: dat,
1: natuurlijk,
0: ja,
1: gewoon.
0: Maar ja, die ben ik hem natuurlijk helemaal kwijt. Die heb ik natuurlijk net omdat we breaking news hadden over Nick en Simon.
1: Hij kan alvast die van Harmol vertellen. Maar ja. Dan hebben we geen pardonpas voor Marcel Dalvoorde. Moeten we zo meteen even inhalen.
0: Ja,
1: dan?
0: Ik heb hem alweer. Wacht even. Kijk, zo snel ben ik.
1: Ah, die is voor Marcel Dalvoorde. Deze is voor Harmol. Twee Overijsselaars zien de Zwarte Cross katapult, zegt de een tegen de ander. En dat met onze beide benen op de grond mentaliteit.
0: Prachtig. We krijgen ook een audioberichtje van Marinus Kroesen uit Haaksbergen. Ik denk dat Marinus vandaag ook op de bus zit.
2: Ja, goeiedag, Marinus hier. Zegt de ene Overijsselaar tegen de ander. Een katapult. Donders mooi.
0: Leuk, Marinus. Heb je nou zelf een goede suggestie? Laat hem achter via 06 4567 1.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
11: Het is 1:05 en dit was het belangrijkste nieuws van vandaag.
12: Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is definitief gesloten. De laatste bewoners zijn vandaag verhuisd naar andere opvanglocaties. De locatie had eigenlijk al in maart dicht moeten zijn, maar door een tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De gemeente legde daarom een dwangsom op die opliep tot bijna 5 miljoen euro... De gemeente is dan ook blij met de sluiting, vertelt politiek verslaggever Arnoud de Vries. Hij legt uit wat er met het terrein gaat gebeuren.
13: We zagen net al, er worden hier camera's geïnstalleerd. Het wordt eerst beveiligd, dan wordt het uiteindelijk de komende weken klaargemaakt voor ontmanteling. Dat is iets wat in het najaar gaat plaatsvinden waarschijnlijk. En dan wil de gemeente Hardenberg hier een deel van een bedrijfterrein vestigen.
12: Over nieuwe asielopvang in Hardenberg wil de gemeente pas later beslissen. Na de gebeurtenissen van de afgelopen periode maken wij eerst een pas op de plaats, vertelt de wethouder.
14: De strafzaak tegen asbestfabriek Eternit uit Goor is niet verjaard en kan doorgaan. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het bedrijf wordt vervolgd omdat 2 ex-werknemers en een familielid van een van hen is overleden nadat ze in contact kwamen met asbest. Maar Eternit verzet zich hiertegen. Volgens het bedrijf zijn de mogelijke strafbare feiten te lang geleden gebeurd om daar nog vervolgd voor te kunnen worden. De rechtbank oordeelt dat er van verjaring geen sprake kan zijn, vertelt de persrechter.
15: De verdediging van Eternit stelt zich op het standpunt dat de verjaring zou beginnen te lopen op het moment dat de gedraging, de strafbare gedraging heeft plaatsgevonden. En de rechtbank zegt nee, het gaat om een levensdelict. Het moment waarop iemand is overleden, dan begint de verjaringstermijn te lopen.
14: De persrechter vertelt ook hoe de zaak nu verder gaat.
15: Er komt een volgende zitting en op die zitting kunnen de advocaten naar voren brengen of zij nog dingen onderzocht willen zien. En dan wordt er gekeken of dat wordt toegewezen.
14: Wanneer de inhoudelijke behandeling begint, dat is nog niet bekend.
12: Een dag na de uitspraak van de rechter dat voormalige rijschoolhouder Henry Kamps het CBR niet meer mag lastigvallen, is die nu al de fout ingegaan. De zogenoemde CBR-stalker werd vanmiddag opgepakt bij het CBR in Hengelo. Kamps was niet alleen, hij kwam met een camerateam van Po-nieuws opdagen bij het gebouw. Kamps werd 3 keer gevorderd het gebouw te verlaten, maar deed dat niet en dus werd hij aangehouden. De rechtbank had gisteren bepaald dat Kamps 5 dagen celstraf kan krijgen voor elke keer dat hij nog bij examenlocaties komt. Maar die maatregel geldt pas vanaf maandag.
14: Dan gaan we het over hebben over festival De Zwarte Cross. Ze halen een groot deel van het drinkwater uit eigen waterbron. Zo'n 80% van het water wordt zelf opgepompt, gezuiverd en opgeslagen. Meerdere Overijsselse bedrijven werken daaraan mee. Het festival wil zo grotendeels zelfvoorzienend zijn, nu het drinkwater ook schaars is. De maker van de zuiveringsinstallatie vertelt hoe die zuivering dan werkt.
16: Vanuit het bronwater behandelen we dat water tot drinkwater. En dat betekent dat we het gaan opwerken door bijvoorbeeld ijzer eruit te halen. Humuszuren die daar in de grond zitten, die halen we eruit. En die filteren we in die verschillende stappen eruit. En van daaruit maken we dat drinkwaterkwaliteit. Ja. In de achter ons liggen die blauwe zakken en daar wordt het water in gebufferd. En dat is eigenlijk het water wat uit deze installatie komt. En dat wordt verdeeld over het terrein.
14: Ja, dat wordt dan verdeeld. Ook wordt de kwaliteit van het water in verschillende stappen gemeten. Als er nou bijvoorbeeld bacteriën in het water worden gevonden, dan kunnen die op tijd worden verwijderd. Ja, de Zwarte Cross die begon met het ontwikkelen van het systeem nadat Vitens in 2018 aangaf dat ze niet genoeg drinkwater hebben om aan het festival te leveren. En volgens mij blijven we nog even op het terrein.
17: De Zwarte Cross.
12: Klopt, ze hebben de knoop doorgehakt. De sprong met een katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. We hadden het er net al even over. Want die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos.
18: Ik had hem afgelopen week had ik hem al een keer gedaan. En toen kwam ik net iets korter. En ik had nu voor de tweede keer dacht ik van ik ga weer dezelfde timing gebruiken en precies hetzelfde doen. Alleen ik kwam nu wat verder. En met dezelfde timing die ik had, overroteerde ik een beetje. En ik kwam met mijn knie tegen mijn gezicht aan.
14: En dat doet zeer.
12: Dat doet zeker zeer. Hij moest naar het ziekenhuis toe. Hij heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem.
14: Ik vind het ook zo mooi in het bericht wat de Zwarte Cross dan nu naar buiten brengt. Staat ook dat hij de mentale steun is vanavond voor die andere gast.
12: Wow.
14: Maar je moet even nadenken dat je dan... Je bent Jim, zo heet deze jongen, die in het ziekenhuis moest liggen. En Laurens is die andere jongen. En dan moet Laurens moet dus vanavond om 8:30, dan gaat hij in een bakkie zitten. Oh. En je weet dat het die dag daarvoor is misgegaan. Nou, ik zou... Echt waar. Ik zou het echt niet durven.
12: Ik zou het ook niet doen hoor. Verschrikkelijk lijkt me dat.
14: Mij ook. We zijn natuurlijk het hele weekend bij de Zwarte Cross. En houden je op de hoogte van alle Overijsselse updates. Je vindt ze via oost.nl en via de Oost-app. Gaan we nog eventjes naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af bij ons. Het wordt 25 graden in de kop, 27 graden in Twente. Heel lokaal kan een lichte bui gaan vallen. Ik zie ze nog niet verschijnen, maar straks kan Grita ons misschien daar wel meer over vertellen. Morgen begint bewolkt. Ik zei net tegen een collega, die zat zo lekker naar buiten te kijken. Ik zei, ah, lekker, hè? Het is een mooi buiten. Ja, dat is de laatste dag vandaag. Nou, lekker. Ja, het klopt ook. Morgen wordt het een stuk bewolkter, kouder, heerlijk. Ook wel even afkoelen, toch? Afkoelen, dat zou het ook fijn zijn op de A1. Daar staat een kapotte vrachtwagen. En dat is niet handig tijdens de avondspits. Dat is Hengelo richting de Duitse grens, bij De Lutte. Die kapotte vrachtwagen zorgt ervoor dat de rechte rijstrook is afgesloten. Dan heb je ook nog tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 11 minuten vertraging over 3 kilometer. En dat komt dan weer door de grenscontroles. Druk is het verder. Nou, verder kan je eigenlijk overal bij ons wel redelijk doorrijden.
19: José de Bruin.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn. Hey, misschien mag ik jou ook wel feliciteren. Hele fijne internationale dag van het tatoeage. Yay!
1: Het weekend in.
0: Misschien wel niet zo jee. Kijk, ik zit er echt helemaal onder. Maar je vindt het mooi of je vindt het echt er zit geen middenweg tussen. Je vindt het ook mooi of je vindt het echt afgrijzelijk. Tatoeages. Nou ja, het is dus vandaag Wereldtattoedag. Ik heb er een aantal. Als je niet meer weet hoeveel je er hebt, Benjamin,
2: dan heb je er veel,
0: hè? Maar met mij nog echt een hele hoop meer mensen.
3: In mijn arm heb ik er 3.
4: Ik heb 2 tattoos.
5: 1 op mijn arm en 1 op mijn heup.
3: Deze arm heb ik ook nog.
6: Tattoos.
7: 0. Niks van mij.
4: Nou, dat vond ik altijd wel heel stoer. Ook omdat het je wel onderscheidt van andere mensen.
8: Ja, persoonlijk weet je, alles heeft gewoon met mijn leven te maken. En alles heeft wel een betekenis. Mijn sommetje was fan van Spider-Man, dus had ik spinnen erop gedaan.
4: Is een vlinder, ja. Of het staat voor vrijheid.
9: Ik heb ze gewoon genomen omdat ik het leuk vond. Het gaat voor mij gewoon puur omdat het mooi is eigenlijk. Niet eens een betekenis eigenlijk echt.
8: Het is ook een soort van verslaving, man. Als je iets hebt dan wil je meer. Mm-hmm. En dan, Ja,
0: als je iets hebt, dan wil je meer. Wie fan is van tatoeages ook, is Demi Robers. Demi, hallo. Hey, hoeveel heb jij er?
10: Ik denk iets van 12, 13.
0: Ja, dat zeg ik net. Als je een beetje de tel kwijtraakt, dan heb je er veel, hè, Demi?
10: Ja, ik weet het ondertussen niet meer, hoor.
0: Nee, ik weet het ook niet meer. Maar wanneer zette jij je eerste tatoeage? Want dat is meestal wel een dingetje, hè?
10: Ja, mijn eerste tatoeage heb ik gezet toen ik 18 was. En dat was een tattoepoortje op mijn onderarm. Dat was ook de eerste tatoeage wat ik mocht van mijn moeder. Dus dat was wel heel leuk.
0: Oh ja. Ja, had ik ook. Ik was 18. Ik had droomde jarenlang van een tatoeage. Ik dacht, nu moet het moment komen. Ik deed het meteen op mijn teen. Dat is echt een hele gevoelige plek.
10: Oh, dat lijkt me ook inderdaad, ja.
0: Ja, nou ja, over gevoelige plekken gesproken. Jij hebt een gezichtstattoo, Demi.
10: Ja, zeker.
0: Is dat niet echt heel pijnlijk?
10: Nou, je verbaast je dat het eigenlijk totaal geen pijn doet. Mijn pijnlijkste tattoo is eigenlijk op mijn keel. Ik heb nu 3 gezichtstatoeages. 2 aan de zijkant, 1 op mijn voorhoofd, maar ik viel in slaap.
0: Je viel in slaap. Ja, dit is voor mensen die nog nooit een tatoeage hebben laten zetten heel moeilijk te begrijpen. Maar als je een beetje, als er een beetje vetje omheen zit, of er zit een beetje een goed laagje omheen, dan voel je er eigenlijk niet zo heel veel van, hè, Demi?
10: Nee, klopt.
0: Maar een gezichtstatoeage, ik denk dat daar vaak reactie op komt.
10: Ja, nou, bizar veel. Ik word op straat aangekeken, echt bijna door iedereen. Ik word minstens 2 keer aangesproken, maar altijd positief. Het enige wat super negatief is, is online. Daar krijg ik echt enorm veel haat. Maar over het algemeen heb ik wel hele positieve reacties. Vind ik ook wel heel leuk.
0: Mm-hmm. Maar hoe ga je er dan mee om? Want het lijkt me ook wel naar of zo. Want ik denk dat jij dit hebt omdat je het mooi vindt.
10: Ja, ik vind het mooi. Er zit totaal geen betekenis achter. Ik vind het gewoon heel mooi. En hoe ik omga met online haat.
0: Yeah.
10: Ik ben een heel nuchter persoon. Ik heb dat omgedraaid naar iets, een soort van positiefs. Ik maakte TikTok-video's over. Mm-hmm. En dan reageer ik heel sarcastisch op een haatcomment.
0: Oh ja, heel goed. Ja, maar je moet daar vooral niet al te veel... Ik heb ondertussen op TVO's even een plaatje van je laten zien. Ja, ik vind je dus echt heel prachtig. Ik vind het heel mooi. Ik vind je dus heel mooi versierd. Maar wat voor nare reacties komen hier dan dus op?
10: Onder een artikel bijvoorbeeld. Gruwel, monster.
0: Monster? Ja,
10: monster.
0: Ga op. Nou, dat vind ik echt heel... dat is ook een beetje naar. Mensen kennen jou toch helemaal niet?
10: Nee, klopt. Maar die hebben zoveel vooroordelen. Maar dat is meestal de oude generatie.
0: Ja, is dat zo? Denk je dat mensen die boven de 50 zijn dat ingewikkelder vinden of zo?
10: Dat denk ik wel. Maar sommigen heb je er ook tussen die het gewoon super vet vinden. Maar ik merk wel de meesten die dat niet heel erg gewend zijn en die dat ook niet echt heel normaal vinden.
0: Precies. Die denken, oh ja, dat is heel gek. Wat voor beeld denk je dat mensen dan van jou hebben als jij zo aankomt lopen?
10: Dat weet ik niet, maar wat ik wel ooit heb gekregen qua reacties is dat ze voor mij bidden. Of dat ik in Satan geloof, of dat ik een crimineel ben, dat soort dingen.
0: Oh ja. Oh ja, je ziet er ook heel crimineel uit, Demi. Nee, not. En je hoort de laatste tijd ook wel vaak dat mensen dan best een beetje spijt krijgen van dit soort tatoeages. Gaat dat bij jou gebeuren? Ja, dat is natuurlijk een beetje een moeilijke vraag, want dat weet je niet zeker natuurlijk nu.
10: Ik ben heel standvastig in dingen. Ik heb liever spijt van wat ik gedaan heb dan spijt van wat ik niet heb gedaan. En ik vind het mooi, dus je leeft maar één keer.
0: Nou, zo is het. Je leeft maar één keer. En wat we ook vaak horen, wij mensen met tatoeages. Ja, maar dat is niet zo mooi. Als je dan ouder wordt en later in het verzorgingshuis ziet het er niet uit. Wat zeg jij dan, Demi?
10: Dat maakt een hippe oma, dat reageer ik altijd.
0: Een hippe oma, en zo is het. Hey, heb je alweer een nieuwe afspraak staan voor een tatoeage?
10: Ja, ik ben bezig met een blackout bodysuit. Ik ben al bezig met een blackout aan.
0: Oh, auw. Dat doet wel echt heel zeer.
10: Ja, dat doet behoorlijk pijn. Dat is nog niet af. En mijn keel komt aan de beurt.
0: Oh, Demi. Ja, ik snap dat je het mooi vindt, maar kijk, ik heb allemaal van die lijndingen, dus dat is niet zo heel pijnlijk. Maar als ze dat gaan inkleuren, nou, dat is echt net alsof ze met 1000 mesjes tegelijk in je huid gaan, hè?
10: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is echt niet. Dat schaduw en zo is echt niet mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat, wanneer ben je af? Dat is een rare vraag. Wanneer ben je af?
10: Nou ja, er moet nog heel veel gebeuren eigenlijk, dus ik kan daar niet zeggen eigenlijk. Ja.
0: Houden het in de gaten in elk geval. Demi, dankjewel hè, en fijne dag vandaag.
10: Graag gedaan, dankjewel.
0: Doei.
10: Doei.
0: De internationale dag van de tatoeage. Heb je er een? Ga hem vieren. Heb je er geen een? Nou, sleep iemand mee naar de tatoeageshop en dan ga je hoor op de internationale dag van de tatoeage.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Bij Vitepro.

0: euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ja, een

0: Let's go! Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Het asielzoekerscentrum in Harneberg is definitief gesloten. De laatste bewoners zijn vandaag verhuisd naar andere opvanglocaties. Op de plek van het AZC komt een nieuw bedrijventerrein. Na zijn veelbesproken komst heeft Wout Weghorst deze week zijn eerste stappen op het trainingsveld van FC Twente in Hengelo gezet. En de brandweer heeft een paard uit een sloot in Reven gered. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Ismaël. We gaan gauw naar de weg. 10 minuten vertraging nog op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 3 kilometer lang is de file daar. En op de A1 Hengelo richting de Duitse grens bij de Lutte staat een kapotte vrachtwagen. En daardoor is daar de rechte rijstrook dicht.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.

0: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. José de Bruin.

0: 0645671331. Yveske die stuurt een berichtje. Oh, José en Benjamin. Dat was heerlijk. Laat de zomer in je hart. Ik zat alleen in de auto. Nou, ik hoop, Yveske, dat je net zo hard met deze hebt meegezongen.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Ja, hallo. 5:07. Nog een kleine 50 minuten zijn we bij je. En dus ook nog maar heel even de tijd om mee te spelen met onze inkopper. Nou, daar gaan we weer. Wat is de tijd waarop de inkopper moet binnen zijn, Benjamin?
3: Oeh, ja, zet me even voor het blok, hoor.
0: Echt, doe ik graag.
3: Nou, ik zeg 5:30.
0: 5:30. Ja. Nou, een vrij schappelijke tijd,
3: ja,
0: vind ik
3: precies.
0: Het. Precies. 5:30. Tot die tijd kun je meedoen aan de inkopper. Onze inkopper die gaat vandaag al... Oh, ja, daar ging hij al. De katapult.
3: Zo erg was het niet, toch?
0: Was het niet zo erg? Nou, het voelde wel zo erg. Het zijn echt een enorme katapult. Twee Overijsselaars die zien dat ding staan op de Zwarte Cross. Zegt de een tegen de ander. Heb je een goede inkopper? Mag je hem nu nog insturen tot 5:56. Daarna gaan we een winnaar kiezen. Benjamin, wat zit er zo meteen in het nieuws?
3: Een tweede verdachte is aangehouden voor de aanslag op een woning in Enschede eerder deze week. We gaan het ook hebben over een fatbiker die gewond is geraakt bij een verkeersongeluk in Hengelo. Huizenblokken...
0: Hengelo, ja.
3: We gaan het ook nog een keer hebben over Hengelo. Want lekker. Huizenblokken die zijn daar ontworpen op basis van het passiefhuisprincipe. Wat dat is, hoor je zo meteen. En Wout Weghorst had deze week zijn allereerste training bij FC Twente.
0: Het passief?
3: Ja.
0: Het passief?
3: Het passiefhuisprincipe.
0: Oké, nou, horen we zo. Ja.

0: Jeffrey Spalbrug en Hengelo, Hengelo, oh, oh. Onze provincie door. Nou ja, als ik zeg we, dan bedoel ik vandaag onze eigen Oene Loonstra. En Oene, waar eindig jij je tour vandaag?
1: Ik ben hier bij het Lutter Zand. Altijd een mooi gebied. Lutter Zand, kuddig droog is natuurlijk. En hier aan de tafel zit een jong stel, even gezellig wat te eten. Goeiedag, wie ben jij?
2: Ik ben Nico.
1: Nico, waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Enschede, ik studeer daar. En ik ben nu in Lutter Zand.
1: Ja. Hoe vind je het gebied hier?
2: Ah, ik vind het hartstikke mooi. Ik kan er mooi lopen. Ik ben hier nu samen met mijn vriendin. En het wordt hartstikke leuk. We zijn lekker aan het eten.
1: Hey, en je komt ook uit Twente of uit Overijssel? Oorspronkelijk?
2: Oorspronkelijk kom ik uit Noord-Holland. Ik ben hier om te studeren. Maar de omgeving trok mij wel. Het is toch een van de gebieden in Nederland met toch mooie natuur eromheen. En studeren, dat komt ook wel goed uit.
1: Ja, wat studeer je?
2: Ik studeer Business Information Technology.
1: Jeetje, dat is een mond vol.
2: Ja, mond vol inderdaad. Dat
1: kun je dan worden als je later groot bent? Dat is een beetje een flauwe vraag, maar toch.
2: IT-richting op. Dus dan management, IT. Ik kan ook wel wat andere dingen doen als je wil.
1: Hey, en is het de eerste keer dat je hier bij Lutter Zand bent?
2: Ja, dat is de eerste keer, inderdaad.
1: Samen met jouw vriendin. Wat vind je ervan?
3: Hallo.
1: Oh, ze praat Engels. Oh, not from Holland.
3: No, I'm from the UK. I'm from England.
1: Ah, you're a girlfriend.
3: Yes, yeah, I'm with a girlfriend.
1: What do you, the apartment here?
3: Sorry?
1: You like this place?
3: Really nice. It's really, really nice. I do like it.
1: Do they have such places in the UK?
3: They do, but not where I'm from. I'm from like a city, so it's like just big buildings.
1: Boring.
3: No, it's really boring. Yeah.
1: How many weeks are you in Holland?
3: 1 week, 7 days.
1: Now, how long do you know this guy?
3: About 4 months. Yeah.
1: What do you like about him?
3: I don't like him. No, he's really nice. He's kind. Okay. Yeah. And he's funny.
1: And what's Viva haar?
2: Ah, top meid. Ja. Heel gezellig ook hier zijn met haar. Dus dat komt helemaal goed uit.
1: Wanneer ga je naar Engeland om haar te bezoeken?
2: Ik denk ergens in... eind van het jaar moet wel lukken, denk ik. Misschien eerder. Ligt een beetje aan hoe het gaat met de studie natuurlijk.
1: Duidelijk. En you are also studying or are you working?
3: I'm a flight attendant. I'm working. So I work for Ryanair.
1: Do you have to speak many languages? English, French?
3: I'm really bad with languages.
1: Parlez-vous français?
3: A little bit.
1: Goed. Hey, jullie, welke plekken gaan we meer bezoeken?
2: We zeiden, hoe heet het ook alweer? Een stukje aan de noordwestelijke kant op. Klein schildersdorpje, hoe heet het ook alweer?
1: Oudmarsum.
2: Oudmarsum, inderdaad. Ja. Yes, daar gaan we ook even kijken. Dus we gaan een dagje naar Utrecht toe. En wie weet, er is ook wel andere dingen natuurlijk in de omgeving. Ook veel in natuurgebieden. Je hebt een bij de luchtbasis kan je ook mooi wandelen. En in Enschede zelf natuurlijk ook heel veel te doen qua musea en qua gewoon dingen te doen, markten, dat soort dingen.
1: Zeggen, er zijn er nog kroegen.
2: En kroegen natuurlijk, ja zeker. Ja,
1: je bent student, of je bent het niet, hè?
2: Ja, inderdaad. Je hebt gelijk.
1: Hey, veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Enjoy your trip.
3: Thank you.
4: Zomer in Overijssel.

0: denk, een beetje bouwvakkers inschatten, dat John Travolta en Olivia Newton-John nu nog niet op de muzieklijst
1: het
0: staan.
1: Het weekend in.
0: Ja, hoe later de avond, hoe gekker het wordt hoor. Eindelijk is het zover. De bouwvak begint vandaag en iedereen die in de bouw werkt in Overijssel kan vanaf vandaag genieten van een nogal welverdiende vakantie. En hoe kan je nou bouwvak beter beginnen dan met een heerlijke barbecue? Veel bouwbedrijven die dachten daar hetzelfde over, verzamelden zich vandaag bij de Fancy Fair Feast in Deurningen voor de grootste bouwvak barbecue van Nederland. Verslaggever Michiel Fucking is daarbij aanwezig vandaag. Michiel heeft echt een heel zwaar leven. Ik zag je al bij wijn en nu sta je weer bij een barbecue, Michiel.
2: Ja, moet ik wel zeggen, ik drink dus geen alcohol. Dus dat wijntje inderdaad, dat kon me gestolen worden. Maar ja, maar het was wel leuk hoor, bij een echte wijnkenner inderdaad. Een mooie Twentse wijnen. Nou, vlees lust ik wel, dus wat dat betreft ben ik nu op een veel betere plek. Inderdaad, de grootste barbecue van het oosten, zoals je al zei. Ja, ik hoorde je al even praten over muziek. Dat gaat hier ook zijn in die grote tent. Dat is vanavond van Johnny Smokes. Nou, dat past toch wel heel goed bij een barbecue, hè?
0: Nou, dat lijkt me wel, ja.
2: Nou, mooi. Ik loop even een stukje verderop. De tent is net geopend. Dat betekent dat de eerste bouwvakkers zich gaan melden. Maar die hebben natuurlijk allemaal gewerkt tot een uur of vijf of nou ja, half zes.
0: Vier uur. Je bent ook meteen weg. Je bent zelf ook met de bouwvak. Michiel! Je bent weg! Michiel! Hallo! Ja, of hij is gewoon nu dat hij denkt, nou lekker zeg, zo'n hamburgertje. Hop, hop, hop, hop, hop. Michiel, je moet niet gaan lopen. Ik denk als je gaat lopen in een tent.
2: En... dat doet.
0: Oh, ja, hi, daar ben je weer. Michiel, stop!
3: Ja, dat gaat hartstikke goed. Voorbereidingen.
2: Ja, hoor je mij niet meer?
0: Ja, oh, daar ben je weer. Ja, ik weet alleen, ik heb echt totaal geen idee met wie je praat nu.
2: Nou, dat is met Martijn. Martijn is degene die druk is hier tussen allerlei big green eggs in. Nou, niet green, maar wel big. Met wat zit erop?
3: Ja, we hebben op de eitjes worden de nachos gemaakt. En natuurlijk de moinballs, dat zijn balletjes met spectrum hierin. We hebben er 1500 van gemaakt. Dus het gaat als een gek vandaag.
2: Ja, veel kebab, zie ik daar. Hoeveel kilo is dat?
3: Goede 30, 40 kilo kebab. Ja, dus het gaat erbij.
2: Ja, gaat er allemaal doorheen?
3: Ja, denk ik wel. Vorig jaar uitverkocht, dit jaar iets meer ingekocht. Dus waarom dat weer uitverkocht raakt.
2: Ja, en iedereen die daar in de tent zit, tientallen meters verderop, die krijgen vakantie. Maar ja, jij moet vol aan de bak dus nu.
3: Ja, maar goed. Vanavond na de tweede alles in de bus. En dan gaan we de tent met snallen in en hebben we hetzelfde feest.
2: Ja, want met hoeveel mensen ben je aan het werk?
3: Vanavond met een man of negen. Ja, met Siem de B-team.
2: Ja, die is ook druk, hè?
3: Ja, die is super druk.
2: Nou, dankjewel. Succes, werk ze. Ik ga je niet langer ophouden. Ik loop ondertussen wel even, als er een vlag in de weg staat, is het bijna kebab voor mezelf hier onderuit, richting die tent. Want daar zijn dus de bouwvakkers die inmiddels zich aan het verzamelen zijn. Dat ga je ook wel horen in het verschil qua geluid. Want als het goed is, hoor je hier al de nodige muzikale klanken. En ik zie vooral, ja, het klinkt wel gezellig, zeker. Ik zie vooral ook dat, ik wilde zeggen, het bier vloeit, maar dat is helemaal niet waar. Je hebt hem al op, denk ik.
4: Ik heb hem al op, zeker.
2: Was dat de eerste? Of?
4: Ja, dat is wel de eerste, maar niet de laatste, denk ik.
2: Nee, want hoeveel gaan er in en hoeveel burgers ook?
4: Wat zei je?
2: Ik zei, hoeveel gaan erin en hoeveel burgers ook?
4: Hoeveel bier erin gaat vandaag? Daar mag je even mee bij over vanavond. Dat wordt wel heel veel. Dat denk ik wel. Meestal kom ik hier niet rechts lopend weg.
2: Nee, dat
4: vet ik niet. Het
2: klinkt alsof je heel veel ervaring hebt. Want waarom is het zo, mooi om met elkaar op deze manier die bouwvak in te luiden, die vakantie?
4: Ja, nou, het is toch wel een mooi feestje dan, hè? Om met z'n allen wat te eten en te drinken. Ik denk dat het wel een goede afsluiter is van een mooi jaar.
2: Ja, druk geweest?
4: Heel druk.
2: Nog steeds?
4: Nog steeds. Altijd druk.
2: Ja, dus eigenlijk komt die bouwvak helemaal niet uit, wil ik bijna zeggen. Gezien het drukt.
4: Nee, we moeten wel een beetje omheen spelen. Sommigen gaan door in de bouwvak en sommigen niet. Maar ik denk dat het wel goed komt.
2: Ja, ik hoor jouw collega tegenover die zei net dat hij duur naar Spanje ging. In deze tijd, wat ga jij doen?
4: Wat zei je?
2: Ik zei, jouw collega tegenover vertelde mij net dat hij duur op vakantie naar Spanje gaat. Nou, duur weet ik niet, maar wel naar Spanje in een drukke periode. Wat ga jij doen?
4: Ja, ik ga ook naar Spanje, naar Mallorca. Dus dan ga ik nog meer drinken.
2: Met hem ook? Of?
4: Nee, niet met hem. Nee, dat wil ik ook niet. Alleen op werk. Alleen op werk zien we elkaar.
2: Ja. Ik zou zeggen, veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
2: Geniet ervan. Ook van Johnny Smokes. Ken je die, Johnny Smokes?
4: Nee, die ken ik niet.
2: Nou, ik ken hem ook niet, maar hij schijnt hier op te treden vanavond. Dus naar de hamburgers dus veel muziek. Ook Jannes en zo hier aanwezig. Het is een groot feest. Maar het is niet voor niets de grootste barbecue van Nederland voor de bouwvakkers.
0: Precies. En wat ga jij dan nemen?
2: Ik denk dat ik toch even terugloop naar die grote, ja, wat was het, gehaktballen of zo.
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Ja, die zijn goed, hoor. Die zagen er goed uit.
0: Oh, heerlijk.
2: Wat dat betreft zonder dat het radio is, hè.
0: Ja, nou ja, goed, je kan er in principe één meenemen. Michiel, dank je wel, hè. Veel plezier daar.
2: Dank je wel.
0: Ja, en deze hoort er dan toch wel een beetje bij, hè. Als je het hebt over de man in de bouw, dan denk ik altijd aan de muziek die ze draaien. En deze man, die komt heel vaak voorbij. Het is Jannes op Radio Oost.

0: Ik ben Jannes. Luister jij ook naar Zomer in Overijssel?
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
12: Het is precies 5:30. Het laatste nieuws, dat krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft gisteren een man van 25 uit Enschede aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslag op een woning in Enschede eerder deze week. Afgelopen week werd er ook al een man van 22 uit Hengelo opgepakt voor dezelfde zaak. Niemand raakte gewond bij de explosie. Wel sprong een ruit van de woning en ontstond brandschade. Voor de aanhouding van de man van 25 ging een speciaal politieteam gisteren een woning in Enschede binnen. In de woning troffen de agenten, behalve de gezochte verdachte, ook een man van 21 uit Enschede aan. Die man bleek nog een gevangenisstraf open te hebben staan. Hij werd ook aangehouden. Een fatbiker is gewond geraakt bij een verkeersongeluk met een auto in Hengelo. Slachtoffer werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de fatbike in beslag genomen voor onderzoek naar de snelheid van het voertuig. Ook doet de politie onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Ze vallen amper op, maar 4 huizenblokken in Hengelo zijn ontworpen op basis van het passiefhuisprincipe. Dit zijn huizen met bijvoorbeeld geen traditionele verwarming. Hierdoor verbruiken ze minder energie dan veel andere woningen. Deze architect denkt dat huizen die volgens deze principes gebouwd zijn belangrijk worden in de toekomst. En moeten volgens hem dan ook meer van zulke huizen worden gebouwd.
14: Ten eerste is het goedkoper, dus in kosten scheelt het enorm. Maar daarmee ook in materiaalwinst en in milieuwinst. Dus we hebben gewoon minder materialen nodig. Het is een comfortabele huis. Dus ik denk dat als wij volgens deze principes door gaan bouwen, dat je daarmee in 2050, als we dat doorzetten en ook de innovatie door gaan zetten, in 2050 kunnen we redelijk 100% circulair zijn. Dan zijn het misschien wel energieleverende gebouwen.
13: En Wout Weghorst had deze week zijn eerste training bij FC Twente. Voor Weghorst voelt de terugkeer naar Hengelo bijzonder, omdat hij weer dicht bij familie en vrienden is. Na het WK heeft hij naar eigen zeggen geen minuut voetbal meer gekeken. En ook heeft hij een beetje uit kunnen rusten.
15: We zijn lekker op vakantie geweest. Even lekker even de knop omgehad. En even tijd voor familie en even lekker helemaal niks. Zeker ook na het WK. En uiteindelijk ook alles wat er natuurlijk dan met zo'n transfer allemaal bij komt. Dus dat was fijn. En nu vooral heel veel zin in. Dus ik vol frisse energie.
13: Over de kritiek op zijn komst maakt hij zich weinig zorgen. Hij ervaart vooral veel positiviteit. Zijn doelen zijn duidelijk. Veel doelpunten maken en met FC Twente de KNVB-beker winnen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
12: Benjamin, dank je wel. Ja, als je kijkt via TV Oost, dan zie je nu het journaal in beeld. Maar normaal gesproken zie je dan ons in beeld. En dan zit daar zo'n balkje. En in dat balkje staat altijd heel kort het weerbericht. En vandaag was dat weerbericht ongelooflijk poëtisch. In dat weerbericht stond namelijk: een bui of niet? Dus die vraag die stellen we maar even aan Grita. Grita, een bui of niet?
16: Ja, een bui. Ja,
12: toch
16: zeker.
12: Een bui. Toch een bui. Ja,
16: er is een bui gevallen. Ja, ja.
12: Oké, dus het was toch een bui. Ja, bui toch of niet, bui. Toch een bui. Ja. Waar is die gevallen dan?
16: De buurt van Staphorst-Dedemsvaart, zo halverwege de middag. En nu zie je dat meer in de buurt van Hardenberg-Gramsbergen er een bui met onweren passeert. En ook in de buurt van Steenwijk. Het zijn allemaal hele kleine exemplaren, maar het zijn toch wel een paar pittige buien met onweer. Maar ze bestaan niet zo lang.
12: Oké.
16: Zijn kleinschalige buien.
12: Ja, precies. Voor je het weet is het ook gewoon weer voorbij.
16: Ja, en het kan nog tot zeg een uurtje of 9 vanavond dat er lokaal net zo'n regen- of onweersbui uitgeperst wordt. Maar veruit de meeste plekken zullen droog zijn. Je ziet juist dat de bewolking op de meeste plekken ook begint op te lossen. Na toch nog een best wel warme dag, hè? 24 tot 27 graden.
12: Ik zat vanmiddag met de collega's hier in de tuin te lunchen. En toen dacht ik echt, ik krijg het best wel warm.
16: Ja.
12: Terwijl ik had een lange broek aan. En toen zei iemand ook tegen mij, ja, je bent veel te warm
16: gekleed. Te vroeg. Je hebt te vroeg gepiekt met
12: altijd,
16: de lange broek.
12: Heb ik altijd te vroeg pieken. Want vannacht wordt het dan een graadje of 14. Maar morgen moet ik echt mijn muts op, hè?
16: Ja, als jij een muts op doet bij 20 tot 22 graden, zou ik het zeker doen. Nou, het is wel eventjes wennen, denk ik. Want de Noordzee, de noordwestenwind eigenlijk, die gaat wolkenvelden vanaf de Noordzee. Daar is die aanvoeren in de loop van de nacht. En dat lijkt ons toch morgenochtend grotendeels te bedekken. Dus dan heb je echt zo'n stratusdekentje boven je. Veel bewolking. Misschien een spetterbui. Dat is morgen dan geen onweersbui, maar een spetterbui. En morgenmiddag dan vallen er gaten in het wolkendek. Af en toe zon, een matige noordwestenwind. Ja, 20 tot 22 graden. En zondag zitten we dan waarschijnlijk op een graadje of 20 op de meeste plekken. Dus
12: dat is best koud.
16: Dat is frisjes.
12: Ja,
16: dat is frisjes.
12: Zomer zeker, volgens mij.
16: Ja, je moet eventjes. Ja, zeker. Dat mag wel. We komen eigenlijk nu in het, in principe klimatologisch gezien, het warmste deel van de zomer terecht. Dus het gaat een beetje atypisch nu tekeer.
12: Ja, ik heb wel iets moois bedacht ook weer. Ik dacht, dan kunnen we misschien ook dan de andere keer, weet je wel, wil je zo'n mooi rijmpje doen. Ben je klaar voor?
16: Ja.
12: Oké, wacht even. Doe ik even het goede muziekje. Zo. Dan komt er dan morgen in beeld misschien warm. Of niet?
16: Niet. Nee, niet.
12: Ja,
16: nee.
12: Jammer. Oké, jammer. Ja, dan gaat het niet door. Dankjewel, hè. Goed weekend.
16: Goed weekend. José de

0: Het is deze week de nieuwe oogst. Kenny Dan en Find My Way. Ik vind het echt heel erg tof. Wat ik ook tof vind, is de inkopper. Nou, niet zo tof. De aanleiding is iets minder tof, ja, heel eerlijk inderdaad gezegd. Ja, die gaat over een katapult. Die katapult die staat op de Zwarte Cross. En Jim dacht, weet je wat ik doe? Ik laat mezelf lanceren in die katapult.
1: Oh, was niet.
0: Ja, dat weet ik niet. Er was allemaal wel gewoon een soort vooropgezet plan, hè? Hij zou dat wel gewoon ook al gaan doen. En er werd heel erg geoefend. Nou, dat ging in principe ook wel goed. Tot hij ging landen. Dat ging iets minder goed.
1: Tot hij ging landen.
0: Ja, je moet toch een keer naar beneden. Je moet een keer naar beneden. Toen knalde hij met zijn knieën tegen zijn hoofd. Zware hersenschudding. Jim die gaat vanavond voorlopig even niet in die hele hoge katapult. Maar zijn collega die gaat er wel in. En hij gaat ernaast staan. Ja, dat is echt heel erg bijzonder. Het leidt naar de volgende inkopper. De zin die jij mag afmaken voor een RTV Oost prijspakket. Twee Overijsselaars die zien de Zwarte Cross katapult, zegt de een tegen de ander.
1: Bijvoorbeeld deze van Ruud Schouten, de Adelaar is geland.
0: Julia Schaarman, a fly like a bird.
1: Wijnand Lobik zegt de een tegen de ander, rap op het huza.
0: Monique Rebel zegt de ene tegen de ander, ik zie ze vliegen.
1: Leon van Roosmalen, zo pakken we die naar de tent. Wat vanavond als niet meer kunnen lopen door het bier. Hier mist een komma, hier mist een punt, hier mist een hoofdletter. Ik weet niet wat hier staat.
0: Het doet ze weer. Zo, een keer wat anders dan een vuurpijl.
1: Julia Schaarman, vlieg als een vogel.
0: Ilse Caroline, hey, er zal morgen ook wat kilpine hebben.
1: Charles de Jong, die gaat deurdonderen, al is het niet normaal.
0: Joyce Neven van der Fiet, volgens mij is dat de nieuwe pendelbus naar de camping.
1: Berend Biemholt, wat nou een rij bij de bar, wedden dat ik zo vooraan stop.
0: Marcel Polly vind ik ook leuk. Moe je king, een katapult.
1: Het duurt weer zo, een keer wat anders dan een vuurpijl.
0: Die heb ik net gehad. Pierre Holland, zo, die heeft zijn weekend alvast vooruitgeschoten.
1: Hebben we hem twee keer gekregen dan. Marian Mensink, heb je die ook al gehad?
0: Weet ik niet.
1: Op de Zwarte Cross in hogere sferen, dat is toch wat je wil?
0: Dylan Doornbal, hoe hoog zou die gaan? Twee keer de helft. Wow. Moet ik heel even...
2: De Zwarte Cross.
1: Even laten landen.
0: Ja, Rocky die zegt ook nog een goeie. Hij heeft nu al een heel zweverig gevoel. Ook erg goed.
1: Ilse Caroline, hier zal morgen ook waar kopine hebben.
0: Dat had ik net ook al. Kijk, eindelijk openbaar vervoer met een beetje tempo.
1: Doe je alles door elkaar dan? Ik weet niet waar jij bent hoor.
0: Gewoon van boven naar beneden.
1: Ik begin bovenaan hoor. Dan die Kleinjan, heb je die ook gehad? Zo, die heeft de terugreis mooi geregeld.
0: Nee, die had het niet gehad. Het Rode Kruis tot kloor, dus landen ze lucht in gewoon. Want mag hij dan toch donden, bindt wie onder in de tent, dan wordt hij vanzelf dronken. Dus leu, laat ons gewoon en zet het bier vast kloor.
1: Mooi, mooi, mooi. Dagmar Oosterholt, zegt de een tegen de ander. Mooi, nou heeft de EHBO ook wat te doen.
0: Gerrit ter Horst, ik heb er een zwaar hoofd in.
1: Joy, neven van de vloed. Volgens mij is dat de nieuwe pendelbus naar de camping.
0: Meer niet bij steeds napraten.
1: Heb jij, wacht, misschien, ik heb het op alle opmerkingen staan op Facebook.
0: Oh ja, dat heb ik niet.
1: Wat heb jij dan?
0: Oh ja, heb ik wel.
1: Oh.
0: Ja, maar dat is meta, hè. Meta laat jou het ene zien en mij het andere.
1: Inderdaad, algoritme.
0: Hey, ja, luister. Wij moeten nog heel eventjes naar de winnaar. Maar daarvoor wil ik je wat vragen. Dit heb jij waarschijnlijk gewoon gekeken als kind, denk ik. Kan je dat?
1: Ja. Wat?
0: Ik denk dat jij dit hebt gekeken als kind.
1: Ik ben benieuwd
0: wat
1: dan.
0: Dat deuntje. Waar heb je dit nooit
1: dat
0: gezien?
1: Deuntje.
0: Ik moet het heel even zoeken.
1: Ik hoor geen deuntje.
0: Nee, nu nog niet. Maar ik moet het heel even zoeken.
1: Jij moet even zoeken. Nou, ja. Ik heb misschien het volgende gehoord wat we zo meteen gaan horen. Ik heb geen idee wat ik ga horen.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk dat jij dit ken jij toch? Je bent ongeveer, je bent jonger dan mijn zusje. Dan heb je dit
1: Hoe
0: toch gewoon...
1: Hoe oud is jouw zusje?
0: Nou, niet zo vies. Even kijken. Oh, dan krijgen we natuurlijk eerst 3000 reclames. Momentje. Dit heb ik vanochtend nog gezongen met mijn kinderen.
1: Met jouw kinderen?
3: Ik draag veel geheimen met me mee. Ik ben verliefd op Toby.
1: Oh. Daarom
3: heeft hij geen idee.
1: En dit is net weer iets na mijn tijd, volgens mij.
0: Ah ja, echt?
1: Ja. Eens kijken, wanneer is dit?
3: Dat weet niemand.
0: Oké, daar gaan we. Maar dan moet je wel even meedoen met de tekst van Judith, toch?
1: Oh ja.
0: Oké, daar gaan we.
1: Is het een vliegtuig? Is het een...
0: Jammer, ik dacht ook. Nou, zing eens door, weet je.
1: Ja, hè?
0: In mijn hoofd was dit toch, is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee, dat is het niet. Dat is Mega Mindy die door het luchtruim schiet.
1: Je klopt helemaal niks ervan, nee, José.
0: Mooi. Judith van Heels, gefeliciteerd.

0: 3, 2, 1. Hij is er maar.
1: Zoek de weg, waar gaan we heen?
2: Ja, het is hier echt schitterend. Maar ook op de fiets en lopen, het is hier echt een prachtig gebied.
3: Zomer in Overijssel.
4: Ik ben gewoon ook bij er, ja.
1: Wat is uw plan vandaag?
4: Wij zouden de Zalandheuvelroute fietsen, maar het komt niet goed uit.
1: U bent de kaartlezer?
5: Nee, mijn vrouw is een navigator.
1: Ja, u leunt op een zadel nu. U denkt van,
5: het komt niet goed hoor vandaag. Maar we zien wel waar het eindigt.
3: Zomer in Overijssel.
6: Ik heb echt serieus hoogtevrees.
7: Weet
8: je
7: hoe hoog
8: het is? Geen idee.
6: Weet jullie het wel? Oh, je loopt ook echt te hijgen.
9: Je kunt genieten van het vechtpark. Echt van de vecht. En je kunt genieten van de vecht. De vecht loopt vanaf Duitsland naar richting Zwarte Water. En de vecht is een van de mooiste rivieren van Nederland.
3: Zomer in Overijssel.
10: Net als wij, nou ook van seizoensbieren. Dus ik drink nou ook graag de Blond of een Tropical IPA. Is heerlijk. Maar een mooie stout. Vind ik ook heerlijk om lekker voor te gaan zitten.
11: Ik kom vooral naar Zwolle, kom vooral voor de Blauwvingermarkt ook heel erg een aanrader. Maar het is hier echt heel leuk.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in

0: Maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is definitief gesloten. Op de plek van het AZC komt een nieuw bedrijventerrein. De strafzaak tegen asbestbedrijf Eten Niet Uit Goor is niet verjaard en kan dus doorgaan. Het bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 3 mensen door asbest. En voormalige rijschoolhouder Henry Kamps is aangehouden nadat hij het CBR in Hengelo opnieuw heeft lastiggevallen. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarmee kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: XXX Loets in Noorden en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
11: Ommen,

0: Europarun. Doneer vandaag.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
0: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
1: Dit is de nieuwe Oost.

zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.com.

0: we vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer
1: in Overijssel. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
5: Het is machtig mooi, man!
4: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
5: Je komt de leukste luidjes tegen.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend.

0: placebo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.

0: De Ommer Pissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Pissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak.

0: wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de Straat van Hormuz. Ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. De VN noemde die onacceptabel. Iran viel vandaag in Kuwait een installatie aan waarmee drinkwater wordt gewonnen uit zeewater. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnen liggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders te maken met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar uit moet zien. Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. Volgens zijn advocaat is dat besloten door de staatssecretaris. Er lagen al adviezen om de crimineel niet meer onder het zwaarste gevangenisregime vast te houden, maar zijn verblijf in Vught werd steeds verlengd tot nu.

0: onbekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het is niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: praatje dan.
1: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Kees Schimbergen.
2: De KNVB wilde vanwege de chaos bij de club helemaal van Vitesse af. Maar vandaag besloot de Hoge Raad dat Vitesse eind vorig jaar terecht toch weer werd toegelaten tot het betaalde voetbal. Dat Vitesse uit Arnhem niet zomaar een clubje is, werd nog dit WK bewezen. Maar liefst 6 voormalige Vitesse-spelers deden mee. En Vitesse is daarmee dit WK na PSV, Ajax, Feyenoord en Groningen de 5e grootste clubleverancier van WK-spelers. Bijna postuum een glanzend resultaat van deze Arnhemse club. Zouden de raadsheren van de Hoge Raad dit geweten hebben? Ja, goedenavond. Welkom bij Het Oog. Met socioloog Carlijn Roeks over het bericht van de politie dat in de eerste helft van dit jaar veel meer meldingen over personen met verward of onbegrepen gedrag werden gedaan. En met oud-Oranje-doelman Tim Krul over hoe het is om tijdens een troostfinale op de bank te zitten. En met Amerikanist Manon Portos-Minetti over hoe morgen in heel Amerika gedemonstreerd zal worden tegen de bouw van nog meer AI-datacenters. En met

0: Tangerine, de tweelingbroers Arnoud en Sander, over het nummer Love Hurts, een van de grote hits uit 1976, het ooggeboortejaar. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 17 juli.
0: Bedrijven in Europa hebben het lastig door de strenge Europese klimaatregels.
2: We worden gewoon geconfronteerd met oneerlijke concurrentie,
0: zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra, die bedrijven meer geld en tijd wil geven om te verduurzamen.
2: Veel van het geld dat we gebruiken, dat vertrekt linea recta weer uit Europa. En wat wij willen is dat dat geïnvesteerd wordt door bedrijven en door overheden in schone technologie in Europa.
0: Klimaatorganisaties zijn niet blij en willen juist strengere regels, bijvoorbeeld voor de luchtvaart. Daar betaal je nu alleen bij korte vluchten voor je CO2-uitstoot.
3: We hadden natuurlijk veel liever gezien dat dit ook voor alle vluchten zou gaan gelden, niet alleen voor die vluchten voor een relatief korte afstand.
0: De wachttijden voor de neuroloog lopen op.
4: Er is een ziekenhuis in Groningen die nu tijdelijk een stop heeft voor polyklinische patiënten. Die hadden een wachttijd van meer dan 1,5 jaar.
0: Door de vergrijzing zijn er meer patiënten. Maar neurologen kunnen ook meer doen door betere technieken. Dus zijn ze non-stop aan het werk.
5: Ik draai overdag spreekuur, maar in de avond en de nacht heb ik dienst. Dan ben ik continu oproepbaar. En de dag daarop heb ik weer spreekuur. Dus ik ben eigenlijk aan één stuk door aan het werk.
0: Volgend jaar komen er meer opleidingsplekken, maar dat is geen snelle oplossing.
4: Op de lange termijn zet dat wat zoden aan de dijk. Maar je moet ook bedenken dat de neurologen pas over 6 à 7 jaar klaar zijn. Dus op de korte termijn gaat het niks oplossen.
0: Het wordt hier de komende weken veel drukker.
6: Goedemiddag, ANWB Alarmstralen.
0: Want in het hele land is de zomervakantie begonnen. Veel mensen vertrekken morgen in alle vroegte al. Kan je dat volgens de ANWB beter niet doen?
7: Omdat alle Nederlanders en ook alle andere buitenlanders net denken om 4 uur, 5 uur 's ochtends, ik ga lekker op tijd. Maar dan kom je juist op de drukke momenten bij de drukke knooppunten en steden.
0: Wie op vakantie gaat, is maar beter goed voorbereid. Daarom zijn automonteurs druk in de weer.
8: We letten vandaag op alle vloeistoffen. We vullen alle vloeistoffen bij, we controleren de accu, bandenspanning. De laatste check voor de grote reis.
0: Met alle bosbranden in Zuid-Europa is het ook slim wat extra water mee te nemen. En voor als je telefoon uitvalt, een papieren kaart.
9: Die hebben we niet meer. We hebben toch onze GPS op de smartphone. We hebben toch alles bij.
10: Hebben we ook niet. Nee, als Google stopt, dan stoppen wij ook.
0: Een bizarre stunt op de eerste avond van de Zwarte Cross. Met een katapult werd iemand gelanceerd om over een 34 meter hoge tent te vliegen.
11: Hier stond iedereen toch wel even van te kijken van dit. Dat was wel één groot feest toen die ging.
12: Maar dat ging zo hard. Ik dacht, dat gaat nooit goed komen.
0: Maar mis ging het, kan de stuntman gelukkig zelf navertellen.
13: Bij de landing had ik een klein foutje gemaakt. Dus op die manier was ik even aan het slapen. Op een hersenschudding na voel ik me best fris en fruitig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En we gaan meteen even door naar de Zwarte Cross. Want het nieuws wat ik net vertelde was het nieuws van gisteravond. Vanavond was er weer een sprong van een stuntman. En dat ging opnieuw niet goed. Goedenavond, Aniek Beekman, verslaggever bij Omroep Gelderland. Wat is er gebeurd?
14: Laurent Arabito was vanavond aan de beurt bij de megatent. Hij zou daar dus wederom weer over die enorme grote tent heen geslingerd worden met die katapult. Met 185 kilometer per uur ongeveer. Oh. En toen dat gebeurde, dat leek allemaal goed te gaan. En dat zegt de organisatie ook. De stunt is technisch wederom goed verlopen. Maar bij de landing heeft deze stuntman dus zijn enkel gebroken. Oh. En in
0: Nou, we weten dat de stuntman dus zijn enkel heeft gebroken. Ik weet niet, Aniek, of je inmiddels toch weer bereikbaar bent. Voor de tweede achtereenvolgende avond op de Zwarte Cross dus een ongeval met een stuntman die over een tent zal gaan vliegen en over die tent geschoten is. Ben je daar weer, Aniek? Nee. Wij vroegen ons af, ik wil daar nog vragen of we nou de komende dagen nog meer van dit soort stunts op de Zwarte Cross zullen gaan plaatsvinden. Maar ik begrijp dat dat de komende dagen niet meer zal plaatsvinden. In ieder geval, Aniek Beekman, ben je er nog? Nee. Aniek Beekman, dank je wel voor dit bericht, dit nieuwsbericht vanuit de Zwarte Cross. We gaan naar de krant van morgen met Ismael de Bruin.
15: Het mag dan zeldzaam droog zijn. Van een nijpende waterschaarste is in het noorden van het land geen sprake, schrijft Dagblad Trouw. Een belangrijk deel van het geheim is het IJsselmeer. Het water staat daar juist hoger dan anders. Het ligt rond de 13 centimeter onder zeeniveau. En dat is hoger dan 10 jaar geleden was toegestaan. Het is een bewuste keuze, zegt Rijkswaterstaat. Het IJsselmeer is onze nationale regenton.
0: Als de grote rivieren in het voorjaar genoeg water naar Nederland voeren, wordt het IJsselmeer gevuld. Daardoor hebben we een buffer voor droge periodes. En als we het IJsselmeer niet hadden, dan zouden we moeten terugvallen op de zoetwaterbel onder de duinen, zegt het drinkwaterbedrijf in Noord-Holland. Maar niet alle inwoners kunnen dan voldoende water krijgen, aldus het bedrijf.
15: In de Volkskrant aandacht voor de ophef over het vaderschap van Jens Spaan, de fractieleider van de Duitse CDU. Met de hulp van een Amerikaanse draagmoeder werd hij vader van Georg, terwijl het draagmoederschap in Duitsland verboden is. Bovendien wordt het afgekeurd door Spaans eigen CDU. Wij staan achter het christelijke mensbeeld, zegt een partijlid. De mens is een persoon, geen product.
0: Het CDU nam in februari nog een motie aan waarin stond dat draagmoederschap verboden moest blijven in Duitsland om misbruik, uitbuiting en gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat is een citaat. Maar de Amerikaanse route biedt uitkomst. Als het kind genetisch verwant is aan één van de ouders en er rekening wordt gehouden met de rechten van de draagmoeder, kan het in Duitsland worden erkend.
15: Cryptobeleggers ontduiken Europese cryptoregels en witwascontroles met legitimatiebewijzen die zijn vervalst of uit belastingparadijzen komen, meldt het FD. Dat vervalsen gebeurt met behulp van AI. Zo krijgen ze toegang tot illegale cryptobeurzen die zeer riskante beleggingen aanbieden, schrijft de krant. De Autoriteit Financiële Markten is bezorgd over dit soort praktijken.
0: De AFM vindt de mogelijkheden tot omzeiling van wettelijke verplichtingen zeer onwenselijk. De beleggers zijn nauwelijks beschermd. Ze lopen het risico dat ze crimineel geld witwassen zonder dat te beseffen. Op illegale beurzen blijven ze uit het zicht van de fiscus, zodat ze belastingen ook nog eens kunnen ontduiken. De Belastingdienst spreekt van een groeiend probleem.
15: In Amsterdam bestaat de Pride 30 jaar en vindt later deze maand de World Pride plaats. En daarom zijn er extra veel queer-exposities in de hoofdstad. Juist in die veelheid zit waarde, vindt NRC. Het is balanceren tussen geschiedschrijving en activisme. In de expositie Queer Amsterdam, de roze stad in de Nieuwe Kerk, zijn het vooral de objecten die indruk maken.
0: Zo staat er een kansel waar het eerste huwelijk, waarop het eerste queerhuwelijk werd gesloten in 1632. Verder hangt er een prinsenkostuum dat iemand in 1949 droeg naar een gemaskerd bal van het COC, dat toen net was opgericht. Persoonlijke verhalen worden ook verteld, maar de objecten, noemt NRC, de meest onwrikbare getuigen van een geschiedenis die vaak al emotioneel genoeg is.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Harry Nilsson met Everybody's Talking. Volgens mij uit Midnight Cowboy. Ja, nou, de man die New York gaat ontdekken. We gaan naar een belangrijk onderwerp. Personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag wordt ook wel gezegd. In de eerste helft van dit jaar werd de politie bijna 100.000 keer gebeld over mensen die zich uitzonderlijk gedragen. Een stijging van maar liefst 17%. Onze gast pleit voor een andere omgang met deze groep mensen. Socioloog Carlijn Roeks, welkom.
1: Hallo, goedenavond.
0: Je bent schrijver van het boek... Mag ik jij zeggen?
1: Ja hoor. Ja.
0: Je bent schrijver van het boek In Verwarde Staat... en je geeft trainingen aan onder andere gemeenten. Eerst over de cijfers. Politie kreeg dit jaar 17% meer meldingen... dan in dezelfde periode vorig jaar. Een enorme stijging. Waar komt dat door?
1: Ja, heel veel verschillende oorzaken. Ja. Er wordt ook meer gebeld. De politie signaleert zelf ook een deel van de dingen op straat. Je ziet toch dat er een soort van sfeer van onveiligheid hangt in de samenleving. Ja. Een sfeer van urgentie, ook door alle berichtgeving. Dus de mensen zullen zeker vaker bellen.
0: En sneller bellen?
1: Ja, en tegelijk heb je ook... Natuurlijk dat een grotere groep mensen onder steeds meer druk staat in onze samenleving. Omdat het sociale vangnet toch echt wel aan het verdwijnen is. Er wordt heel veel afgebroken, heel veel in het sociaal domein, heel veel in de GGZ. Mensen moeten steeds meer zichzelf moeten zien te redden. Dat gaat nou eenmaal niet voor iedereen. Ja. We hebben ook natuurlijk meer ouderen, dus ook meer mensen die met dementie rondlopen... En natuurlijk ook mensen met bijvoorbeeld oorlogstrauma... Die soms ook de taal niet kunnen of analfabeet zijn... Niet naar school zijn gegaan... maar bijvoorbeeld 10 jaar in een vluchtelingenkamp hebben geleefd ergens... Die dan ineens in een vreemd land zitten. En ja, met al die afbraak om ons heen... Ook toch best wel aan hun eigen lot worden overgelaten.
0: Je schetst even in no time een hele reeks mogelijke oorzaken... van deze enorme toename. Zie je zelf meer mensen met verward of onbegrepen gedrag?
1: Ik ben misschien minder overal en nergens dan vroeger. Dus,
0: wat bedoel je, overal en nergens?
1: Ja, ik heb vooral een kantoor.
0: Oh, je anders. Jij komt toch wel eens op straat?
1: Ik reis minder met het OV, dus vroeger zag ik wel, denk ik, wat meer als toen ik jonger was. Maar ja, ik zie wel eens dingen gebeuren. Ik woon ook in de buurt van Schevenhuizen.
0: Zijn opvanghuizen voor psychiatrische...
1: Ja, opvanghuizen. Het zijn een soort tiny houses waar mensen dan met begeleiding wonen. Nou ja, daar zie ik eigenlijk niet zoveel. Maar het gaat gewoon prima. Maar ik zie wel in de wijk wel eens... een keer voor een stoplicht dat iemand echt loopt te dwarrelen en opeens stilstaat. En dan wordt er achter mij al getuterd bijvoorbeeld, omdat ik dan niet doorrijd door groen. Want er staat gewoon iemand ineens. Ja. En ja, we kijken elkaar even aan en ik tast even af. Maar dat vond ik inderdaad wel opvallend. Maar of je ziet mensen in zichzelf pratend over straat. Dat zie je wel eens, ja.
0: Ja. Politie kreeg dus bijna 100.000 meldingen. Kun je nog eens zeggen over welk gedrag het dan gaat? Je noemt zelf nu al een voorbeeld, hè? Zo op de weg staan, midden op de weg staan.
1: Ja.
0: Zijn er andere vormen die je kunt beschrijven?
1: Nou ja, dat heeft de ex-politiechef Anja Schouten een keer heel mooi beschreven ook. Hè? Het kan gaan om 1 keer mis, het kan gaan om heel vaak mis bij dezelfde persoon. Het kan gaan om een dronken...
0: Wat is dan mis? Is dat dan midden op straat staan? Of schreeuwen? Of,
1: nou, in ieder geval iets wat tot de aandacht heeft geleid. Ja. Dat kan gaan om een dronken burenruzie. Om iemand die zit te huilen op een station om liefdesverdriet. Maar het kan ook gaan om iemand in een psychose die op straat staat te schreeuwen. Maar verder niks doet. Of in mijn omgeving heeft iemand een keer... Mijn vrouw aan de deur gehad om 3 uur 's nachts. In een nachtjapon midden in de winter die niet meer wist waar ze moest zijn. Nou ja, dus echt zo'n een hele brede variatie aan situaties eigenlijk. Dus het is ook heel lastig om daar één oplossing of één oorzaak aan te wijzen natuurlijk.
0: Is mijn constatering juist dat veel mensen, niet alle mensen, maar veel mensen niet durven af te stappen op... Ik noem wat, een schreeuwende persoon midden op de dag op straat.
1: Ja, wat ik denk is... He, van, we hebben heel erg een manier van spreken waarin we mensen met onbegrepen gedrag zien als een veiligheidsprobleem. En als iets wat vroeg signalering nodig heeft en vervoer en een aanpak. Dus heel veel mensen denken, we zien ook een paar worst case scenario's die natuurlijk allemaal heel erg zijn, maar wel heel zeldzaam. Dus mensen hebben meteen een bepaald beeld in hun hoofd. Een soort collectieve afbeelding van wat is iemand met onbegrepen gedrag. En dan denken we aan een mes. Dus als iemand schreeuwt, dan denken we al gelijk van dadelijk trekt hij een mes. Maar
0: dat wordt agressie.
1: Ja, ja, ja. En misschien zet we iemand. Dus, maar we weten het dus niet, hè. Want we moeten eigenlijk meer in het moment blijven en kijken wat we nu op dit moment zien. Misschien staat iemand heel excited te schreeuwen. Misschien is iemand paniekerig aan het schreeuwen. Of iemand boos, inderdaad, en agressief. Dat we moeten dat beter kunnen duiden.
0: Ja.
1: En dan ook kunnen zien van, nou, ben ik dan de persoon die daarop af moet? Of is dat misschien niet zo'n goed idee? Wat schreeuwt hij überhaupt? Nou, als hij schreeuwt dat hij mensen gaat vermoorden, dan ga ik er ook niet op afstappen natuurlijk. Maar als hij schreeuwt van, ik weet het niet meer, help me. Nou, dan ga ik er misschien juist wel op af.
0: Een persoonlijke waarneming van mij. Ik woon in een Utrechtse buurt, in de buurt van een Altrecht-vestiging. Mm-hmm. Ook een Lister-vestiging, dus psychiatrische opvang is daar. En sinds ik in die buurt woon een paar jaar, valt het mij op dat de burgers en de winkeliers daar zo ontspannen omgaan met mensen met een geheel ander gedrag op straat dan het gemiddelde normale gedrag.
1: Mm-hmm.
0: Zo'n waarneming, heb je die eerder gehoord?
1: Ja, ik hoor het wel eens, inderdaad. Ik heb het ook gehoord in een deel van Amsterdam, waar ook een training is gegeven aan inwoners van hoe ga je daar nou mee om? He, als iemand ineens een lantaarnpaal staat te knuffelen of staat te schreeuwen of andere dingen doet. Ja, en mensen hadden wel meer het gevoel van, we zien nu meer een medemens staan in plaats van iemand die misschien enge dingen kan gaan doen en het is onbekend en vreemd en eng. Dus dat heb ik wel eerder gehoord. Maar ik heb ook wel andere signalen gehoord.
0: Dat er wel snel gemeld wordt.
1: Dat er snel gemeld wordt. Maar dat er ook dus voorzieningen zijn in wijken. Met kwetsbare doelgroepen. En dat die dan ook de zondebok worden heel snel. Van alles wat mis is in de wijk. Terwijl het soms zelfs aantoonbaar niet door die groepen komt.
0: Ja. En zijn het ook nog recente berichten die jij krijgt?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Nou zegt de politie, dat is ruwweg de opstelling van de politie, als er niks strafbaars gebeurt, treden wij niet op.
1: Ja.
0: Zou Nederland minder snel dat onbegrepen of verwarde gedrag moeten melden bij de politie?
1: Ja, ik denk dat we een betere scheiding inderdaad moeten trekken tussen...
0: Wie zijn wij louter, dan de burgers?
1: De burger, ja. Tussen louter afwijkend gedrag en echt grensoverschrijdend strafbaar gedrag. Dus ja, als iemand met een mes staat te zwaaien, dan is dat natuurlijk een zaak voor strafrecht en de politie. Maar als iemand dat niet doet, maar wel nou ja, in onze ogen dan vreemd doet of we begrijpen het niet, ja, dan is dat, heb ik altijd al geageerd van eigenlijk nooit iets voor de politie. En we zijn eigenlijk heel erg dat verband gaan trekken, omdat ook in krantenkoppen iedere keer die politiemeldingen over onbegrepen gedrag in één regel werden genoemd met een paar moorden. Dus we zijn zelf eigenlijk heel erg dat verband gaan trekken van, dus het is een voorbode van gevaar, dus ik moet de politie bellen of ik maak me zorgen. En dat moeten we denk ik een beetje afleren.
0: Afleren, maar
1: natuurlijk is het heel lastig als het om 3:00 s'nachts is, hè, zoals bij die persoon die ik ken. Van wie ga je dan bellen als een mevrouw niet meer weet waar ze woont en ze belt bij jou aan? Maar uiteindelijk heeft toen ook de politie tegen diegene gezegd van, ja, dat is niet voor ons. En is diegene gaan zoeken met die dame van, nou ja, is er iemand die je kent? Of kan ik in je telefoon kijken? Is er een broer die je kan bellen? Of iets wat ik kan doen? En toen is uiteindelijk toch die mevrouw op haar plek weer gekomen. Dus okay, ik denk toch dat we van die impuls af moeten.
0: Ja.
1: Om gelijk te denken, we moeten politie bellen.
0: Begrijp ik. Maar het nieuws van vandaag is toch steeds meer meldingen. Mm-hmm. De trend gaat dus de andere kant op dan wat jij bepleit. Stemt je dat dan somber?
1: Nou ja, ik zou die cijfers nog wat meer moeten bekijken. Want ik vraag me altijd af van, zijn dat allemaal telefoontjes naar de politie? Of is het ook wat de politie zelf aandacht vestigt?
0: Wat is de aard van de melding?
1: Ja, dus dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik maak me inderdaad wel zorgen om de tendens dat we intoleranter worden, dat we sneller bang worden. Dat bepaalde groepen inderdaad worden afgeschilderd als veiligheidsprobleem aan zich, of als voorbode van dadelijk staan ze wel met een mes. En dat stemt me pessimistisch. En ik denk dat daarin echt een andere houding nodig is.
0: Nou, Carlijn Roeks, dank je wel. Je bent ervaringsdeskundige en daarnaast socioloog. Dank je wel voor deze toelichting bij die cijfers van vandaag.
1: Dank je wel.
2: Oké. Okay.

0: Dua Lipa met Houdini. Terwijl alle voetbalogen gericht zijn op de WK-finale van komende zondag, is er morgen eerst de wedstrijd om de derde en vierde plaats, de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. Welk land gaat met brons naar huis? Is er nog motivatie na die verloren halve finale? Hoe laat je je daar als topvoetballer nog voor op? Goedenavond, oud-Oranje-keeper Tim Krul.
1: Goedenavond.
0: Ja, met welk gevoel gaan Franse en Engelse topspelers vanavond naar bed, denk jij?
1: Ja, is toch wel een grote teleurstelling natuurlijk in de halve finale. Iedereen wil de finale spelen, dus het gaat toch wel draaien om wie het snelste die knop om kan zetten, om zich toch weer op te laaien. En ja, ik heb interviews gezien van de trainer van Engeland, Tuchel, en net ook weer de speler van Frankrijk, Konate, die toch zeggen van ja, eigenlijk wil niemand deze wedstrijd echt spelen. Iedereen kijkt naar die finale, maar ja, het gaat toch om een WK-medaille. En er staan nog genoeg op het spel natuurlijk. Mbappe en Kane die kunnen nog de gouden schoen winnen. Dus op dat vlak is er nog genoeg om voor te spelen.
0: Ja. Laten wij eens naar jouw troostfinale gaan, Tim Krul. Terug naar 2014. Van dat WK herinneren we jou natuurlijk in je heldenrol in de strafschoppenserie tegen Costa Rica in de kwartfinale. En tijdens de troostfinale Oranje-Brazilië was jij reservekeeper. Je zat dus als reserve op de bank. Is dat nog een tikje vervelender dan in het veld staan bij de troostfinale?
1: Ja, tuurlijk, iedereen wil spelen. Maar je schikt jezelf ook in een rol. Je bent toch een teamspeler uiteindelijk. En dat was wel het mooie in Brazilië. Dat hoe Van Gaal toch dat elftal bij elkaar selecteren was het echt in het teambelang. En ook in die laatste wedstrijd heeft Michel Vorms zelfs nog minuten gemaakt. Dus dat betekende dat alle 23 spelers die toen geselecteerd waren in Brazilië toen nog minuten maakten.
0: Ja. Hey, Oranje speelde een vreselijk goede wedstrijd in die troostfinale tegen Brazilië. Laten we even luisteren.
2: Robben is er langs en wordt gepakt. En dat moet rood zijn en een strafschop. Blind, nou schiet hem maar in. 2-0.
3: Voorzet Jan Maat, ingeschoten en het doelpunt.
2: Jorginho Wijnaldum. Geef deze zegen van het Nederlands elftal nog een extra kleur.
0: Ja, was Nederland nou zo scherp, Tim Krul, of was de teleurstelling bij Brazilië zo groot?
1: Ik denk wel beide. Maar toch in het land Brazilië, toch, ik vind het toch, er zijn weinig mooiere landen om een WK te mogen spelen. En ja, dat je bent toch jaren ergens naartoe aan het werken. En ik denk dat toch van de staf en spelers kwam het toch wel die motivatie van jongens, laten we het gewoon goed afsluiten. Je vergooit niet dat je in één keer vierde wordt. Je neemt toch een bronzen medaille mee terug. We begonnen het toernooi eigenlijk. Mensen dachten dat we misschien bij de groepsfase al naar huis zouden gaan. Dus dat we iedereen toch het tegendeel konden bewijzen met een mooie medaille.
0: Ja, ja. Toch even terug nog naar jouzelf op die avond voor die troostfinale. Hoe zat jij er die avond bij? Hoe heb jij geslapen die nacht voorafgaand aan die wedstrijd om de derde, vierde plaats? Weet je dat nog?
1: Nou, ik denk dat de druk er wel vanaf is, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En het is toch een hele andere voorbereiding. Je kijkt toch al, heel eerlijk gezegd, naar je vakantie. Je hebt zo'n zwaar seizoen gedraaid. Het WK ben je 5-6 weken elke dag op elkaars lip. En dan ben je er wel klaar mee. Maar ja, er staat wel Brazilië nog voor de deur. En je moet natuurlijk wel klaarstaan ervoor. Maar het is wel een hele andere voorbereiding dan dan een andere wedstrijd.
0: Wat dan interessant is, hoe je mentaal opgepept wordt. Hoe jullie verloren die halve finale tegen Argentinië. Hoe lang daarna begon bondscoach Van Gaal over die aanstaande wedstrijd tegen Brazilië? Heeft hij jullie wat rust gegund in die tussenliggende dagen? Of is hij meteen gaan peppen?
1: Ja, kijk, hoe Van Gaal en zijn staf de spelers altijd voorbereiden, dat was altijd hetzelfde. Je was tot de detail was je voorbereid wat de tegenstander ging doen. Dus op dat vlak was er niet iets anders qua voorbereiding. Hij was altijd super fanatiek en wilde altijd winnen. Het maakte niet uit of het een vriendschappelijke wedstrijd was. Dus op dat vlak was er niet veel veranderd.
0: Ja. En jij zat dus op de bank, die troostfinale, naast andere invalkeeper Michel Vorm. Die had het hele toernooi nog geen minuut gespeeld, maar werd in de blessuretijd toch nog even gewisseld. Even luisteren naar wat Louis van Gaal daar toen over zei.
4: De selectie vroeg er zelf om. Die zijn naar me toegekomen. Michel Vorm, trainer, die kan er wel in. Dus ook als basisspeler. Nee, ik zeg, dat kan niet, want we willen winnen van Brazilië. En de sterkste opstelling, die wil ik opstellen. Maar als we 2-0 voorstaan, zet ik je in.
0: Ja, Tim Krul, hoe bijzonder was het? Alle 23 spelers uit de selectie speelden dat WK.
1: Ja, dat precies. wat de trainer daar zegt, dat zo was het ook echt. En dat teamgevoel zat er ook echt in. En ja, dat is toch het succes bij de meest succesvolle elftallen. Dan kan je niet alleen maar eenlingen. En dat, ja, we waren er zo dichtbij natuurlijk. We hebben de finale niet kunnen halen, maar... Ja, toch een bronzen medaille speelde daar wel heel erg belangrijk in... hoe het team belang op één stond.
0: Nou, dan naar jouw bronzen medaille. Tim, heeft iemand ooit nog na 2014 gevraagd... Tim, laat me die bronzen medaille zien, jongen?
1: eerlijk gezegd niet. Nee. Nee,
0: brons is bronzen.
1: Ja, het gaat om het winnen. Het gouden zou wel, maar nee.
0: Nou, morgen dus de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. Welke ploeg, denk jij, gaat zich het beste bij elkaar rapen... na die nederlagen van deze week?
1: Ja, wat ik net zeg, het gaat echt om een team die knop zo snel mogelijk om kan zetten... en die nog het meeste eigenlijk op het podium wil laten zien, denk ik. En Kane en Mbappe, wie willen het meer? Daar gaat het om morgen.
0: Ja, wat denk jij?
1: Ik denk Kane, toch.
0: Jij denkt Kane, heel goed. Je woont en werkt tegenwoordig in Engeland, hè, Tim?
1: Juist, ik zit nog in Noord, dus nog een Engelse kant een beetje.
0: Okay. Tim Krul, dank je wel voor deze toelichting... over de troostfinale uit 2014 van Oranje. Ja, en dan gaan wij naar de Verenigde Staten. Morgen zijn er massale protesten in de Verenigde Staten... tegen de bouw van AI-datacenters. In maar liefst 40 van de 50 staten... zijn er demonstraties aangekondigd. En opvallend, de protesten komen zowel van links als van rechts. De Verenigde Staten zijn niet zo verenigd... maar dat lijkt met dit protest misschien een beetje anders. We hebben een gast, Manon Portos Minetti. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent, mag ik jij zeggen?
5: Jazeker.
0: Amerikanist en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Waar komt de weerzin in Amerika tegen die AI-datacenters vandaan, Manon?
5: Die weerzin is heel groot en is heel gelaagd. Mensen zijn vooral heel erg bezig met het idee dat er een risico veiligheid is voor kinderen. Kinderen die met AI allemaal dingen doen. Ouders weten dat niet. We zien in de VS dat echt veel meer
0: dus
5: mensen...
0: Het gebruik van AI levert al risico's voor jouw kinderen op.
5: Ja.
0: Wat leer je als kind door al die AI-toepassingen?
5: Ja, en wat... Wat gebeurt er als kinderen relaties krijgen met chatbots? Op verschillende soorten relaties hebben we het dan over vriendschappen... maar soms ook romantisch of ook deepfake kinderporno wordt er meegemaakt, helaas. En ook in de VS zien we dat mensen echt hun banen aan het verliezen zijn... door AI, sneller dan in Nederland, veel meer ook dan in Nederland. Of mensen worden niet meer aangenomen voor banen die er voorheen wel waren... omdat bedrijven zeggen, nou, AI zal dat wel oplossen... En een ander risico wat men ziet is dat AI vaak het met je eens is. Zegt, wat heb je goede ideeën, je bent zo slim, je bent zo bijzonder. En dat er daardoor ook meer binnenlands terrorisme kan komen. Zoals die mass shootings, die grote schietpartijen die we zien... of andere aanslagen, omdat deze terroristen... Die men in de afgelopen jaar, paar maanden heeft gezien... ook vaak AI gebruiken en ook zien dat AI dan zei... nou, wat een goed idee, ga dat doen. En dan is er een terroristische aanslag.
0: Dus AI wordt gezien als het kwaad. Dan nog even die stap naar die AI-datacenters. Wat is het bezwaar daartegen? Wat hebben de mensen gewoon in de fysieke omgeving te maken... met al die enorme centra's? Hè? Want dat zijn vaak vele hectare bestaan, die gebouwen.
5: Ja, en het zijn er duizenden op dit moment in de VS. Met veel meer die worden aangevraagd, veel meer die worden gebouwd. Mensen hebben geen inspraak op waar de datacentra vaak komen. Vaak in de buurt van mensen hun huizen. Mensen worden ziek. Er zijn steeds meer onderzoeken die zeggen dat mensen kanker krijgen. Fijnstof, last hebben van zenuwen, longen, niet goed kunnen ademen, blind worden.
0: Dat zijn de verhalen die gaan.
5: Dat zijn verhalen.
0: Of zijn die ook medisch onderbouwd en bewezen?
5: Ja. Die zijn vorige maand heb ik daar ook nog weer nieuwe... Maar dit is allemaal nieuw. Dat wordt nieuw zo gevonden en gepubliceerd. Mensen hebben ook overlast van het lawaai. Het is natuurlijk voor het milieu ongelooflijk veel schade die daar
0: elektriciteitsverbruik uitkomt. Is natuurlijk enorm ook voor deze datacenter.
5: Dus men kan vaak thuis geen elektriciteit meer gebruiken... want het gaat naar het datacentrum.
0: Ook dat komt voor.
5: Ja, water vervuilt. Je kan een hele waslijst opnoemen van hoe mensen er persoonlijk last van hebben. Maar ook gezien het feit dat ze er eigenlijk niks tegen kunnen doen.
0: Maar we hebben ook veel baat bij AI.
5: ligt eraan, denk ik, aan wie je dat vraagt.
0: Ik vraag het aan jou.
5: Ja, ik ben er zelf geen grote fan van. Maar er zijn veel Amerikanen die inderdaad wel inzien van... Nou, ze gebruiken het veel. Het zit ook in heel veel dingen geïntegreerd. Dus zelfs als ze het niet altijd doorhebben, gebruiken ze het veel. En tegelijkertijd zien ze ook van... hé, er is nu heel veel macht die al jaren in Silicon Valley naar deze tech... personen gaat, deze grote bedrijven. We hebben daar geen inspraak over. En vooral sinds Trump weer aan de macht is. We zagen ook bij de inauguratie natuurlijk alle bazen van die grote techbedrijven die op de eerste rij zaten. Denken mensen, deze mensen betalen weinig tot geen belasting. Gebruiken heel veel van de infrastructuur. Ze hebben nu ook, kunnen ze door AI ook mijn gegevens gebruiken. Ik weet niet wat daarmee gebeurt. Andere dingen die ik intype worden ook gebruikt. De privacy gaat weg en ik zie er niks voor terug, behalve dat mijn gezondheid achteruit gaat, mijn gevoel van veiligheid en mijn gevoel van persoonlijkheid eigenlijk zelfs. Mm. Ja.
0: Ja. De New York Times meldde deze week dat 70% van de Amerikanen tegen de bouw van AI-datacenters is. Vorig jaar was dat nog maar 20%. Waar komt deze enorm snelle ommezwaai vandaan in de publieke opinie?
5: Het is iets wat heel erg door de media ook steeds meer over wordt verteld, waar mensen aandacht voor hebben. Je ziet ook dat de Democraten en de Republikeinen allebei hier steeds meer iets over te zeggen hebben. Die datacentra worden ook maar steeds meer bijgebouwd. En mensen denken, hé, wat gebeurt hier nou? Er zijn wat grotere namen zoals Aaron Brockovich, bekende advocaten, misschien van de film, ja. Kennen mensen haar vaak, die veel bezig is met klimaatrechtvaardigheid. Die heeft nu een hele grote website ook opgezet waarin ze alles volgt, welke datacentra zijn gebouwd, worden gebouwd, in aanbouw zijn. En meldingen van mensen die zeggen dat ze denken dat in hun buurt een datacentrum gaat komen. Dat zit echt bijna tegen de 10.000 aan. Als je op die website kijkt, hoeveel er daadwerkelijk zijn, is op dit moment een stuk minder.
0: Morgen is van die grote demonstraties is Amy Cramer, een van de organisatoren, heb ik begrepen.
5: Ja.
0: Kun je eens uitleggen aan de oogluisteraar wie dat is, deze dame?
5: Ja, zij zat voormalig bij de Tea Party. Die bestaat niet meer. Dat was een partij...
0: Een beetje gelieerd aan het Make America Great Again movement, hè?
5: Ja, die MAGA movement is eigenlijk daaruit voortgekomen. Zij hebben de weg geplaveid door het steeds verder naar rechts te duwen. Tijdens de Obama-periode ongeveer. En zijn heel erg libertarisch. Dus een kleine overheid, individuele rechten. Weinig belasting betalen. Maar houden zich ook heel erg aan de constitutie.
0: Klassieke conservatieve thema's.
5: Super conservatief.
0: En deze mevrouw is nu met deze actie bezig. Wat zegt dat over de verhoudingen in de Verenigde Staten?
5: Het gaat er heel erg om dat zij deze actie zegt, omdat ze zegt, de macht moet terug naar de burger. Dat is iets wat we vaker horen. Het is natuurlijk ook 250 jaar onafhankelijkheid dit jaar. Wat eigenlijk ging over, de burgers moeten de macht grijpen. We moeten van de koning af. Betekent niet dat ze het niet eens is met Trump. Deze mevrouw is het heel erg eens met heel veel wat Trump doet. Zegt ook, Trump heeft niet zoveel te maken met die datacentra. Dat is vooral lokale overheid.
0: Ze houden
5: die
0: hem ook nog uit de wind.
5: Ja. Zeer. Dus dat is ook weer een interessante ontwikkeling die je daarin ziet. Maar als je ook naar die website kijkt, het heet Humans First. Dan denk je ook weer aan America First, dat zit daaraan vast. Dan zie je een vrouw op een paard met een cowboyhoed, met een Amerikaanse vlag. Iedereen is wit, het is de zon schijnt. Dat is het Amerika wat we willen.
0: Ja. Ik ga naar een nieuwsontwikkeling van de afgelopen dagen. Afgelopen dinsdag verbood de staat New York als eerste Amerikaanse staat nieuwe AI-datacenters. Worden deze protesten, als dat zo doorgaat, een probleem voor de Silicon Valley-industrie? Voor al die bedrijven die miljarden, tientallen miljarden investeren in artificial intelligence?
5: Dat zou kunnen, maar zoals bijvoorbeeld in New York, die stop is tijdelijk. Bedrijven krijgen een jaar om aan te tonen hoe ze omgaan met het milieu, of ze dat kunnen verbeteren. En deze bedrijven hebben zoveel macht. Ze bezitten veel land, ze hebben veel geld. Ze kunnen oneindig procederen met het geld dat ze hebben. Dus ook New York kan dit nu wel zeggen, maar er zal vast al een bedrijf zijn die naar de rechter gaat. Het blijft de Verenigde Staten, waar als je daar ook doorheen rijdt, overal reclame ziet voor advocaten. Hè? Je moet iedereen aanklagen als je dat kan. Dus dat zullen we hier ook wel zien gebeuren. Het zou kunnen dat als er een grote coalitie komt, politiek gezien, dat er misschien iets kan gebeuren. Die 71% van mensen die het daarmee eens is, stemt mij hoopvol dat het ook aan beide kanten van het politieke spectrum is. Maar dan moet er wel echt een hele grote slag worden geslagen.
0: Manon Portos Minetti, dank je wel voor deze toelichting. Je bent Amerikanist en werkt aan de Universiteit van Leiden. Deze toelichting op de demonstraties van morgen rond de AI-datacenters.

0: Love Hurts door Nazareth. In 1976 voerde dit nummer maar liefst 5 weken de top 40 aan. Deze zomer lichten wij in het oog een aantal hits uit het geboortejaar van Het Oog op Morgen, 50 jaar geleden, daar extra uit. En van Love Hurts zijn talloze versies gemaakt. Bij ons in de studio Tangerine.
1: Hallo.
2: Hey, hallo.
0: Erg blij dat jullie er zijn, jongens. Arnoud en Sander Brinks, ja. Tweeling. Voor mij vooral bekend geworden door...
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja, dat verdwenen programma in de vooravond.
1: De beste zangers, denk ik dat je wel zegt. Veel mensen.
0: Hey, we gaan naar Love Hurts. Terecht is het dat juist deze Nazareth-versie van Love Hurts 5 weken lang in die top 40 bovenaan stond.
1: Ja. Nou ja, wanneer is iets terecht? Ik bedoel, als mensen het mooi vinden, is het terecht. Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook best wel van genieten, hoor, van deze versie.
2: Ik vind het een mooi liedje. Maar je hoort wel dat ze gewoon echt geprobeerd hebben, zeg maar, om hem zo hoog mogelijk te krijgen. Dat hij hem zo op zijn tax. Dat hoor je wel. Ja.
0: Dat vind je het mooiste eraan. En dan over die tekst, ja, heb ik misschien zo nog wel eventjes. Love Hurts was niet als een hit bedoeld. Het stond op de B-kant van de single Hair of the Dog van Nazareth. Wat maakte dit nummer Love Hurts nou tot een succes, denken jullie?
1: Ik denk de intentie van toch ook wel de tekst. En de intentie van de melodie en tekst samen. Want het is natuurlijk, het is een lied wat eigenlijk iedereen wel voelt. Iedereen maakt het mee. Weet je wel, dat je iemand verliest. Of dat een relatie kapot gaat. Of weet ik wat. En dan raak je met zulke woorden, raak je toch wel de mensen, denk ik.
0: Ja. Of dat je binnen een liefde die doorgaat nog de pijn kan voelen.
1: Nou, zeker ook. Absoluut. Ja. Iedereen struggelt met de liefde. En dat liefde pijn kan doen, dat weet ook iedereen.
2: Ik denk dat een van de mooiste liedjes is als het gaat over liefde, dat het zeg maar niet de positieve lading dekt, maar ook de negatieve lading van wat liefde met je kan doen.
0: Ja. En dat met mooie, hoge stemmen gezongen. Laten we eerst eens naar een van de eerste exemplaren luisteren van de Everly Brothers. Ongeveer 1960, daar komt-ie.
2: Nog mooier.

0: Ja, en daarna werden dus talloze keren gecoverd. Wat is jullie favoriet trouwens?
1: Ik vind de Everly Brothers wel heel erg mooi. Het enige wat ik niet zo mooi vind aan deze versie is dat het bijna vrolijk is of zo. En ik hou meer van een soort langzamere versie. Dat vind ik veel mooier bij het liedje passen. Daardoor vind ik Gram Parsons met Emmylou Harris vind ik een hele mooie...
0: Gaan we meteen naar luisteren.
1: Ja, terug.

0: Wat een goede song. Het is wel mooi om te zien dat zo'n liedje... dat wordt dus door verschillende artiesten echt op hun eigen manier wordt dat uitgevoerd. Het staat altijd. Het is gewoon echt een goede song.
1: Ja. Als liedjeschrijver ook wel jaloersmakend, vind ik. Dat je zoiets kan maken.
2: Ja. Ja, want de schrijver is niet een van de Everly Brothers.
1: Nee, dat is een andere.
2: Weet je wie de schrijver is?
1: Bryant, Bordelau Bryant.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Een moeilijke naam. Die schreef inderdaad vaker liedjes voor de Everly Brothers. Dream heeft hij geschreven.
1: All Have to Do is Dream.
2: Maar dit is top dat hij dit heeft kunnen maken.
1: Ik denk dat als hij als liedjeschrijver dat denk ik ook wel gehad heeft. Zo dat hij aan de keukentafel zit met zijn gitaartje op schoot. En dat hij dit maakt. Dat hij denkt, yes.
0: Dat is wel goed hoor.
1: Ja, dit is wel goed wat ik heb gemaakt.
0: Goed gedaan.
1: Dit gaat mijn geld opleveren.
0: Laat ik dat ze van die broers horen.
2: Dan gaan we naar de vertaalde versie van Love Hurts. Wijlen Jan Rot vertaalde de tekst in de jaren 90 in het Nederlands. En wanneer kwamen jullie als Tangerine nou op het spoor van die vertaling?
1: Van de vertaling van Jan?
2: Ja.
1: Toen Jan eigenlijk ziek werd. Hij leeft natuurlijk niet meer. En eigenlijk voor zijn dood wilde hij zijn laatste verjaardag vieren. Dat wilde hij eigenlijk voor zijn 65ste verjaardag wilde hij dat al doen. Maar hij wist dat ga ik niet halen. Dus toen besloot hij, ik ga mijn verjaardag groot vieren op mijn 64ste. En dat wordt dan ook mijn soort van afscheid. Toen heeft hij allerlei collega's en bevriende muzikanten, artiesten... Zo. Gevraagd om een vertaling van hem op te voeren. En toen kwamen wij bij Love Hurts, of tenminste Hartzeer.
2: Ja, jullie kwamen bij de vertaling, Jan heeft het vertaald met Hartzeer.
1: Ja.
2: Wat zegt dat woord voor jullie?
1: Wat een prachtige vertaling is voor Love Hurts.
2: Prachtig.
0: Dus soms heb je in het Nederlands gewoon andere woorden nodig... om zeg maar dezelfde lading te dekken als dat in het Engels is.
1: Exact.
0: Dat kon Jan Rot heel goed.
2: En jullie willen dat nu twee keer akoestische gitaar...
1: Tangerine laten horen
2: aan de oogluisteraars.
0: Ook ter ere van Jan.
2: De ere van Jan.
0: Nog even doen, ja.
2: En het oog op morgen.
0: Yes, zeker. Ja.
2: Hartzeer.
0: All right.

0: Mannen, wat mooi.
1: Ja, heb Jan Rot heel mooi geschreven. Ja.
0: Prachtig. Heel schitterend. Ik ben daardoor geraakt. Dat wilde ik even zeggen. Ja. Wat heeft zo'n nummer nodig om het zo mooi met z'n tweestemmig...
2: Goede tekst.
0: Goede tekst. Ja, dat is maar jullie wel... doen het ook mooi.
1: Dus, dank je, maar dat werkt wel. Als je gewoon, ook als zanger werkt dat als je als de tekst je als zanger ook gewoon raakt. En dat heeft Jan Rot gewoon echt heel mooi gemaakt. Heel mooi gedaan. Heel mooi vertaald. Ja.
0: Nou,
1: thanks Jan.
0: Dit is echt wel een... En die zin... wie weet hoe dit hart geteisterd wordt door pijn. Nou, die nemen wij de oogluisteraars en ik zelf ook mee de nacht in. Jullie ook trouwens. Dank jullie wel dat jullie er waren. Echt
2: fijn.
0: En Tangerine, jullie gaan eind van de zomer weer op tour door Nederland met jullie nieuwe muziek.
1: Ja.
0: Succes daarbij. Dit was het Oog voor vanavond. En morgen zit hier Marcel Luiten.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week zendt de perstribune live uit vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Met choreograaf, theatermaker en jurylid...
2: Vooral doorgaan.
1: Barry Stevens. Over zijn nieuwe theatershow The Importance of Being Barry. En...
3: Ik heb de Ronde van Vlaanderen gefietst dit jaar. Ik heb de Mont Ventoux genomen. Ik heb de Galibier gereden. Dus ik heb een goede voorbereiding dit jaar.
1: Zanger en wielerliefhebber Rick de Leeuw. Over zijn liefde voor de fiets en voor de Tour. Jurgen van den Berg in gesprek met Barry Stevens en Rick de Leeuw. Pak de fiets en kom langs in Beeld en Geluid. Of luister naar NPO Radio 1. De perstribune van Max. Zondagmiddag vanaf 12 uur.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.